QB and the Blizzards, You Don't Know. Sweet and Swingin', dat was het eerste soloalbum van Sugar Ray Nausea na zijn vertrek als zanger van Room Full of Blues. En eindelijk kon hij zelf bepalen welke nummers hij opnam. Sugar Ray, Money, Marbles and Chalk.

Sugar Ray, Money, Marbles and Chalk. Johnny Adams, dat was een jazzzanger uit New Orleans die ook regelmatig bluesalbums opnam. Dit komt van zijn album One Foot in the Blues en dat nam hij op met organist Lonnie Smith en gitarist Ed Peterson. Johnny Adams, Half Awake.

Johnny Adams, Half Awake. Willie Copps uit Mississippi nam zijn album Junkin' op in Memphis met topproducer Willie Mitchell en de studioband van High Records. Willie Copps, Mean Old World.

Willie Copps, Mean Old World. Irma Thomas, dat was een voormalige serveerster in een nachtclub en een alleenstaande moeder die de kost moest verdienen. Maar uiteindelijk werd ze de Soul Queen of New Orleans. En ze nam met de beste studiomuzikant uit Memphis haar album The Story of My Life op. Irma Thomas, I Won't Cry For You.

Emma Thomas, I Won't Cry For You. Big Shoulders, dat is een bluesband uit Chicago met een wisselende bezetting. Lonnie Brooks, Hubert Sumlin en Johnny Winter maakten deel uit van Big Shoulders. Dit komt van het album Big Shoulders en het werd opgenomen in de oude Chess Studios. Big Shoulders, Talk To Me.

Big Shoulders, Talk to Me. Pianist Dave Crawford uit Louisiana was de opvolger van de legendarische bluespianisten Professor Longhair en James Booker. En hij was slechts 20 jaar toen hij zijn album Let Them Talk opnam. Dave Crawford, Still in Love.

Davel Crawford, Still in Love. Mike Morgan and the Crawl, dat was een bluesband uit Dallas met gitarist Mike Morgan en zanger Lee McBee, die in zijn woonplaats Kansas City overleed aan een hartstilstand tijdens het zwemmen. Dit komt van het album Lowdown and Evil, Mike Morgan and the Crawl. She's Taken Me to Heaven.

Mike Morgan en The Crawl. She's taken me to heaven. Marcia Ball uit Louisiana was onderweg naar Los Angeles toen ze autopech kreeg in Texas. En het beviel haar zo goed in Austin dat ze daar maar bleef wonen. Ze is razend populair in het Texaanse Roadhouse circuit. En dit komt van haar album Blue House. Marcia Ball, That's What I Got.

Marcia Ball, That's What I Get. Gary Primates, dat was een docent aan de University of Texas en daarna zat hij in eigen bluesband. Maar nadat zijn vrouw hem verliet, sloeg hij op hol. Hij raakte aan de drank en aan de drugs. En hij overleed uiteindelijk aan een mix van alcohol, drugs en liefdesverdriet. Dit komt van zijn album Mr. Freeze. Gary Primates, Jenny Brown.

Gary Primage, Jenny Brown. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Little Mike and the Tornadoes, dat is een bluesband uit New York met zanger en mondharmonica-speler Mike Michaelowitz. De band was in het verleden tevens de begeleidingsband van Pinetop Perkins, Jimmy Rogers, Walter Horton, Bo Diddley, James Cotton en Paul Butterfield. Dit komt van het album Flint's Place, Little Mike and the Tornadoes, Nobody Knows New York.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooie luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Veel neewerk, want er komt heel veel uur op dit moment. Neewerk van Ellie Venable bijvoorbeeld, een jonge gitariste uit Texas. Van Fantastic Nick Grito, Southern Avenue, Deb Ryder, Jackie Fenson, Malcolm Holcomb. En we begonnen met een geweldige gitarist. Dit is volgens mij zijn 8e plaat ondertussen alweer. En dan hebben we het over John Mayer van de cd Sub Rock Last Train Home.

Uitstekend werk van John Mayer van de cd Sub Rock. En hij dan kijkt op Spotify hoe vaker zo'n de nummers op die cd bekeken worden, dan duizelt u dat gewoon. Ik zag dat één nummer 548 miljoen keer bekeken was, beluisterd was. Bij nagaan. Wat een bekendheid.

van John Mayer. Malcolm Holcomb, die is wat minder bekend, maar bij liefhebbers is hij wel buitengewoon geliefd. Dus een man die al heel wat cd's maakt. Een beetje een man die vaak wat zingt over de zelfkant van het leven. Niet de makkelijke weg gegaan is. Dit is van zijn nächste cd, Tricks of the Trade, Shaky Ground.

muziek en ze hebben rustig naar te luisteren. Hem goed naar de teksten te luisteren van Malcolm Holcomb. De cd Tricks of the Trade. Hij zegt op de cd zeg je ook Misery Loves Company. Ja, dat is wel wat voor te zeggen van narigheid. Verlangt een gezelschap. En een liedje wat bijvoorbeeld giet over de overstroming in Florida in 1928. Liedje Higher Ground. Dan giet het niet over die 2500 slachtoffers die er bent. Die er waren. Dat waren er genoeg op zich. Maar hij zegt dan, white people got gasket. Black people mass graves. And migrant farmers burned bodies no names. Kijk, dan giet hem de inhoud van de tekst. Jackie Vanson, dat is de volgende. Dat is een wat jongere. Malcolm Holcomb is al wat op leeftijd. Jackie Vanson is een gitariste uit Austin, uit Texas. Hij heeft al een stuk of 3 cd's gemaakt. 3 studio cd's, maar daarnaast ook nog 3 live cd's. Ik denk dat het komt dat ze live het beste tot hun recht komt. Dit is van een nieuwe EP die uitgekomen is van Jackie Vanson. Rolling On.

Rolling On van Jackie Vincent van een nieuwe cd van u. Toen ik in 1981 voor de eerste keer in Amerika was, toen ben ik naar een plaats geweest, die heette Peoria. En dat had een bijzondere aanleiding, want ik was nogal geïnteresseerd in bulldozers. En in Peoria, dus de fabriek van Caterpillar. En die maakt dat soort groot grondverzetwerk. En we hebben een rondleiding gehad en alles. En dan moest ik aan denken toen ik de volgende muziek zag van Deb Ryder. De cd Memphis Moonlight. Want Deb Ryder die is geboren in Peoria in Illinois. En later is ze verhuisd naar Chicago. Dus niet zo heel wit door vandaan. En toen had ze als buurman, wel grappig trouwens, had ze Bob Hyde. En Bob Hyde die was van Kenneth Heat. Groot bluesliefhebber. Nou, dat is in de muziek van Heur ook duidelijk te horen. Deb Ryder met Memphis Midnight.

De Memphis Midnight van Deb Ryder van de CD Memphis Moonlight. Southern Avenue, dat is weer een andersoortige band eigenlijk. Alhoewel, ook daar speelt wel vrouwen een belangrijke rol in. Want het bent de twee zusters die door een grote rol in speelt. Therini Jackson, dat is de zangeres. En degene die drumt, dat is Tequira Jackson. Samen vormen ze de band Southern Avenue. Dit is de tweede CD, Amerikaanse band trouwens. De CD Keep On en Whiskey Love.

beetje combinatie van soul, van wat blues erbij, een beetje funk erbij. Het klinkt allemaal wel lekker. Southern Avenue van de cd Keep On. Je hoort het in Hardy's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Bob Dylan uit 1964. Van het album Bringing It All Back Home. En de aanleiding is de nieuwe cd van de Flatlanders. En de Flatlanders, dat is een band die eigenlijk van oorsprong uit Lubbock komt, uit Texas, waar Buddy Holly vandaan komt. Bestaande uit Boots Hancock, Joe Eli en Jimmy Dale Gilmore. Ze woont allemaal al jarenlang in Austin, maar van oorsprong dus uit Lubbock. Dit is na 12 jaar weer een nieuwe cd van de Flatlanders. En de eerste versie van She Belongs To Me, die is van hun.

Sea Belongs to Me in de uitvoering van de Flatlanders. En ik denk dat het nummer gezongen wordt door Boots Hancock. In ieder geval niet door Joey Lye. Jimmy Dale Gilmore zullen ook nog kunnen, maar die heeft een wat neuziger geluid volgens mij. Nou, in ieder geval de volgende die wordt absoluut zeker gezongen door Bob Dylan. Op een in januari was dat volgens mij in 1965. Nee, toen is hij released in 1965. Het is een nummer wat Bob Dylan schreef met in een tijd dat je nog over vrouwen kunt schreeuwen alsof ze van hoe waren. Tien worden ze dat denk ik niet meer doen. She Belongs to Me. En dat ging waarschijnlijk toen over of over Joan Baez, een vriendin van Dylan, of over zijn latere vrouw Sarah Lawrence. Nou, hoe dan ook, She Belongs to Me.

De originele versie uit januari 1964. Bijna 57 jaar geleden, maar nog eens zo oud als dat nummer is, van Bob Dylan, She Belongs to Me. Nou, dan moet er uiteraard ook nog een derde versie bij. En er zijn verschillende uitvoeringen van natuurlijk. Maar ik heb een keuze voor een versie van Billy Preston. Billy Preston, ik weet niet of je de naam nog herinnert. Hij is al in 2006 overleden. Was toen nog kleine 60 jaar, denk ik. Maar was een geweldige toetsenist. Geweldige organist en pianist. En die ook bij Jan en Alleman speelde heeft. Bij de Rolling Stones, bij de Beatles, bij Aretha Franklin. De Red Hot Chili Peppers, bij Clapton. Nou, neem ze allemaal maar op. Man die ook mooie composities gemaakt heeft. Zelf ook composities gemaakt heeft. You Are So Beautiful bijvoorbeeld. Bekende worden door Joe Cocker. Die heeft dus ook She Belongs To Me op een nummer in 1969. Op de LP That's The Way God Planned It. Billy Preston.

Drie uitvoeringen waren dat van She Belongs to Me, het origineel van Dylan uit 1964. De uitvoering van Billy Preston uit 1969. En de recente uitvoering, en dat was ook de aanleiding van The Flatlanders uit 2021 van de CD Treasure of Love. Fantastic Negrito, dat is een hele wonderlijke naam, een wonderlijke band. Nee, het is eigenlijk een naam. Xavier Amin Depoules, ik kan bijna niet uitspringen. Dat is de man die juist door achter zit, achter die naam Fantastic Negrito. En door is een single van u te komen van deze man, van deze band, Rolling Through California.

Rolling Through California van Fantastic Negrito. En voordat je denkt dat het dan gaat over surfen en dat soort hele prettige ding. Het verhaal is toch een beetje anders wat hierachter zit. Want de opbrengst van dit lied, dat gaat naar de brandweerlieden in Californië. En het gaat dus over de bosbranden in Californië. En over de natuur die door mooi naar de kloten gaat. Ellie Venable, dat is een hele jonge meid nog, 21 jaar. En die heeft al 3 of 4 cd's, denk ik, uitgebracht. Een goede gitariste uit Texas. Met een nieuwe cd, Heart on Fire. En door van Bring on the Pain.

Het gitaarwerk was van Kenny Wayne Shepherd op dit nummer van Ellie Venable, Bring on the Pain, van de cd Heart on Fire. Het is nog wel een beetje contrast eigenlijk aan de ene kant tussen de zang van een hele jonge meid eigenlijk nog, en het wat heavy gitaarwerk wat erbij hoort. Het matcht nog niet helemaal, althans voor mijn gevoel nog niet. En we gaan naar Elm Douglas. Het is de tijd van de kerstboom, maar de Douglas-par die laten we erin buiten. Want dit is een man die uit Oklahoma komt, maar die ondertussen alweer jarenlang in Noorwegen woont. En door een beetje de Amerikaanse muziek, country muziek, blues muziek, door naartoe gebracht heeft. Dit is trouwens een nummer van niet van hemzelf, maar van Marim Ofzik, wie het wel was. Want hij speelt ook met Tora, speelt erbij. Dat is een Australische elektronische band die hem begeleidt hierbij. Maar het is een nummer van Norah Jones. Wat ze uitgebracht heeft op de cd Begin Again in 2019. Een nummer van Norah Jones samen met Jeff Tweedy. Nou in de uitvoering van Adam Douglas, Wintertime.

Het titelstuk van de nieuwe cd van Adam Douglas, Wintertime. Naar Engeland, naar Bristol, want daar komt Alice Bailey vandaan. Een zangeres die ondertussen denk ik drie cd's uitgebracht heeft. En nu uitgekomen is met een nieuwe EP. Ik denk dat er 4 nummers op staat. Soms staat er 5 op, maar in dit geval 4. De EP Sunshine City, Alice Bailey met Woman Like Me. 1, 2, 3.

Alice Bailey, Woman Like Me van haar nieuwe EP Sunshine City. En daarmee binnen wij bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in de hand van Laurens Braams. En wij besluiten met een nummer van een mooie cd, een dubbel cd, The Highway Butterfly. Een eerbetoon aan John Prine, de man, nee, aan, ik zeg John Prine, ben ik helemaal mis met, Neil Kazell. Neil Kazell, een Amerikaanse singer-songwriter die heel veel mooie nummers gemaakt heeft. En door zijn prachtige dubbel LP over verscheen. Met onder andere een nummer van de Elman Betts Band. En dat is de tweede generatie, want het bent Devon Elman en Duane Betts. De zonen van Greg Elman en van Dickie Betts. En volgens mij ook nog de zonen van Barry Oakley erbij. Barry Duane Oakley speelde er ook in mee. En dat was de bassist. Nou, de Elman Betts Band met Raining Straight Down.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Roy Head was de zanger van The Trades en hij nam een eigen compositie op als solo-single. En die single eindigde op de tweede plaats in de Amerikaanse hitparade. Hij had namelijk pech, want de Beatles stonden op 1 met Yesterday. Het was wel een reden om beroepsmuzikant te worden voor Roy Head, want tot op dat moment werkte hij part-time in een meubelfabriek in San Marcos in Texas. Roy Head, Treat Her Right.
2: Ha ha ha ha ha!

Boy Head, Treat Her Right. Billy Joe Spears uit Texas had een grote hit met Blanket on the Ground. En de opvolger ging over een meisje van het platteland dat in New York ging werken, maar niet gediend was van het vrijpostige gedrag van haar baas. Een heel actueel onderwerp. Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over.

Billy Joe Spears, Mr. Walker, It's All Over. Paul Revere en de Raiders, dat is een band uit Idaho. Maar de band verhuisde na hun eerste hit naar Portland in Oregon. Paul Revere was overigens de toetsenist. Mark Lindsay was de zanger en de producer, dat was Terry Melchior. Hij maakte de Beurtschoot en hij was de zoon van filmster Doris Day. Dit was de eerste anti-drugs hit in Amerika. Paul Revere en de Raiders, Kicks.

Paul Revere and the Raiders, Kicks. Tammy Wynette uit Mississippi had wereldhits met Divorce en Stand By Your Man. Ook dit nummer werd de nummer 1 hit in Amerika, maar is intussen vergeten. Het nummer kreeg nooit de status van gouden ouwe. Tammy Wynette, Singing My Song.

Demi Wynette, Singing My Song. Canned Heat uit Californië, dat was de band van Bob Hyde en L. Wilson. En beide heren overleden aan een overdosis drugs. Dit is een bewerking van een nummer van Jimmy Oden uit 1930 en het werd een top 20 hit in Amerika. Canned Heat, On the Road Again.

Canned Heat, On the Road Again. Del Reeves uit North Carolina reed dagelijks op de snelweg langs een reclamebord met daarop een foto van een mooie vrouw. Dat inspireerde hem tot een nummer en dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Dat was overigens niet zijn enige nummer 1 hit. De man zou 43 hits scoren. Del Reeves, Girl on the Billboard.

Del Reeves, Girl on the Billboard. Richard Marsh uit Salt Lake City vertrok naar Los Angeles om daar net zo beroemd te worden als Little Richard. Hij werd als Sky Saxon de zanger van de band The Seeds en deze eigen compositie was zijn eerste grote hit. The Seeds, Pushing Too Hard.

The Seeds, Pushing Too Hard. Tommy Cash, dat is de onbekende jongere broer van Johnny Cash. Maar hij bleef niet helemaal anoniem, want hij zou 19 hits scoren in Amerika. Hij nam een variant op van het nummer Abraham Martin en John, de hit van Dion, over om het leven gekomen Amerikaanse leiders. Tommy Cash, Six White Horses.

Tommy Cash, Six White Horses. De Bokstops, dat was een band uit Memphis. Of het waren eigenlijk een aantal studiomuzikanten uit The American Recording Studios onder leiding van Dan Penn en Chips Moman met de 16-jarige zanger Alex Shilton. Ze scoorden een nummer 1 hit met The Ladder en dit was een top 20 hit in Amerika. De Bokstops, Soul Deep.

The Box Tops, Soul Deep. Charlie Pride, dat was de eerste zwarte zanger in de blanke countrymuziek. Dit nummer van Dallas Frazier was zijn eerste nummer 1 hit in Amerika en later werd hij zelfs gekozen tot vocalist en entertainer van het jaar in Amerika. Charlie Pride, All I Have to Offer You.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Loon Number 5 van Loon is het album van deze week. En het aardige van Loon is dat gitarist Ferdinand Bakker en zanger Michel van Dijk zich niets aantrekken van de commercie. Met deze muziek laten de radio en televisie je links liggen. Hitlijsten zijn helemaal onbereikbaar, maar het is loonmuziek. Ze doen het puur voor hun plezier, plus voor een kleine groep liefhebbers. Loon, steady as a rock.

Blown, steady as a rock. The Shangri-La's, dat was een meidengroep van songwriter George Morton uit Long Island in New York. En Redbird Records was gespecialiseerd in meidengroepen en scoorde een top 5 hit met deze single. The Shangri-La's, Remember.

walking hand in hand. The night was so exciting.

walking hand in hand. The night was so exciting. Your smile was so inviting. De Shangri-La's, Remember. De Statler Brothers, dat waren de achtergrondzangers van Johnny Cash. Het waren helemaal geen broers en niemand heette Statler. Louis DeWitt schreef de eerste grote hit voor de Statler Brothers. Het werd een top 5 hit in Amerika. De Statler Brothers, Flowers on the Wall.

De Statler Brothers, Flowers on the Wall. De Soul Survivors, dat was de band van de broers Richard en Charlie Ingui. En die twee waren fans van de Rascals uit New York. En de platenmaatschappij schakelde twee jonge zwarte songwriters in, Leon Huff en Kenny Gamble, om een geschikt nummer voor de band te schrijven. En dat lukte, want het werd een top 5 hit in Amerika. De Soul Survivors, Expressway to Your Heart.

The Soul Survivors, Expressway to Your Heart. Het nummer is geschreven door Tom T. Hall en opgenomen door een Texaanse demozangeres die nog nooit een single had uitgebracht. Maar de demo was zo goed dat Stateside Records het als single op de markt bracht. Het werd een nummer 1 hit in Amerika. Het bleef wel de enige nummer 1 hit voor haar, maar ze zou later nog wel 22 hits scoren in de Amerikaanse Hot 100. Jeannie C. Reilly, Harper Valley PTA.

Ginny C. Riley, Harper Valley, PTA. Sylvester Stewart uit Dallas had met zijn broer Freddie de Stewart Brothers, maar ze scoorden geen hits en daarom werd hij producer en songwriter voor Bobby Freeman. En dat was een groot succes, want ze scoorde bijna een top 5 hit met Come On and Swim. Later werd hij ook de producer van de Bo Brummels en de Mojo Man. En toen vond hij tijd voor een eigen band en ook toen scoorde hij meteen een top 10 hit. Sly and the Family Stone, Dance to the Music.

0: Sly and the Family Stone, Dance to the Music. Buck Owens uit Bakersfield schreef het nummer samen met Harlan Howard en het betekende zijn zoveelste nummer 1 hit in Amerika. Met zijn Bakersfield sound bracht hij zelfs Nashville als country bolwerk aan het wankelen. Buck Owens, I've got a tiger by the tail.
1: I've got a

Buck Owens, I've Got a Tiger by the Tail. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Eddie Hinton was een geniale songwriter en sessiegitarist in de befaamde Fame Studios in Muscle Shoals. Hij speelde gitaar op hits van Wilson Pickett, Aretha Franklin, Solomon Burke, Percy Sledge, James Taylor, Elvis Presley, Boss Keggs en Otis Redding. Eddie Hinton, I Got the Feeling.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar begonnen we met bijzondere muziek naar een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louis Walker die werkt ermee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praatte nog helemaal wat deur in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een beetje tegenovergestelde wat we nog wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buurt altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fatesca en The Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die hebt er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt rook uit de schacht in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nee-CD van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek leurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen in tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op CD uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stamt u de titel van Polk, Salad, Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NCD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je daarbij voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NCD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de CD Tales from the Psycho Delta. Ja, echte blues kun je het niet noemen. Je kunt het woord Delta er wel bij noemen, maar ja, dan is nog niet echt blues. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, daarvan. En op die cd van hem, Country Supper, van 40 jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kunnen we zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wat uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al zijn nummers ziet staan, 1931. Kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Ja, dat is het origineel is, dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers, kunnen zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid gekomen. Speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsrecht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestaat. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: De band die heet Misty Blues en de cd waar dit vanaf komt is None More Blue en het nummer My One and Only. Mac Leeper, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan, ja, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zit je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien moet er nog wel uitkomen. En door van Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall when I bumped into him coming down the hall of the county clerk's office. It's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay. How about a Coca-Cola then? Yes, we got us a Coke. Then he said he'd been born again baptized. He got his soul clean. Liquor was evil,

Ja, nou begrip je ook waarom als de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen aan metwerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

Combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2004. Never Make Your Move Too Soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler. Geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter, uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cotton Mouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werd de andere mensen donen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: in Stokgelo. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Op 3 februari 1959 kwam Buddy Holly om het leven bij Clear Lake in Iowa. Maar de Winter Dance Party moest verder en een dag later stond er al een optreden gepland in Moorhead, Minnesota. En daarom werd er een vervangende band ingehuurd uit North Dakota. Bobby V en The Shadows. En deze Bobby V zou later met 38 singles in de Amerikaanse hitparade staan. Dit nummer behaalde plaats 6 in de Amerikaanse hitparade. In Engeland 4 en in Nederland 18. Bobby V, Rubber Ball.

Bobby V, Rubber Ball. Marvin Gaye schreef een kerstnummer voor de militairen in Vietnam en Motown Records weigerde dat nummer op single uit te brengen. Het kwam een paar jaar later wel op het album A Motown Christmas Album te staan en daarna werd het alsnog op single uitgebracht, maar het werd geen hit. Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas.

Marvin Gaye, I Want to Come Home for Christmas. Johnny Burnett uit Memphis runde met zijn broer Dorsey de Rhythm Rangers en zij waren de uitvinders van de rockabilly. Later gingen ze samen naar New York, daar hadden ze de Rock'n'Roll Trio en de Burnett Brothers. Op 14 augustus 1964 kwam Johnny Burnett om het leven tijdens het vissen. Hij kwam namelijk met zijn bootje in botsing met een cruiseschip. Dit was een nummer op 3 hit in Engeland en hij eindigde op 8 in Amerika. Johnny Burnett, You're 16.

Johnny Burnett en You're 16. De legendarische Ella Fitzgerald nam een oude traditional uit Engeland op. Het verscheen in 1967 op een kerstalbum met louter religieuze nummers. Ella Fitzgerald's Christmas. Ella Fitzgerald, The First Noel.

Ella Fitzgerald, The First Noel. De Shirelles, dat was een schoolbandje uit New Jersey. En deze meisjes hadden uit het niets een nummer 1 hit in Amerika. Intussen zijn twee dames overleden en de twee andere dames treden afzonderlijk van elkaar op met een groep die ze nog steeds de Shirelles noemen. De Shirelles, Will You Love Me Tomorrow?

The Cherrelles, Will You Love Me Tomorrow? She and Him, dat zijn Zoe Deschanel en M. Ward. En het derde album van de duo was het kerstalbum A Very She and Him Christmas. Het nummer is van Frank Sinatra, het was namelijk de B-kant van zijn single White Christmas. She and Him, The Christmas Waltz.

She and Him. De Christmas Waltz. Ray Peterson uit Texas zingt het liefst dramatische ballads, echte tearjerkers. Zijn single The Wonder of You werd een flop, maar Elvis Presley maakte daar even later een hit van. Corrina Corrina werd weer een hit voor Ray Peterson. In 2005 overleed hij op 65-jarige leeftijd. Dit nummer eindigde op plek 7 in de Amerikaanse hitparade. En in Europa had Ricky Valens een hit met hetzelfde nummer. Ray Peterson, Tell Laura I Love Her.

Roy Peterson, Tell Laura I Love Her. Tom Waits beschrijft de zelfkant van het leven en hij kruipt in de huid van een hoer in de gevangenis. Het komt van zijn album Blue Valentine. Tom Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis.

0: Tom Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. De Johnny Otis Show uit Los Angeles gebruikte altijd meerdere vocalisten. Etta James leerde het vak bijvoorbeeld bij deze band. En het volgende nummer wordt gezongen door Marcy Lee. Het werd geen hit in Amerika of in Engeland, maar het werd een top 10 hit in Nederland. Een ogenblikje op de telefoon gaat.
1: Hello, Johnny.

0: Okay, Johnny, I'll call you again tomorrow. Bye.
1: Bye, baby.
2: The Johnny Otis Show en Telephone Baby. Stevie Wonder maakte in 1967 al zijn 8e album en dat was Someday at Christmas. Het nummer is geschreven door Ron Miller en dat is niet de eerste de beste, want hij schreef ook A Place in the Sun, Yester Me, Yester You, Yesterday en Heaven Help Us All. Stevie Wonder, One Little Christmas Tree.

Christmas tree can light up the world. Stevie Wonder, One Little Christmas Tree. Ricky Nelson kwam in 1985 om het leven bij een vliegramp in De Kelp in Texas. Hij werd slechts 45 jaar en er kwamen ook 5 leden van zijn begeleidingsband, de Stone Canyon Band, om het leven. Onder wie de Nederlandse drummer Rick Intveld uit Venlo. Het nummer werd geschreven door Gene Pitney, maar die zag er geen single in. Het was voor hem slechts een albumtrack. En dat had hij verkeerd gezien, want Ricky Nelson eindigde op plaats 9 in de Amerikaanse hitparade, op 2 in Engeland en zelfs op 1 in Nederland met Hello Mary Lou.

Ricky Nelson, Hello Mary Lou. Steve Earle, dat is geen type voor kerstnummers. Op zijn album Copperhead Road staat wel een nummer over de wijzen uit het oosten die verreisden om het wonder te aanschouwen, maar dat wonder was slechts een kind. Steve Earle, Nothing But a Child.

Steve Earle, Nothing But A Child. The Marvelettes, dat was een meidengroep uit Michigan. Het was de eerste Motown Records groep met de nummer 1 hit in Amerika. En later zou het opnieuw een hit worden voor de Beatles. The Marvelettes, Please Mr. Postman.

The Marvelettes, Please Mr. Postman. Het was in 1947 al een kersthit voor de Johnny Moore Band, en later verschenen er covers van Elvis Presley, Etta James en The Muppets. Maar in 1958 werd het ook opgenomen door Chuck Berry, Merry Christmas Baby.

Chuck Berry, Merry Christmas Baby. De Paris Sisters kwamen uit San Francisco en bestonden uit zangeres Priscilla Paris en haar zussen Carola en Cheryl. En de producer was de beroemde Phil Spector. Priscilla overleed in 2004 en werd 59 jaar en dit werd een top 10 hit in Amerika. De Paris Sisters, I Love How You Love Me.

The Paris Sisters, I Love How You Love Me. Robbie Robinson was een geniale songwriter. En op het album Iceland, dat is het laatste album in de originele bezetting van de band, heeft hij een kerstnummer staan. En dat is vrij bijzonder, omdat het nummer helemaal niet tijdens de kerst uitkwam. The Band, Christmas Must Be Tonight.

The Band, Christmas Must Be Tonight. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braamstede, techniek en Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist. En Niels Sidaka, hij richtte in de jaren 50 in Brooklyn, New York, de band The Tokens op. En ze coverden een nummer van Solomon Linda. En dat werd de nummer 1 hit in Amerika. Zanger Jay Segall, die duikt nog steeds op in Amerika met een band onder de naam The Tokens. Het werd dus een nummer 1 in Amerika, 11 in Engeland en 24 in Nederland. The Tokens, The Lion Sleeps Tonight.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De laatste uitzending van het jaar 2020. En het was een opmerkelijk jaar, een heel bijzonder jaar met de coronacrisis en alles wat daarbij te kijken komt. Muzikaal gezien een jaar waarin al wat mensen nu de tijd komen ben, maar er toch ook nog wel wat nee, waar ik u te komen is. Van Dan Penn bijvoorbeeld, van Elvin Bishop, Sierra Kaya Copeland, Kirsten Tien, Daniel Lewis. En we begonnen met Albert Cummings van zijn CD Believe, The Queen of Mean.

The Queen of Mean van Albert Cummings van de cd Believe. Opname in dezelfde studio waar als Sam en Dave bijvoorbeeld ook de geweldige soul-opnames maken. In de Fame Studio in Muscle Souls. Albert Cummings die, nou pak ik weg, 24 jaar terug denk ik, voor het eerst ongeveer een keer in het publiek gitaar speelde. Daniel Lewis, die kwam het afgelopen jaar uit met een nieuwe cd, sowieso. En ja, het was toch wel een beetje een bijzonder jaar voor Daniel. Ook het feit dat het niet opgetreden kan worden, maar ook dat hij dat het allemaal een klein beetje te vullen wil misschien wel. Nou, gelukkig ging het weer goed met hem. Hij heeft de culturele prijs van Drenthe heeft gekregen. Moet nog uitgereikt worden, maar door corona kun dat niet dit jaar, mag het volgend jaar gebeuren. Dit is van de nieuwe cd en een echt bluesnummer van Daniel. Dansen in de modder.

Dazen in de Drense modder van Daniel Lewis van de CD Sowieso. We kijken een beetje terug op het afgelopen jaar, wat het allemaal aan nee werken bracht, of zeg maar. En enkele keer mis je ook een beetje verruut naar 2021. Kirsten Teen, dat is een Amerikaanse zangeres die in Europa geboren is, want haar ouders die werken op de legerbasis in Berlijn. Maar het is een Amerikaanse en ze is dit jaar uitgekomen met de CD Two Sides, door duidelijke, heel duidelijke blues invloeden doorop. Onder andere een nummer opgedragen aan Buddy Guy. Maar dit is een ander stuk wat erop stiet, Should Have Been.

dit soort muziek, dat is goed in de donkere dagen tussen kerst en oud en nieuw. Kirsten Tien is dat, de zangeres van de cd Two Sides en het nummer Should Have Been. Andere zangeres die in dit jaar met een nee cd kwam, de vijfde cd, dat is Hurricane Ruth. Hurricane Ruth, de echte naam daarvan is Ruth LaMaster, ze komt uit Beardstown, Illinois. De cd die heet Good Life. Ja, en of het zo'n good life is, dat weet ik niet, maar het is wel een uitstekende zangeres. Black Sheep.

Hurricane Ruth van de CD Good Life. En qua stem heeft ze wel een beetje weg van Tina Turner. In ieder geval ook zeker de power die er in deze dame zit. Nou, verrassing dit jaar was ook een CD van de band The Dirty Knobs. En The Dirty Knobs, dat is eigenlijk de groep van Mike Campbell. En Mike Campbell, dat was weer de gitarist die altijd speelde bij Tom Petty. De helaas overleden Tom Petty. Een uitstekende cd, een beetje een gelegenheidsformatie, de Dirty Knobs. Allerlei andere mensen werkten er ook aan mee. En dit nummer werd als eerste op single uitgebracht in 2020. The Reckless Abandon.

beetje psychedelisch beginnen, psychedelisch eind, maar het tussenstuk, dat is gewoon straight rock and roll, zou je kunnen zeggen, van deze band, van The Dirty Knobs van Mike Campbell. Maar als dit heel gevarieerd repertoire van G.T. Cale, van John Lee Hooker, en zelfs ook nog van Tom Petty. Harris Blues, de Lustrinoor, tussen 6 en 7 op zondag en op donderdag om tussen 10 en 11. Drie keer is scheepsrecht, maar in dit geval is drie keer niet hetzelfde nummer scheepsrecht, maar drie keer dezelfde artiest of dezelfde zanger eigenlijk. Harry Musquet, hij staat centraal. De man waarmee ik in 1991 dit programma begonnen ben. Drie keer een nummer onder een andere naam, QB and the Blizzards, Musquet en een Musquet Gang. En de eerste die is van QB and the Blizzards uit 1997, de titelstuk van de cd Traveling with the Blues.

0: is het Timo Walker toegekomen.
1: Ja, dat kwam er achteraan, nummer van T-Bone Walker. Maar dit was Traveling with the Blues. Harry Musquet, QB and the Blizzards. Met John Legrand op Monte Monica. En met de Blazers erbij. Live op een nummer. Dat is wat Harry Musquet altijd het liefste deed. Volgende nummer is uit de periode 1991. Toen Harry van QB die naam eigenlijk niks meer moest weten. Hij wilde nou zijn eigen naam toe. Harry Musquet, de Musquet Gang. Dit is van de CD... LP, wat was het in die tijd? Nee, CD, Cut Deluxe. Hele korte CD eigenlijk, maar wel mooie nummers erop. Onder andere het nummer van John Mayall, Broken Wings.

prachtige uitvoering van het nummer van John Mayall, The Broken Wings van Harry Musquet. En ja, een van de dingen die hij niet zo heel vaak deed, maar ballads zingen, dat was toch wel een sterke kant van hem. Als hij het durfde, dan kwam er wel heel mooi werk uit. Dit was uit 1991 en we gaan hem ietsje verder terug. Dan 1987, eigenlijk het jaar waarin de breuk tussen Gelling en Musquet eigenlijk, ja, zeg maar, definitief werd. Dat was bij de opname van van het album Rimshots in the Dark. Dat was in de studio Spitsbergen van Jan-Willem Ludolf. En uitgebracht op het Nova Zembla record label. En door op een nummer wat, denk ik, ook giet over de staat waarin Harry in die periode verkeerde. De relatie met Mariska, die was uit. En heeft een prachtig nummer over gemaakt. Wat ook wel, nou, wat ik me ook een beetje aanreken. Want als je in 91 begint met zo'n programma, ja, 20 jaar met elkaar het doet, dan blijft het toch altijd nog een beetje een ontheemd gevoel dat iemand er niet meer is. Missing You.

Ja, prachtig nummer. Missing You met een geweldige saxofoonsolo van Tom Barlage. Die denk ik in die tijd nog bij Solution speelde. Drie waren inderdaad Cuby and the Blizzards, Muskay en de Muskay Gang. Een man die in hetzelfde jaar geboren is als Harry Muskay, namelijk in 1941, dat is Dan Penn. Dan Penn die is een, ja, meer een songwriter eigenlijk dan een zanger. Van die geweldige nummers geschreven, zoals The Dark End of the Street, The Letter van The Box Tops, Cry Like a Baby ook van The Box Tops. Nou, Do Right Woman, Do Right Man. Hij schreef samen met allerlei andere bekende mensen. De Chips Moman was bijvoorbeeld iemand waar hij vaker met schreef. Maar vorig jaar, nee, dit jaar, begin van dit jaar, kwam hij uit met een nieuwe CD, Living on Mercy. Prachtige CD en daarvan Edge of Love.

Man van de older generatie, maar wel geweldig mooie muziek, Dan Penn. Man ook van de Fame Studios in Muscle Shoals. Er zit altijd een beetje dat, ja, wat op de een of andere manier, dat wat relaxte, soul-achtige, dat zit in zijn muziek. Living on Mercy, geweldige CD die dit jaar uitgekomen is. Een zanger-gitarist, eigenlijk meer gitarist dan zanger, is Sadler Faden. Niet zo'n hele bekende naam, maar hij zegt dat hij uit de 400 unit komt van Jason Isbell en daarvoor speelde bij Driving and Crying. Dan weet je een beetje in welke sfeer hij het moet zoeken. Het is zijn tweede cd die u gebracht heeft onder de titel Anybody Out There, het nummer Next to You.

Sadler Vaden van de CD Anybody Out There Next to You. Sadler Vaden, de man van de 400 Unit, de begeleidingsband van Jason Isbell. Als er in Amerika ene bliede is dat Trump niet weer de nieuwe president wordt, maar dat het Joe Biden wordt, dan is dat wel Elvin Bishop. Bluesman uit Amerika, geboren in Californië, later naar Chicago toegegaan. En op zijn laatste CD 100 Years of Blues, dit jaar uitgebracht, samen met Charlie Musselwhite, een geweldige mondharmonica speler, door maak hij ook duidelijk wat hem wat zijn standpunt is met betrekking tot de president van Amerika. Elvin Bishop, Charlie Musselwhite, What the Hell.

Nou ja, dat hoort ook bij 2020. De verkiezing van een nieuwe president in Amerika. En gelukkig dat dat de heer Trump niet te worden is. What the Hell van Elvin Bishop en Charlie Musselwhite. Shemekia Copeland, de dochter van Johnny Copeland, de Texas Twister. Uitstekende zangeres, nee CD, Uncivil War. En door van het nummer wat bekender worden is door ZZ Top, Jesus Just Left Chicago.

Geleidelijk aan fades weg Shemekia Copeland van de cd Uncivil War. Eigenlijk is een tweede generatie blues. Hun vader Johnny Copeland en dan zij Shemekia. We zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in de hand van Laurens Braams. De lessen van 2020, maar niet getreurd. Over een week ben we er weer. En dan allemaal met heel old werk, de basis van de blues. We besluiten met heel Neewark van een eerste generatie bluesartiest, King Solomon Hicks, van zijn cd Harlem, What the Devil Loves.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: In april 1973 nam Little Feat in New York het livealbum When the Shit Hits the Fan op. Met alle grote jongens aan boord, zoals zanggitarist Lowell George, toetsenist Bill Payne en drummer Richie Hayward. Little Feat, Dixie Chicken.

Little Feet en Dixie Chicken. Op 12 mei 2012 gaf Shelby Lynn een concert in de beroemde gitaarwinkel McCabe's Guitar Shop in Los Angeles. En het album dat uitkwam heet dan ook Live at McCabe's. Shelby Lynn, Even Angels.

0: Rick Danko, Unfaithful Servant. Bluesgitarist Tony Castro schreef het nummer samen met zijn collega Joe Louis Walker. Hij nam het op in Daryl's House in Pawling in New York en verscheen op het album Killin' It Live. Tony Castro, Loose Loose.
1: Dream of coming to Pawling, New York without playing a low-down funky blues.

Tommy Castro, Loose. Het is een opname uit 2004 bij Billy Bob's Honky Tonk in Nashville met James Pennybaker op gitaar en Kevin McEnroe op piano. Graham T. Brown, Hell and High Water.

Graham T. Brown, Hell and High Water. In 2003 toerde Eric Burdon door Canada en tijdens die tour nam hij het album Eric Burdon Live op. En overal waar Eric Burdon optreedt, moet hij dit nummer zingen. Daar komt hij nooit meer vanaf. Eric Burdon, House of the Rising Sun.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Still Believe is het album van deze week. En dat album dat werd gemaakt door een gelegenheidsband. En het nummer is een echte bluesklassieker, maar Cubin' the Blizzards namen ook een hele mooie versie op. Het wordt nu gezongen door blueszanger Ralph DeYoung, met Bertus Borgers op saxofoon. En ook de beroemde bassolo van Herman Deinem staat er weer op. Still Believe. Help me.

blueszanger Ralph DeYoung met Help Me. En dat staat allemaal op het fonkelnieuwe album Still Believe. Terry Reid, hij was de zanger van Peter J's Jaywalkers, een Engelse band in de jaren 60. En hij werd benaderd door Led Zeppelin of hij daar de zanger wilde worden. Maar daar had hij helemaal geen trek in, want hij wilde een solocarrière opbouwen. Hij adviseerde Jimmy Page om Robert Plant als zanger te nemen. En Terry Reid begon aan een solocarrière, maar hij kwam nooit verder dan de status cultartiest. Dit komt van het album Terry Reid Alive, opgenomen in het London Palladium. Terry Reid, I Need Your Lovin'.

Terry Reid, I Need Your Lovin'. De broers Patrick, de drummer, Mark, mondharmonica-speler en Robin, gitarist. Ford uit Californië, die hadden een eerbetoon bedacht voor hun overleden vader, want ze groeiden allemaal op in de band van hun vader, de Charles Ford Blues Band. En op 4 september 1982 namen ze het album Een Reunion Live op. De Charles Ford Band. That Will Never Do. 1, 2, 3.

The Charles Ford Band, That Will Never Do. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Bauer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. J.J. Gray en Movro nam op 22 januari 2011 het album Brighter Days op in The Playhouse in Atlanta. J.J. Gray en Movro, The Sun Is Shining Down.

have many more days.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Een radioreisreportage op zoek naar de wortels van de blues.
2: De stad werd vernoemd naar een Franse regent, de hertog van Orléans. En in 1718 gesticht door Jean-Baptiste Lemoyne. De stad ontstond in een kromming van de Mississippi, op laaggelegen terrein en wordt door dijken, zogenaamde levees, beschermd. De stad ligt beneden de zeespiegel, reden waarom de doden bovengronds worden begraven. De grootste stad van Louisiana en een van de grootste zeehavens ter wereld. Het centrum van de stad is French Quarter, de oude Franse woonwijk, nu het uitgaanscentrum bij uitstek. De bevolking van New Orleans, oftewel de Big Easy, bestaat voor de helft uit blanken en zwarten. Met zijn 9 muzikanten vormde New Orleans aan het eind van de vorige eeuw de bakermat van de jazz. Met de verschillende rassen en culturen, met de Mardi Gras en de Voodoo, is New Orleans een bruisende stad met veel historische plaatsen. En overal muziek en muzikale herinneringen. Het Louis Armstrong Park, Bourbon Street, Basin Street, Tipitina's en Snug Harbor. Een muzikale omgang door het muzikale hart van een bruisende stad.
3: Harry, wij lopen op een warme maandagavond. Klein beetje het zondagavond, ja. French Quarter uit. Wat is jouw indruk er nou van?
4: Ja, het is een fantastisch mooi bouwwerk zie je hier. En je hoort overal muziek. Maar aan de andere kant, het is ook net kermis hier. Het doet me een beetje denken aan een constante titinacht of zoiets.
3: Dus de toeristische kant van de zaak. Geweldige commerciële uitbuiting van dit gebied. Wat vind je van de muziek die je gehoord hebt?
4: Nou ja, dat is allemaal een beetje globaal genomen. Ik hoor hier daar wat geluiden wegkomen, maar die band die wij even zagen was een goed nachtcluborkest.
5: Funny Watch of Tornadoes.
4: Met de bekende Soul Show. Maar natuurlijk geen top act of zo. Ik ken ze ook helemaal niet. Nooit van gehoord. Maar ze speelt wel goed.
3: Maar voor de echte blues moet je hier niet wezen?
4: Nee.
5: Er
4: is ook heel veel karaoke en zo. Dat had ik hier helemaal niet verwacht. Dat soort dingen. Het is super commercieel. Je ziet ook ontzettend veel politie hier, Franse French Quarter.
3: Ja.
4: Ontzettend veel paarden, mensen met politiepaarden.
3: Gaat hier ook de hele nacht door natuurlijk, hè?
4: Het gaat de hele nacht door. Ik denk dat straks ook nog veel, de mensen zijn nu al in kennelijke staat, maar dan gaat er straks nog veel, veel verder vol met.
3: Voor de liefhebber, voor de blues en jazz liefhebber, kunnen we een straat verder gaan.
4: Ja, dacht ik ook wel, ja. Je moet echt zoeken naar een paar goede clubs, denk ik. En je moet goed in de agenda kijken voordat je ergens naartoe gaat. Want het andere, ja, dat is allemaal zuiver. Dat is commercie gewoon.
3: Eén grote handel in t-shirts?
4: Ja, onder andere. Maskers, t-shirts. Van alles wat alles wat met New Orleans te maken heeft, dat wordt hier tot op het been afgekloppen, als het ware.

0: aan de boorden van de Mississippi. Ligt kunst en kidsdom hier wel erg dicht bij elkaar, Harry, hè?
1: Ja, als ik hier... De moderne technieken slaan ook hier toe, want je hoort hier op een gegeven moment een alt-saxofonist spelen. Een 9 man. En daarnaast staat een hele grote soundblaster, waar de muziek dan uitkomt. Dus in feite je aan het indubben, een soort van... hoe noemen we het? De soundmix show lijkt het wel een beetje. En die man die zit hier helemaal in zijn eentje. Aan de andere kant, hij zit met gezicht naar het Jackson Park toe. Waar een vierkant parkje, vlakbij het Louisiana State Museum, met een heel groot beeld van Andrew Jackson erin. De man die de overwinning van de noordelijken een feit deed worden ten opzichte van de zuidelijken, tegen generaal Robert E. Lee. Ik vind het al een beetje een controversiële plek, omdat de zuidelijken helemaal niet zo blij waren met de Yankees. Nou, die meneer Jackson die staat hier dus helemaal midden in het park. Een prachtig ruitenstandbeeld. Zoals je ze ook heel veel in Parijs en Wenen en overal in Europa aantreft.
0: Want eigenlijk is Louisiana qua architectuur en zo, of New Orleans, is niet echt een Amerikaanse stad, hè?
1: Nee, dit is volledig Europees. En dan vooral Frans en Spaanse invloed, dacht ik. Van die prachtig mooie smeedijzeren hekken overal. Oké, dat is de riverboat, I guess.
0: Want er staat aan de andere kant van Jackson Park doorrijden, daar stroomt de Mississippi.
1: Ja.
0: Old Man River.
1: Hier beneden is het bord waar je op kan zien dat in 1682 Robert Chevalier de La Salle claimed the Mississippi Valley from the Gulf of Mexico tot Canada in de naam van de Fransen. Later verkocht, meende ik, Napoleon heel Louisiana voor het luttele bedrag van $10 miljoen. Dat is toch waar?

0: grote haven, New Orleans. Een van de grotere in de wereld.
1: Ja, met New York en Rotterdam. De top 3 van de wereld, hè?
0: Aha. Ja. En hierachter, je hebt hier dan het French Quarter, zogenaamd. En dan hier direct achter zie je dan de zogenaamde skyline van New Orleans. Hier ligt dan toch vlak tegen dit French Quarter aan. Het uitgaanscentrum waar we gisteravond waren. En wat wel weer heel commercieel aandoet. Maar nu je er nou loopt, zo 's morgens tegen de middag, dan zie je heel veel toeristen. Doe het toch wat vriendelijker aan, dan is er niet zoveel lawaai en alles is wat meer laid back.
1: En kijk aan, wat ziet we door op de Mississippi?
0: Ja, we zien een grote radenboot en dat is de Cotton Blossom. Een Discovery Cruise staat erop.
1: Een van die oude schepen, ja, zou wel nee nabouwd wezen, maar met zo'n
0: grote rader, scheprader, scheprad erachter.
1: Ja, een steurdenwieler, zoals ze vroeger zeiden.
0: En die beweegt
1: die broest hier een uurtje over de Mississippi.
0: Ja. Het is niet echt druk bezocht. Een paar mensen zien erachter, dek zit niks.
1: Het is nog te vroeg op de maandagmorgen.
0: Ja.
2: Geweldige stad New Orleans. Hij zo'n reis maakt, dan zegt ook iedereen in mijn toer zeker naartoe gaan naar New Orleans, naar de Preservation Hall of Jazz en iemand naar het Voodoo Museum en ja, allerlei bezienswaardigheden. De Superdome niet te vergeten daarbij. Als jij er nou aan terugdenkt aan New Orleans, wat is jou daar nou het meest van bijbleem?
0: Ja, ik vond het een ontzettend mooie stad. Ik denk dat het een van de... Het is helemaal geen Amerika eigenlijk. Het is een soort van Europese enclave in Amerika. Het is helemaal Frans. En de sfeer vind ik volledig anders als bijvoorbeeld in Houston. En ja, het is allemaal wat dichter op elkaar gebouwd. Er hangt een hele relaxte sfeer, vond ik. Dat viel me wel ontzettend op.
2: Wat mij ook vooral opviel was dat het verschil tussen zwart en blank, wat hij in Texas, in Houston en dergelijke heel nadrukkelijk ziet, wat hij ook in Dallas ziet, dat in New Orleans, net hoe je het uitspreekt, dat door veel minder is. Terwijl die verhouding tussen blank en zwart in New Orleans eigenlijk hetzelfde is, 50-50 ongeveer.
0: Ja, de mensen gaan er toch wat anders met elkaar om, lijkt mij, als in Houston en Dallas en zo.
2: Ja, maar ook als je in de geschiedenis terugkijkt, rassen, onlusten, zoals die in andere plaatsen in de West bent, in grotere steden in de West bent, in Atlanta en nu maar op, heb ze in New Orleans nooit kent.
0: Nee, ik denk ook dat het komt omdat het vlak bij het Afro-Cubaanse gebied ligt en daar ook allemaal van een groot deel zwarte bevolking had. Men gaat daar gewoon anders met elkaar om en daarom zal het ook wel de Big Easy heten, hè? De grote, gemakkelijke.
2: Ja, een beetje als in navolging van New York, de Big Apple. Want de eigenlijke bijname van New Orleans is Crescent City, hè?
0: Ja.
2: Maar dat is wat verdrongen door de titel van die film, The Big Easy.
0: Ja, en Tipitina's, de bekende club waar er ook in voorkwam. En ja, je kunt daar ook heerlijk aan die Mississippi River, aan die boardwalk kun je lopen. Je kunt lekker in het park zitten. Je hebt prachtige winkels. En je kunt er ook, zoals wij gedaan hebben bij Chez Antoine, kun je fantastisch eten. Dus het gaat allemaal gemoedelijk.
2: Ja,
0: we zagen daar ook een hele club van die, bijvoorbeeld van die, nou echt een beetje chic uitgedoste negerinnen zitten en zo, die daar ook ontzettend veel lol hadden in toch een, ja, een iets wat duurdere gelegenheid. En het valt daar toch op dat het een beetje meer mixed is.
2: Maar ik herinner me ook dat wij bij Pierre Antoine zaten op een morgen, en dat aan de andere kant van de straat waarschijnlijk Ine vanwege de verdenking van drugs of zo aanpakt werd.
0: Ja, een blanke jongen.
2: En dat gebeurt dan wel op Zuid-Amerika.
0: Ja, met paarden en een grote club van politieagenten. Je hoorde dus ook dat er toen er 's nachts ook op die Esplanade, waar we toen gelopen hebben, een beetje aan het eind van het French Quarter, dat daar ook weer een moord was gepleegd. En dat zal daar wel net zo wezen als in die andere grote steden.
2: Ja, want dat French Quarter door vlak achter, het is niet aan de Esplanade, die komt erop uit, door hij het bekende Louis Armstrong Parkling. Waar wij trouwens na half uur woorschouwd waren.
0: Ja, je werd over het algemeen gewaarschuwd, omdat er ook in die tijd

0: paar Europese toeristen in New Orleans doorgeschoten waren. Er was nog een Engelse onderwijzer of zo in die tijd. En het was toen in Florida ook al een beetje zo.
1: Ja, en later nog meerdere trouwens.
0: Ja, precies. En men waarschuwde ons ook van, nou, je moet Frans Kwaad, blijf een beetje bij elkaar, dit en dit en dat. Maar het viel mij echt ontzettend mee. Hoor.
1: Hmm. Als je op terugkijkt op New Orleans, wat is zo'n... Wat is Bleek Hang? Wat mis je nou dat je er niet meer bent?
0: Nou ja, dat is Louis Armstrong.

0: Ja. Hier lopen we in het park vlakbij de Rampart Street, North Rampart Street. Een drukke verkeershalen aan de rand van het Friends Quarter. Het park binnen van een van de beroemdste trompetisten in de jazz, Louis Armstrong. En we lopen hier nu recht op het beeld af van Louis Armstrong. Een 3 meter hoog beeld ongeveer, waar hij staat met zijn trompet in zijn linkerhand en zijn onafscheidelijke zakdoek in zijn rechter.
1: Ja. Het is een park wat hier nogal berucht is, hè?
0: Het park is berucht. Als je er s'avonds moet je er niet in gaan, zeg ik de mensen die het kunnen weten. Maar verder heb je hier ook nog verschillende zaken die met kunst te maken hebben. En ja, Louis Armstrong behoeft eigenlijk helemaal geen nadere verklaring. Het was een van de eerste grote zwarte jazz-trompetisten. Daarvoor had je nog de bekende Buddy Bolden. Man die, waarvan het verhaal gaat dat je als je aan de ene kant van de Mississippi stond, je aan de andere kant kon horen. En er was nog een man die heette Freddie Cappert, die is niet zo bekend. Dat waren voorgangers van Louis Armstrong. En Louis Armstrong die kent iedereen natuurlijk van zijn werk met de Hot Five, de Hot Seven en later met zijn eigen band. Een tijdje heeft zijn vrouw nog piano bij hem gespeeld. Dat was Lil Hardin. En er zijn hele beroemde clarinetisten uit zijn band voorgekomen. Bijvoorbeeld Barney Begar, Edmund Hall. Ook trombonisten als Kid Ory kun je natuurlijk nooit vergeten. Een hele beroemde man uit een creole uit de Creoolse mannen uit New Orleans. En hij is ereburger van New Orleans. Was er graag gezien een gast op het Witte Huis. Enzovoort, enzovoort. Ja, een zwarte man was het dan toch een park voor ingericht hebben. En wat je hier verder ziet is dat zwarte mensen alleen maar het vieze werk doen. En de blanken een beetje opzichtig zijn en in de betere banen zitten. Dus, dat geldt dus voor Armstrong niet. He is the most famous citizen of New Orleans.

0: en je door het Vieux Carré, het French Quarter loopt, dan heb je alle straten bijna een muzikale bijklank eigenlijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Basin Street, dat is een heel beroemd nummer van bijvoorbeeld Louis Armstrong. En je hebt, daar komt weer een fiaker aan, dat is zo'n karretje die je ook in Wenen ziet, die mensen, die toeristen rondleiden. En ja, bezig de Esplanade, dat is bijvoorbeeld iets wat je in nummers van Dr. John weer terugvindt. Aha. U hoort even de gids. Mooie smeedijzeren fiaker, Mid-City Carriages. Helemaal in het wit, er zitten ongeveer 6 toeristen in. We gaan nou links om de bocht.
0: Bourbon Street uiteraard.
1: Ja, Esplanade, Bourbon Street, die kennen we van Sting en van vele andere. Basin Street, Esplanade zei ik al. Dauphin Street. En alles heeft hier inderdaad het muzikale. Er wordt ook verschrikkelijk veel muziek gemaakt, hè, hier natuurlijk in New Orleans. The City of Jazz.
0: En niet alleen dat de stratennaam hebt, maar beroemde figuren. Louis Armstrong, Old Setsmo hier op het standbeeld bij. Maar ook Marie Laveau. Ja, Jean Lafitte, dat soort mensen.
1: Marie Laveau was de voodoo queen van New Orleans. Jean Lafitte was dan de bekende zeerover die met een Robin Hood instelling. Dus bij de armen zeer gezien was. Ja, het zijn veel memorabele plaatsen hier natuurlijk.
0: Historische plek.
1: Ja. Eigenlijk, dat hele Franse kwartier is volledig... Dat lijkt wel of het onder monumenten zo staat, laten we zo zeggen. Alles is ook, ze knappen het ook echt op en zo. En ze weten precies dat er natuurlijk veel geld in te verdienen is hier.
0: Het is Frans, Spaans en Creools eigenlijk.
1: Ja, ja, het is echt hartstikke mooi. Een mooie stad.

0: Het is toch wel een heel andere club dan Tipitina's, Harry?
1: Ja, op Tipitina's, dat was helaas gesloten. We waren er op een maandag en dan we hadden niet gespeeld. Ja, dit is... wij hoorden hier eerst Dr. John. Wij dachten dat Dr. John hier speelde.
0: Dat was, het was een steeg hier vlakbij.
1: Ja, ja. En je moest door zo'n hek en dan zo'n sluis. En dan kwam je eigenlijk in zo'n prachtige patio, als het ware. Heel grote patio kwam je terecht.
0: Als je naar boven kijkt, dan zie je gewoon de stenen die zien boven moeten.
1: Ja.
0: Je zit gewoon buiten.
1: Ja, dat is fantastisch hier. Zie je overal mensen met grote cocktails, achterover geleund in stoelen. En dan, dan zie je ineens zo'n gelikte zo'n nachtcluborkest, maar die dan alleen maar New Orleans muziek speelde. Hoe heet het eigenlijk?
0: Willie Lockett in de Blue Notes.
1: Ah, Willie Lockett, een hele dikke... gezellige neger die de mensen ook uitnodigt hier.
0: Ze weten dat niet dat trouwens. Maar wel een heel andere club dan die we vanmiddag zagen van dan Tipitina's. Die ligt trouwens ook buiten het centrum.
1: Ja.
0: We zitten hier nou weer... waar zitten we precies?
1: Wij zitten hier op Congress. Dat is weer een zijstraat van Bourbon Street. Het zijn allemaal straten die op elkaar... die loodrecht op elkaar staan. En,
0: ja, dat zijn allemaal wel dingen die op...
1: Dit is niet zo ver van de Jackson Jackson Park af. Als je dit uitloopt en je gaat naar links, dan kom je Jackson Park uit. Ja. Vlak bij Towers, bij die hele grote...
0: Plaatszaak, waar al vanmiddag waren.
1: Ja.
0: Tipitina's ligt veel meer buiten het centrum. En datzelfde geldt voor Snug Harbor trouwens ook. In deze omgeving van French Quarter, daar rijden een aantal clubs. En dit is wel een van de bekendste rhythms.
1: Ja.
0: Nou, laat maar eens een van die cocktails bestellen.
1: Ja, ik zie allemaal van die prachtige kleurtjes hier rondom. En allemaal mooie dames die brengen dat echt ter plekke. Ja, is het? Oké. Okay.

0: Night People, een van de bekendste stukken, denk ik, van Alan Toussaint. De grote componist, producer, arrangeur uit New Orleans.
1: Ja, een man die vreselijk veel hits heeft geschreven. Dit nummer onder andere. Happiness, Southern Nights voor Glen Campbell en een heleboel andere.
0: Bourbon Street.
1: Ja.
0: Enzovoort.
1: Ja.
0: Dofuur, Professor Longhair.
1: Ja, en direct daarna Dr. John met Basin Street Blues.
0: Ja, en wij eindigen deze aflevering van Harry's Blues met muziek van Maria Muldaur op het Blacktop label. En met een van de eigenaren daarvan, Neumann Scott, de komende week nog een gesprek. En wat de volgende week zit, dat hoor je aan het eind van deze uitzending. Paul Meeldijk deed de techniek, een samenstelling en presentatie. Albert Haar en Harry Musquet.
1: Goed gaan.
2: Volgende week in Harry's Blues.
3: In de 70e jaren ontstond een geheel nieuwe muzieksoort, de funk. Een combinatie van jazz en blues. George Porter Jr. is de bassist van de Meters. Een legendarische groep uit New Orleans met onder andere Art Neville. Een ontmoeting op Congo Square.
4: Van de Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
5: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
6: In 1968 werd in de Rheinhal in Düsseldorf het album Q in the Blizzards live opgenomen met Harry Musquet, Ilko Gelling op gitaar, Herman Brood piano en Jaap van Eyck basgitaar, Dick Beekman drums en Alexis Corner op slaggitaar. Q in the Blizzards, Five Long Years.
7: This one is dedicated to Eddie Boyd. It's called Five Long Years.

0: Thank you very much.
1: QB and the Blizzards, 5 Long Years. Gitarist Ronnie Earl nam het nummer op met zijn eigen band en met zanger Darryl Nulis plus Greg Piccolo en Doug James uit de blazerssectie van Roomful of Blues. Ronnie Earl, T-Bone Boogie.

Ronnie Earl, T-Bone Boogie. Buddy Guy componeerde een eerbetoon aan de legendarische gitarist T-Bone Walker, met zijn broer Phil Guy als tweede gitarist, en het komt van het album DJ Play My Blues. Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker.

Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Na zijn verhuizing van Houston naar New York was dit het eerste nummer dat Johnny Copeland opnam bij Unique Recordings in New York. En het was ook een eigen compositie. Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling.

Johnny Copeland, When the Rain Starts Falling. Philip Walker uit Louisiana was gitarist bij Lonesome Sundown, Lonnie Brooks en Clifton Sunier. En in de jaren 60 vertrok hij met zijn vrouw, zangeres Bia Bob, naar Los Angeles. En producer Bruce Bromberg maakte daar een vooraanstaand bluesartiest van hem. Dit komt van het album Working Girl Blues. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Rusty Sin uit Long Beach, Californië, was gitarist bij Mark Hummel, Kim Wilson, Larry Taylor en Sly Dunbar. Hij heeft intussen 7 soloalbums gemaakt. Dit is een eigen compositie en die werd thuis opgenomen bij organist Steve Lucky in Oakland. En het komt van het album Sitting and Waiting. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin treats you like a queen. Pat Bojack, dat is een gitarist uit Utah. Hij trok naar Dallas en daar begon hij een band met mondharmonica-speler Jimmy Morello, Pat Bojack en The Prowlers. Dit komt van het album Super Blues and Funky en dat album nam hij op met zanger Spencer Thomas uit Georgia, de frontman van de band The Solid Sanders. Pat Bojack and The Prowlers. I'll be the Joker.

Pat Bojack en The Prowlers, I'll Be the Joker. Andrew Jones, dat is een bluesgitarist uit Texas. Het is de zoon van de beroemde blueszangeres Gladys Scott Booker. Zelf was hij gitarist bij Freddie King, Bobby Patterson en Cornell Dupree. En hij had ook eigen bands, The Creators en The Silent Partners. Intussen heeft hij 7 soloalbums gemaakt en dit komt van zijn album I Need Time. Andrew Jones, Blues Joint.

Andrew Jones, Blues Joint. Smokey Wilson, dat is een bluesgitarist uit Mississippi, maar hij werkte vooral in Los Angeles, waar hij de Pioneer Club runde, waar hij tevens de huisband was. En met die huisband begeleidde hij daar Big Joe Turner, Percy Mayfield, Pee Wee Craden en Albert Collins. Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink.

Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink. James Thunderbird Davis, dat is een blueszanger uit Alabama. Hij begon in de band van Guitar Slim. Later speelde hij bij Nappy Brown en Lloyd Lambert. Hij was de demozanger van Bobby Bland en hij toerde door Amerika als voorprogramma van Joe Tex, Ophie Wright, Muddy Waters en B.B. King. James Thunderbird Davis. Checkout time.

James Thunderbird Davis, Checkout Time. Bobby King en Terry Evans, dat waren twee soul- en blueszangers bij de band van Ry Cooder. En Ry Cooder is ook de producer en tevens de gitarist. En hij haalde drummer Jim Keltner en organist Spooner Oldham naar de Ocean Way Studios in Hollywood voor deze opname. Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live.

Bobby King en Terry Evans, Live and Let Live. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Edward Forehand, dat was een blueszanger en gitarist die zich Little Buster noemde. Hij bleef zijn hele carrière een local hero in de clubcircuit van New York. Maar met die rol was de man heel tevreden, hoefde hij niet te toeren en te reizen en kon hij iedere nacht in zijn eigen bed slapen. Little Buster en de Soul Brothers. Engines and Wings.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel nee werk in deze aflevering van Harry's Blues. Van Andy Watts van de Billy Walton Band. Rumor, Gregory Porter. Dat is een beetje jazzachtig. Michaela Anne, ook heel mooi, speelde bij Van Slag in Borger. Little Boogie Boy, die speelt bij Keerpunt in Spiekeboer. War and Treaty, Tony Holiday. Maar we begonnen met de Selwyn Birdswood van zijn nieuwe CD Burning House. Living in a Burning House.

Een voorproefje van een nieuwe cd van Selwyn Birchwood, Living in a Burning House. De cd die komt waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar pas uit op het Alligator label. En het is een man die al de nodige verdiensten achter zijn naam heeft staan. Hij won de International Blues Challenge in 2013 en ook de Albert King Guitarist of the Year Award won hij. Houd hem in de gaten, Selwyn Birchwood. Een ambassador of the blues, dat is Andy Watts. En voor welk land is hij dan ambassadeur? Nou, voor Israël notabene. Ja, blues overal vandaan, maar ik had het nog niet uit Israël gehoord. Dit is van zijn nieuwe cd Super Groove. En dat is een cd die niet door de mensen gemaakt is. Waar ik allerlei lui werk door hem met. En de productie is bijvoorbeeld van Kenny Neal uit Louisiana. Joe Louis Walker, die werkt er ook aan met. Zingt met op dit nummer van Andy Watts, Burning Deep.

Jawel, Jewis Blues van Andy Watts, het nummer Burning Deep van de CD Super Groove. Ja, toch heel bijzonder eigenlijk. Ook bijzonder is het volgende nummer van de Billy Walton band Cortez the Killer. Cortez the Killer, dat is het verhaal van Hernán Cortés, een conquistador uit Spanje die in Mexico aan wal ging en door de Azteken allemaal om zeep hulp en Spanje aan een bulte geld. Het is een nummer van Neil Young van de CD of de LP Zuma uit 1974. Maar nu in de uitvoering van de Billy Walton band. En Billy Walton, dat is een uitstekende gitarist die vroeger speelde bij Southside Johnny en de Asbury Dukes. Cortez the Killer.

Wordt hem lekker uitgepakt in dit nummer. Cortez the Killer van de Billy Walton Band. En draait eigenlijk allemaal om de gitaar natuurlijk van Billy Walton. En dat is een Gibson Goldtop Les Paul uit 1957. En voor de echte liefhebbers die dit wilt weten. Een Roger Mayer Mongo's en een JCM 800 Marshall 212. Daar komt dat geluid allemaal uit voort van de Billy Walton Band. We gaan naar Engeland, naar een Britse zangeres. De zangeres Rumour, die in 2010, denk ik, debuteerde. Het is weer een tijdje terug. Hè, met Seasons of My Soul. En die nou een cd maakte met allemaal nummers van Hugh Prestwood. En Hugh Prestwood was een man die heel veel werk maakte voor bekende Amerikaanse zangeressen. Van Judy Collins en dat soort mensen. Alison Krauss, Tricia Yearwood. Nou, ze heeft een cd gemaakt met allemaal nummers van die Hugh Prestwood. De ene recensent is er laaiend over en de andere is er, die vindt het heel slecht. Je moet zelf maar bekijken waar je ervan vindt. Het is de cd Nashville Tears en daarvan Deep Summer in the Deep South.

Een Engelse zangeres, maar duidelijk met een Amerikaanse sound. Rumor, dat is de zangeres. En dit is van de cd Nashville Tears. En de titel zegt het al een beetje. Met liedjes die vol gaat over verdriet en droevigheid en dat soort zaken. Deep Summer in the Deep South. Rondom de millenniumwissel, denk ik zo ongeveer, toen speelde in Amerika op Broadway de musical It Ain't Nothing But the Blues. En daarin werd ook metspeeld en ook zong door Gregory Porter, een jazzzanger uit Amerika, uit Los Angeles. Groeide op in Bakersfield, dus in aan de westkust van Amerika, waar Buck Owens en Dwight Yoakam ook opgegroeid bent. En een man die in 2014 een Grammy Award kreeg als Best Jazz Vocal Album voor zijn album Liquid Spirit. Er is een nieuwe cd van u te komen van Gregory Porter, de cd All Rise, en door van That Kind of Thing.

Het klinkt wel een beetje New Orleans, maar toch komt het uit Los Angeles, Californië. Jazzzanger Gregory Porter van de cd All Rise met That Gone Thing. Je hoort het allemaal in Harry's Blues. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Wise Band en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ik kreeg een cd van de Scott Wise

De bluesrock-uitvoering van Jesus Just Left Chicago van de Scott Wise Band van de CD Simmer Me Down. Maar het origineel, dat is van ZZ Top, de band uit Texas. De band van Frank Beard, Dusty Hill en vooral van Billy Gibbons. Wanneer speelden ze? Geloof vorig jaar of het jaar terug. Jaar eerder speelden ze op het Holland International Blues Festival in Grollo. Dit is een stuk van de derde CD die ze uitgebracht hebben, Tre Ombre. Er staan twee eigenlijk hele bekende nummers op. Die ene dat is dus Jesus Just Left the Building en de andere was Waiting for a Bus. Maar hier is ZZ Top met het origineel Jesus Just Left Chicago.

Het origineel Jesus Just Left Chicago met de gitaar van Billy Gibbons. ZZ Top uit 1973. Dan nog een derde versie, uit 2015, van Shemekiah Copeland van de CD Outskirts of Town. Shemekiah Copeland, de dochter van Johnny Copeland, die ja, al veel goed werk te maken heeft. En dit is de CD Outskirts of Town met werk van Billy Gibbons, die speelde trouwens op mee. Elvin Youngblood Hart ook en Robert Randolph speelt er op mee. Mooie uitvoering van Jesus Just Left Chicago.

De laatste van de drie versies van Jesus Just Left Chicago van Shemekiah Copeland van de cd Outskirts of Town in 2015. Het origineel van ZZ Top is uit 1973, Tre Hombre van de LP. En de meest recente is van de Scott Weiss Band, Simmer Me Down, Jesus Just Left Chicago. Dat me een beetje denkt trouwens aan Elvis Has Left the Building. Waarom weet ik niet precies, maar ja, misschien wel die film met Kim Basinger. Michaëlle Anne, een zangeres uit Amerika, die een paar jaar terug, een jaar geleden, optrad in Groningen in de Oosterpoort. Veel indruk maakte door zo. Daar komt een nieuwe cd van uit. Dat is nu nog een single. Maar een beetje geduld en dan is de cd er ook. Good Times.

Michaela Anna, dat is de zangeres uit Amerika van het nummer Good Times. Op dit moment is het maar mondjesmaat wat betreft live optredens in Drenthe. Veel locaties die kunt het eigenlijk niet, omdat er te weinig plek is. Zeker ook geen Amerikaanse artiesten, maar die komt op dit moment niet naar Europa. Als ze terug wil, dan moet ze in quarantaine. Maar, als het wel gebeurt, dan mag het ook wel een nummer worden. Nou, de spits is afgebeden eind augustus, denk ik. Ja, eind augustus was daar Erwin Java en Sean Webster bij Hofstede in Grollo. Ook optredens bij De Amer en bij Van Slag in Borger. Maar vooral weer in naar het Keerpunt in Grollo. Want die hebt bijna elke week hebt die een optreden in de grote zaal. Mooi ingericht. Daardoor keurig corona verantwoord kunt zitten en kunt consumeren. En vooral naar de muziek lusten. Bijvoorbeeld 4 oktober naar Little Boogie Boy. Oftewel Hein Meijer samen met zijn band. En in die band speelt onder andere ook Roel Spanjes op de Hammond. Dit is een stuk van de cd It's All in the Blues uit 2014. Een nummer wat heel bekend geworden is door Ovi Wright, Nickel and a Nail.

Little Boogie Boy, Nickel and the Nail. En hij is live te zien en te horen op 4 oktober bij het Keerpunt in Spiekeboor. We zijn bijna aan het eind van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in hand van Björn Brouwer. En we besluiten met een nummer van Tony Holiday. Hij komt uit Memphis, opgenomen in de studio van Luther en Kobe Dickinson. De CD Soul Service en daarvan Paying Rent on a Broken Home.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Jimmy Clanton, dat was een 18-jarige zanger uit Louisiana. En hij was mateloos populair in Baton Rouge samen met zijn band The Rockets. Maar zijn tweede single, dat werd al een top 5 hit in Amerika. Hij was een protégé van de beroemde songwriter, producer en platenbaas Cosimo Matassa. Jimmy Clanton, Just a Dream.

Jimmy Clanton, Just a Dream. Chuck Willis bracht een single uit en de B-kant van die single werd ook een hit. Maar dat had zijn redenen. De A-kant was What Am I Living For? Maar de single was nog niet uitgebracht of de zanger overleed plotseling op 29-jarige leeftijd. Toen hebben ze postuum de single uitgebracht en er werd een dubbele hit. Want de A-kant, What Am I Living For, werd een top 10 hit in Amerika. En de B-kant werd ook een hit. Die eindigde op positie 24 in de Amerikaanse hitparade. En dit is die B-kant van Chuck Willis. Hang Up My Rock'n'Roll Shoes.

Chuck Willis, Hang Up My Rock'n'Roll Shoes. Het was een wereldhit voor Conway Twitty. Hij stond nummer 1 in Amerika en hij stond nummer 1 in Engeland. En dat nummer werd heel snel gecoverd door een obscure zanger, een zekere Jimmy Starr. Maar die single van Jimmy Starr deed helemaal niets. En vervolgens maakte hij nog 8 singles en die deed ook helemaal niets. Jimmy Starr, It's Only Make Believe.

Jimmy Starr, It's Only Makes Believe. The Gainers uit Philadelphia, dat was de band van leadzanger Garnet Mims. Hij zou later een succesvol soloartiest worden. En ook soulzanger Howard Tate maakte deel uit van The Gainers. En Garnet Mims is tegenwoordig predikant in de gevangenis. The Gainers, The Secret.

0: The Gainers, The Secret. Het was de eerste compositie van Bobby Darin zelf uit New York. En het werd meteen nummer 1 hit in Amerika. Daarna had hij nog 14 grote hits in Amerika voordat hij overleed tijdens een hartoperatie. Bobby Darin, Splish Splash.
1: Splish Splash, I was taking a bath.

Bobby Darin, Splish Splash. Jack Scrott, dat was een zanger met Italiaanse roots. Hij heette eigenlijk Giovanni Scatone. En tussen 1958 en 1961 had hij 19 hits in Amerika samen met zijn band The Shentones. Dit nummer haalde net de Hot 100. Het bleef steken op nummer 96. En dat was een tegenvaller voor Jack Scott. Geraldine.

Jack Scott, Geraldine. Fats Domino uit Louisiana, dat was geen echte rocker, maar zijn tweede single rook wel naar rock'n'roll. Het nummer werd geschreven door twee songwriters uit New York, Sylvester Bradford en A.C. Lewis. Het werd een top 20 hit in Amerika. Fats Domino, I'm Ready.

Fats Domino, I'm Ready. De debuutsingle van Jerry Keller uit Arkansas was meteen een hit, maar hij had pech, het bleef wel zijn enige hit. En later was hij heel succesvol als componist van filmmuziek, jingles en commercials. En hij schreef een paar grote hits voor Andy Williams, Jerry Keller. Here Comes Summer.

0: less.
1: Jerry Keller, Here Comes Summer. Blueszangeres Ruth Brown nam een nummer op van Brooke Benton, die jaren later pas zou doorbreken als zanger. Het was de 38ste single van Ruth Brown, die al 10 jaar onder contract stond bij Atlantic Records. Ruth Brown, I Don't Know.

Root Brown, I Don't Know. Het was de 20e single voor Chuck Berry bij Chess Records in Chicago. En het werd slechts een bescheiden hit in Amerika, want positie 64 in de Hot 100, dat was een beetje onder de stand die Chuck Berry gewend was. En Europa pikte de single helemaal niet op. Chuck Berry, Let It Rock.

Chuck Berry, Let It Rock. Eddie Cochran nam het nummer op voordat hij een tour door Engeland maakte. En daar kwam hij op 22-jarige leeftijd om het leven bij een verkeersongeluk. En de single werd dan ook postuum uitgebracht. Het werd geen hit in Engeland. Nee, ik zeg het verkeerd. Het werd geen hit in Amerika. En het werd een nummer 1 hit in Engeland. Eddie Cochran, 3 Steps to Heaven.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Talking About Soul van Little Richard is het album van deze week. En Richard Wayne Pennyman uit Georgia was een rock'n'roll fenomeen. Good Golly Miss Molly, Long Tall Sally, To The Fruity, Lucille en Rid It Up, dat waren echte klassiekers, maar hij kon ook heel soulful zingen. Dit is een nummer van Don Covey. Little Richard, I don't know what you got.

Little Richard, I don't know what you got. Roy Orbison uit Texas was na Sun Records en RCA Victor overgestapt naar Monument Records. En zijn eerste single daar, Only the Lonely, werd meteen een wereldhit. En ook de opvolger van Only the Lonely werd een top 10 hit in Amerika. Roy Orbison, Blue Angel.

Roy Orbison, Blue Angel. Laverne Baker had 19 hits op een rij bij Atlantic Records, maar dit nummer, een eigen compositie, kwam niet verder dan positie 62 in de Hot 100. En dat was heel teleurstellend en daarom werd songwriter Niels de Dacra aangetrokken om hits voor haar te componeren. Laverne Baker, Tiny Tim.

Laverne Baker, Tiny Tim. Marv Johnson, dat was de ontdekking van Berry Gordy, de baas van Tamla Motown. En Barrett Strong en deze Marv Johnson die zorgden voor de hits, dus voor het geld in Detroit. En ook dit werd weer een top 10 hit in Amerika. Marv Johnson, I Love the Way You Love.

Marv Johnson, I love the way you love. De 22-jarige James Etta Hawkins, die zichzelf Etta James noemde, was de sterzangeres van Chess Records in Chicago. En ze stond op nummer 2 in de Hot 100 met een groot bluesnummer. Maar haar grootste hits moesten toen eigenlijk nog komen, want toen had ze nog niet I'd Rather Go Blind en I Just Want to Make Love to You opgenomen. Etta James, All I Could Do Was Cry.

Etta James, All I Could Do Was Cry. Het was de laatste opname als leadzanger van Benny King bij The Drifters. En hij sloot zijn carrière daar af met een nummer 1 hit in Amerika. En de studiogitarist, dat was een zekere Harvey Phillips Spector. Dat zou later een legendarische producer worden en de uitvinder van The Wall of Sound. Even later had Benny King overigens weer een nummer 1 hit in Amerika met zijn solo-opname Stand By Me. Maar hier is ze nog een keer met The Drifters. Save the Last Dance For Me.

The Drifters, Save the Last Dance for Me. Dorsey Burnett uit Memphis, dat was een goede vriend van Elvis Presley, en hij had samen met zijn broer Johnny een band in Memphis. Maar hij vertrok al snel naar Californië om daar lid te worden van de begeleidingsband van Ricky Nelson. Maar hij stond plotseling in de Hot 100 met een eigen compositie en een solo-opname. Dorsey Burnett, Hey Little One.

Dorsey Burnett, Hey Little One. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Laurens Braams deed de techniek en Rienus Bouwmeester die coördineerde de playlist. We eindigen met de broer van Dorsey Burnett, Johnny Burnett. En die was als soloartiest succesvoller dan Dorsey. Maar toen Dorsey in 1969 voor het laatst in de hitparade stond, was Johnny al 5 jaar eerder overleden. Dit was een top 10 hit in Engeland en in Amerika. Johnny Burnett, You're 16.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Het heerlijk avondje, dat is weer achter de rug. Net een beetje het interbellum tussen Sinterklaas en de kerstdagen. Tijd voor lekkere muziek. Internationale bluesmuziek in Amerikana. Van onder andere Jerry Joseph van Drayton Farley, Blackie en de Rodeo Kings uit Canada. John Mayall, nieuwe single van John Mayall. Maar we beginnen met Johnny Nicholas van CCD. Mistaken Identity, She Stole My Mojo. She stole

Mojo. She Stole My Mojo. Johnny Nicholas van de CD Mistaken Identity. Man met een hele ervaring. Hij speelde vroeger in de band Asleep at the Wheel. En dat was wat meer een western swing band. Maar dit is echt het geluid van zijn geboortestreek South Louisiana. Dat swampige, dat zit er heel duidelijk in. Uitstekende CD. Johnny Nicholas, Mistaken Identity. Blues uit Oostenrijk, jazeker, dat kan ook. De Mojo Blues Band, die komt uit Wenen. Allemaal een man die al jaren in de muziek actief bent, vanaf de 70e jaren al. Meer dan 40 jaar speelt ze in deze band. En daarvan is de CD uitgekomen, CD Shut Down. En we blijven een beetje in de sfeer van het bijgeloof. De Voodoo Woman.

Jazeker, wel aardige muziek. Voodoo Woman van de Mojo Blues Band uit Oostenrijk van de CD Shutdown. Maar om nou te zeggen van dat hemelbestormende muziek is, nee. Live denk ik, een hele goede band. De Mojo Blues Band. We gaan naar Australië, wel naar Amerika, Oostenrijk en nu Australië. Mitch Dean, die komt uit Australië. Hij speelde vroeger in de band, die heette The Flood. Dat was in Australië een van de bekendste roots muziekbands. Speelde in samen met Kevin Bennett en James Gillard. Die James Gillard die speelde nou bij Mitch Dean en Peter Bennett, of Kevin Bennett, die zingt solo in het volgende stuk van de nieuwe CD. Titelstuk ervan, Holding Back the Levee.

Muziek uit Australië, Mitch Dean van de CD Holding Back the Levy. Ja, muziek uit Australië, wat denk je daar aan? Dave Hall, de blues rock man, of de Easy Beat, heel vroeger. Easy Deasy natuurlijk, de hard rock. Maar het komt nog het beste in de buurt van de Little River Band. Door klinkt het wel een beetje nog. Dit is de muziek van Mitch Dean. Afgelopen augustus overleed Justin Townes Earl aan een overdosis drugs. Helaas in zijn familie geen ongebruikelijke gang van zaken. Althans, het overlijden, dat is dan wel ongebruikelijk. Maar zijn vader was Steve Earl ook een stevige gebruiker. Maar die leeft nog. Die komt volgend jaar uit met een nieuwe CD. En dat is een eerbetoon aan zijn zoon. Beetje wrang eerbetoon, vind ik eerlijk gezegd. De CD die heet gewoon simpelweg GT, Justin Townes. En de opbrengsten die gaat naar een fonds wat voor de dochter van Justin Townes Earl is. Voor Etta St. James Earl. Waarschijnlijk even niet al te veel naloren, want zo'n hobby die kost nogal wat geld. Een eerbetoon aan Justin Townes Earl in de uitvoering van Steve Earl met Harlem River Blues.

Mooi gospelslot aan deze uitvoering van de Harlem River Blues. Het origineel van Justin Townes Earl, maar nu in de uitvoering van Steve Earle en de Dukes. En dat is een voorproefje van de nieuwe CD GT, die begin volgend jaar uitgiet komen. Nou, ook nog een nieuwe CD die naar moet komen is die van John Mayall, de man die op 29 november 87 jaar geworden is. Jawel, 87 jaar. En nog steeds actief op het podium. Die CD die is er nog niet, maar hij zit niet stil. Een nummer van Bobby Rush heeft hij opgenomen en als single uitgebracht. John Mayall met I'm Good As Gone.

John Mayall, als de haan in de vroege morgen kraait, dan draai ik de deuren achter mij dichter. I'm good as gone. Het gaat dus over de liefde, niet over John Mayall zelf. Hij stapt nog lang niet uit de lim. Die man die blijft maar doorgaan, die blijft maar doorgaan. Mooi gitaarwerk trouwens van Buddy Miller en Carolyn Wonderland op deze nieuwe single van John Mayall. Harry's Blues, de Lustrinoor. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer, een bekend nummer, Built for Comfort. Origineel van Willie Dixon uit 1959, maar vooral bekend te worden door de uitvoering van Howlin' Wolf. En hoe kwam ik daarop? Nou, door een nieuwe cd van Annie Piper. Annie Piper is een gitariste, zangeres, gitariste uit Australië, die ondertussen verhuisd is naar Amerika, naar Oregon. En dit is een nummer van de eerste cd die ze uitgebracht heeft in Amerika, sinds hij in Amerika woonde, cd Blow Up Doll. Heur versie dus van Built for Comfort.

Built for Comfort, Annie Piper van de CD The Blow-Up Doll uit 2020. Het origineel dus uit 1959. Toen nam Willie Dixon het op, die het ook zelf schreef. Maar ik kies voor de versie uit 1963 van Howlin' Wolf. Dat is de meest bekende worden. En die heeft denk ik ook de meeste invloed gehad. Ook heel veel navolgingen kreeg. Maar dat kwam denk ik ook een beetje omdat Howlin' Wolf dat ook een... Ja, een opmerkelijk persoon was Chester Arthur Burnett, zo heette die in het echt. Geboren in White Station in Mississippi, in de buurt van Aberdeen. Een hele grote man was het, 1 meter 91 en hij woog wel 136 kilo. Had schoenmaat 48 en zijn optredens, ja, dat was zijn sterke punt. Hij kreeg elke zaal, die speelde hij plat met zijn muziek, met zijn blues. Built for Comfort.

Howlin' Wolf met zijn Built for Comfort uit 1963. Nou, nog een derde versie. En dan kiezen we voor een wat recentere, uit 2006. Ik kwam die ting op een cd met allemaal muziek uit Louisiana van een zangeres, Susan Owens. Niet een heel bekende, maar in die contrein, in de omgeving van New Orleans, Baton Rouge, zeg maar die omgeving, door is ze wel bekend, speelt ze nog steeds. En dit is van een cd die uitgekomen is in 2006. Tinging the Hump. Built for Comfort van

De derde versie van Built for Comfort van Susan Owens van de cd Tinging the Hump uit 2006. Cd trouwens die geproduceerd was door de voormalige drummer van Loggins & Messina, Merel Brugante. Dofür Howlin' Wolf met het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar Howlin' Wolf, de meest bekende, het origineel uit 1963. Nou, het origineel, Willie Dixon, dat was het origineel. Maar

Ja, poor shit in American Dream. Dat is waar Drayton Farley over zong van zijn nee, EP Sweet Sudden Sadness. Prachtige CD, nee, een EP moet ik zeggen, EP. Extended Production, dus 6 nummers staat erop. En Jerry Joseph, daar gaan we naartoe. Jerry Joseph, een man die geboren is in 1961 in Los Angeles. En ja, die eigenlijk niet al te best deugen wil. Dus in Olders ook op een kostschool gezet worden in Nieuw-Zeeland. Maar toen weer terugkwam, ook allemaal gedonder met hem. Ik kwam in de bak terecht. Maar uiteindelijk is het wel een hele goede componist geworden. Waar andere mensen ook zeer lovend over zijn. Onder andere Jason Isbell en Patterson Hood van de Drive-By Truckers. Die loopt weg met deze Jerry Joseph. Dat is een nieuwe cd van u die komt. En die cd die heet The Beautiful Madness. En door van het nummer I'm in Love with Hiram Black.

0: Ja, dit noem ik de echte Amerikanen. Jerry Joseph van de CD The Beautiful Madness met I'm in Love with Hiram Black. Naar Canada. We zijn al in Amerika geweest, in Oostenrijk, in Australië. We gaan naar Canada. Blackie and the Rodeo Kings. In Harris Blues al vaker muziek van de draad, want er bent uitstekende muziek. Drie mannen die samen deze band vormt. Colin Linden, Stephen Fearing en Tom Wilson. Het was eigenlijk een gelegenheidsband. En ze zullen het één keer doen, maar zoveel succes dat ze dat nog maar vaker gedaan hebben. En door is weer een nieuwe CD van u te komen. King of This Town, The Blackie and the Rodeo Kings.
1: The night is black as coal.

titelstuk van de nieuwe CD van Blackie and the Rodeo Kings, King of This Town. We gaan weer naar Amerika, Oregon, het noordwesten van Amerika, de buurt van Seattle, die komt rijden, zeg maar. Dat zit nog wat noordelijker trouwens. Daar komt Lloyd Jones, die komt over vandaan. En daar komt ook andere bekende mensen vandaan, Robert Gray, Curtis Delgado. Nou, dat wereldje van die Northwestern blues scene, dat is Lloyd Jones, een van de mensen van een van de founding fathers, zoals dat dan heet. Even een mooie cd maakt, Tennessee Run, en door op een duet met Delbert McClinton. Everybody's somebody's fool.

Lloyd Jones en Delbert McClinton met Everybody Somebody's Fool van de CD Tennessee Run. Harris Blue, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Ruben Ester. We hebben toe aan het beste nummer, dat is van een voormalige hoogleraar en strafpleiter, George Bisharat, bekend onder de naam Big Harp George. Try nice.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe. Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Het was de derde nummer 1 hit voor Elvis Presley. En hij deed het met de beroemde achtergrondzangers The Jordanaires. En het nummer bleef 5 weken lang op nummer 1 staan. Elvis Presley, Good Luck Charm.

Elvis Presley, Good Luck Charm. Cliff Richard trad min of meer in de voetsporen van Elvis Presley. Begin jaren 60 maakte hij ook succesvolle films zoals The Young Ones. Maar de hitmachine moest ook doordraaien en daarom coverde hij een oude hit van Bobby Freeman. Hij had een top 5 hit met dit nummer in 1958 in Amerika. Cliff Richard and the Shadows, Do You Want?

Cliff Richard and the Shadows, Do You Wanna Dance? De Amerikaanse zanger Brian Hyland oogde als een ideale schoonzoon en hij zong ook nog poeslievelietjes. En dat was commercieel begin jaren 60. Hij had dan ook een hele grote hit met dit nummer in Engeland en in Amerika. Brian Hyland, Ginny Come Lately.

Brian Hyland, Ginny Come Lately. Cliff Richard en The Shadows, dat was de populairste band in Engeland. En ze moesten concurreren met Adam Faith en The Roulettes en met Joe Brown en The Bruvers. En deze Joe Brown, dat was de vader van zangeres Sam Brown, die jaren later een wereldhit zou scoren met het nummer Stop. En deze Joe Brown stond op 2 in de Engelse hitparade met een fantastisch nummer, A Picture of You.

Joe Brown en The Brewers, A Picture of You. De Every Brothers scoorden aan de lopende band grote hits, zowel in Amerika als in de Europese landen, maar niet alle singles werden grote hits. Dit werd slechts een bescheiden hitje. Het nummer kwam niet verder dan 75 in de top 100. The Every Brothers, How Can I Meet Her?

The Avery Brothers, How Can I Meet Her? De Amerikaanse meidengroep The Shirelles was waanzinnig populair begin jaren 60. Ze scoorde hits als Will You Love Me Tomorrow, Dedicated to the One I Love, Mama Said en Baby It's You. The Shirelles, Soldier Boy.

The Shirelles, Soldier Boy. Ray Charles had grote hits in Amerika. Hit the Road Jack en Unchain My Heart. Maar toen kwam hij plotseling met het album Modern Sounds in Country and Western. En de platenbazen waren meteen in paniek, want een zwarte artiest zong geen blanke country. Maar deze cover van Don Gibson werd een nummer 1 hit in Amerika. Ray Charles, I Can't Stop Loving You.

Ray Charles, I Can't Stop Loving You. Na het overlijden van Buddy Holly gingen de Crickets verder met zanger Bobby V. En dat resulteerde in het album Bobby V Meets the Crickets. En dit was de grootste hit van die combinatie. Het werd een top 5 hit. Bobby V and the Crickets, Don't Ever Change.

Bobby V and the Crickets Don't Ever Change. Brenda Lee kreeg in Amerika de bijnaam Little Miss Dynamite vanwege haar uptempo nummers. Maar in Europa hield het publiek meer van de langzame country ballads die ze zong. En dit werd dan ook een top 5 hit in Engeland. Brenda Lee, Here Comes That Feelin'.

Brenda Lee, Hier komt dat feeling. Roy Orbison had het moeilijk in de beginjaren van de jaren 60. Zijn single Dream Baby was geflopt en de opvolger werd ook geen grote hit. In Amerika haalde het nummer nog 26 in de Amerikaanse hitparade, maar in Europa kwam het op geen enkele hitlijst voor Roy Orbison.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Collected van Lynyrd Skynyrd is het album van deze week. En Collected is een serie van Universal Music. En dat geeft een heel mooi overzicht van het hele oeuvre van Lynyrd Skynyrd. En het was natuurlijk slechts een lokale band uit Jacksonville in Florida. Maar toen producer Al Cooper om de hoek kwam kijken, toen werd het plotseling een band van wereldfaam. En dat kwam ook door de fantastische songwriter Ronnie Van Zandt, tevens de leadzanger. Lynyrd Skynyrd, Simple Man.

Lynyrd Skynyrd, Simple Man. De laatste vier singles van Frank Ifield waren geflopt, dus er was behoorlijk paniek in de tent, ook bij de platenmaatschappij. En hij besloot een oud nummer op te nemen dat in 1941 ooit geschreven was voor zangeres Judy Garland. En iedereen was verbaasd, want het werd een nummer 1 hit. Frank Ifield, I Remember You.

0: Frank Ifield, I Remember You. Pat Boone, dat was een succesvolle balladsinger. Hij had hits gehad met Moody River en Johnny Will, maar plotseling kwam hij met een nummer over een tekenfilmfiguur en niemand begreep dat. Maar het werd een top 10 hit in Engeland en in Amerika. Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Pat Boone, Speedy Gonzales. Als meisje van 16 toerde Helene Shapiro al als voorprogramma met de Beatles door heel Engeland. En het resultaat daarvan was dat ze hit na hit scoorde. Ook dit werd weer een top 10 hit. Helen Shapiro, Little Miss Lonely.

Helen Shapiro, Little Miss Lonely. De Amerikaanse zanger Johnny Tillerson had al een paar grote hits gehad, maar toen dit nummer een hit in Amerika en in Engeland werd, was hij extra trots, want dit was de eerste hit van hem die hij zelf had geschreven. Johnny Tillerson, It Keeps Right on a Hurdin'.

Johnny Tillison, It Keeps Right On, A Hurdin. De Amerikaanse zanger Bobby Darin grossierde in wereldhits. En ook dit nummer bereikte weer in alle hoeken van de wereld de hitlijsten. Maar het werd nergens een nummer 1 hit. Amerika bleef een nummer op 3 steken. En in Engeland kwam het niet verder dan 2. Maar het was natuurlijk wel een grote hit. Bobby Darin, Things.

Bobby Darin, Things. De Beatles hebben de stad Liverpool wereldberoemd gemaakt, maar voor de Beatles was Billy Fury het eerste rock'n'roll idool uit Liverpool. Dit werd een top 10 hit in Engeland voor hem. Billy Fury, Once Upon a Dream.

Billy Fury, Once Upon a Dream. De Canadese zanger Paul Anka schreef al zijn grote hits zelf. Dat begon al op 15-jarige leeftijd. Toen schreef hij Diane, dat werd een wereldhit. En toen was hij eigenlijk al financieel onafhankelijk. En later zou hij ook nog I Did It My Way voor Frank Sinatra schrijven. Maar ook alle hits die hij er tussendoor schreef waren van zijn eigen hand. Paul Anka, een steel guitar en a glass of wine.

Paul Anka, A Steel Guitar and a Glass of Wine. Eddie Hodges, dat was een Amerikaans kindsterretje. Op zijn 14e had hij al een wereldhit met I'm Gonna Knock on Your Door. Maar daar bleef het bij. Er werd vreselijk geïnvesteerd in de jongen, want ze dachten die gaat nog veel meer grote hits scoren. Maar het is er nooit van gekomen. Eddie Hodges, Made to Love.

Eddie Hodges, Made to Love. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Ricky Nelson was waanzinnig populair in Amerika. Iedere single werd een grote hit in Amerika, maar Europa negeerde hem. Hello Mary Lou werd een wereldhit, maar daarna was het heel moeilijk voor hem om nummers nog in de hitparades van Europese landen te krijgen. Ook met dit nummer lukte het niet. Een top 5 hit in Amerika en Europa was niet geïnteresseerd. Ricky Nelson, Teenage Idol.

0: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk. Ja. He, dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met de praten over zaken die hij van binnen raakt. En dat doet het vandaag zeker. Want hij in het herinneringscentrum Kamp Westerbork bent en die praat met Dirk Mulder, de directeur, dan komt er wel wat los.
2: We zitten hier in een prachtige kamer en wij kijken uit op een stuk bouwland. En ik moet zeggen, dat is een prachtige uitzicht. Maar waar zitten wij? Wij zitten in Hooghaalden eigenlijk, hè? Vlakbij Hooghaalden. We zitten hier in het herinneringscentrum Kamp Westerbork. En wij praten met Dirk Mulder. En Dirk Mulder, dat is de directeur van het herinneringscentrum. Dirk, een prachtig uitzicht hier.
0: Ja, dat is schitterend. Hè? Iedereen die hier ook binnenkomt, en zeker als het collega's bijvoorbeeld uit het westen van het land ben, die ben natuurlijk verschrikkelijk jaloers op zo'n uitzicht. Ik voel me ook zeer bevoorrecht trouwens, moet ik zeggen, hoor, met dit. Want, maar ik voel me er ook goed bij. Ik heb er ook nodig in de oude situatie, toen hadden we nog geen uitzicht. En ik heb toch de horizon heb ik voor mezelf, maar ook voor mijn werk. Ik vind het heel belangrijk, ja.
2: Ja, want dit is echt een prachtig stukje natuur hier. En ja, het mag misschien een beetje naar Frans klinken. Het is hier helemaal eigenlijk hartstikke mooi.
0: Ja, ja, dat komt wat tegenstellend over. Ja. Hè? Met een onderwerp hier en de geschiedenis van Kamp Westerbork. En dan eigenlijk toch zo'n prachtige omgeving. Ja, maar het is de realiteit natuurlijk.
2: Men zegt altijd Kamp Westerbork. Het lag in de gemeente Westerbork, lag een behoorlijk stukje van Westerbork af, eigenlijk wel een kilometer of 12. Wij in Assen, wij noemden het altijd Kamp Schattenberg. Mijn vader, zoals jij weet, die hebt daar ook nog gewerkt. Dat weten een heleboel mensen niet, hè? Dat het eigenlijk in de Assen volksmond Kamp Schattenberg heette.
0: Het gekke is dat, als je kijkt op kaart bijvoorbeeld, hè, op ANWB-kaart, fiets en autokaart, daar staat altijd Schattenberg op.
2: Ja.
0: Dus dat stamt nog wel uit die periode, maar in algemeen, als je mensen vraagt van, niet alleen hier, maar zeker boeddhistische contraien van, kennen die Kamp Schattenberg? Dan zeggen mensen nee. En dan zeg je van Kamp Westerbork, oh ja.
2: Ja.
0: En mensen weten dus ook vaak niet dat die geschiedenis van dat kamp, dat die dus eigenlijk veel langer is dan 1944, maar ook na die tijd, de verschillende periodes bewoond, dat wil zeggen gedwongen bewoond West is. En langs de periode met, wat we toen nog Ambonese noemden, hè? Nu Molukkers, maar toen Ambonese.
2: Ja, ja, mijn vader was daar beheerder van de brandweer en later van het badhuis. En ik heb daar veel voetstappen liggen op het kamp. We zitten hier ook vlakbij Hooghaal. Daar liep de spoorlijn, liep daar, hè?
0: Ja, ja.
2: Je hebt daar een eindje terug, had je nog zo'n... Misschien kun je er nog iets van zien. Hebben ze stopte vroeger wel eens een goede trein. Ja, dat is al lang geleden, hoor. Het was houtkap voor houtkap en dat werd daar opgeladen. Is dat nou ongeveer de plek waar die mensen, waarvan de Joodse mensen, het gaat natuurlijk niet, Westerbork gaat niet alleen maar over Joodse mensen, gaat natuurlijk ook nog over andere minderheden.
0: Ja.
2: Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Moesten die dat stuk lopend afleggen?
0: Ja, ja. Tenminste in het begin. Er was een stationnetje in Hooghaalden. Dus op dat stuk van de spoorlijn van, laat maar zeggen, Zwolle naar Assen.
2: Ja, ja.
0: En er was dan in Hooghaalden stationnetje. En in het begin stapten de mensen dooruit. En dan moesten ze inderdaad het hele stuk lopen. Maar we zitten hier eigenlijk halverwege. Hier bedoel ik met het herinneringscentrum. Maar dan zitten we nog niet bij het kampterrein. Er was een afstand van 5 kilometer die ze moesten lopen. En werden mensen dus deporteerd. Dan moesten ze ook weer uit het kamp naar het stationnetje lopen. En daar in een paar maanden is dat zo gegaan. En toen dacht de toenmalige kampcommandant van dat maar efficiënter. Dat is veel te omslachtig en dat geeft maar onrust. Mensen lieten hun bagage staan. En toen is er een aftakking aanlegd.
2: En waar liep die dan ongeveer?
0: Die liep door het bos in. Tenminste, wat we hier zien...
2: Die kant op. Wij zitten hier dan ten oosten van de spoorlijn.
0: Ja.
2: Zeg maar, 1,5 kilometer.
0: Ja.
2: En lag dat dan ten zuiden van...
0: Nee, ten noorden.
2: Ten noorden.
0: Ja, als we hier naar buiten kijken, dan zien we door de bosrand.
2: Ja. Ja,
0: want dat is het bos eigenlijk wat zo deur loopt naar binnen tot aan de spoorlijn toe. En in dat bos, tenminste in dat tegenwoordige bos, dat is een karrepad en een zandpad.
2: Ja.
0: En dan was het, dat was ook het tracé waarover die spoorlijn...
2: En daar is niks meer van zichtbaar en zo?
0: Van die lijn is direct na de oorlog, van overal hadden ze natuurlijk spoorrail nodig. Dus die lijn is al heel snel, begin 46 dacht ik, is er helemaal afgebroken. Maar de plek waar er langs liep, vanaf het kampterrein naar die spoorlijn van Zwolle-Assen, dat is nog wel te volgen.
2: Ja.
0: Dat kunnen we zo zien. Ja.
2: Het herinneringscentrum, daar staat eigenlijk... een kilometer of 2,5, 3 van het oorspronkelijke kamphaaf.
0: Ja.
2: Heeft dat te maken gehad met die radiotelescoop die daar staat, dat jullie niet dichterbij konden? Of,
0: ja. Ja, dat was in de... Kijk, je vertelde zelf net al over kamp Schattenberg, hè, de periode van de Ambonezen, dat je hier ook vaak kwam. En dat was in de jaren 60, toen viel het besluit om te zeggen van, nou, de Ambonezen moeten uit die kampen, uit die woonoorden weg. En die moeten in dit geval naar Assen of naar Bovensmilde. En dat is overal gebeurd, hè? Tenminste binnen overal. En dus toen was de vraag van, ja, wat moet er eigenlijk met dat terrein gebeuren? Want afbreken van het terrein, dat was geen enkele discussie over mogelijk. Iedereen vond het vanzelfsprekend. Bovendien was er ook middel natuurlijk, op het moment als een Molux gezin of familie eruit ging om direct die barak af te breken, want dan konden ze immers niet weer terug. En in die periode wordt besloten om hier die grote telescopen te bouwen. We noemden het aan de Radio Sterrenwacht, officieel heet dat Astron. En die hebben een storingsvrije zone nodig. Benzine motoren, maar ook bijvoorbeeld de mobiele telefoon.
2: Ja, alles wat signaal geeft, mag niet.
0: Nee, dat steurt. En dus toen besloten werd om het herinneringscentrum te bouwen, toen is er gezegd van, nou, dan moeten we buiten die zone gaan zitten. En dat verklaart dus dat we er een paar kilometer vanaf zitten.

0: Waar mij altijd opvalt, is dat hier bijzonder veel publiek komt. Dus daar is toch wel een grote belangstelling voor.
1: Ja.
0: Het is niet zomaar een herinneringscentrum. Je zegt, nou ja, het voldoet wel helemaal aan de eisen en zo. Ik bedoel, het staat hier niet voor niks. Er komt ontzettend veel mensen op af.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, we weten natuurlijk precies hoeveel mensen dat er hier het gebouw binnenkomen. Hè?
0: Ja.
1: Dat is per jaar is dat zo 80, 90 duizend mensen. Maar er zijn veel meer mensen die het gebied, hè, waar jij ook met de hond gaat wandelen. En dan kun je het bos lopen, kun je allerlei verschillende routes nemen. Maar uiteindelijk, als het een deur loopt, dan komt weer het kampterrein. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk naartoe. Het is een historische plek. En op die plek, dat is een enorm verleden, is eraan verbonden. Dus dat zegt natuurlijk ook veel meer dan als je in een gebouw bent, waar ook natuurlijk over die geschiedenis verteld wordt. En dat hoort er ook bij, hè, die twee dingen die hun bio komen. Maar we weten eigenlijk helemaal niet precies hoeveel mensen. We zijn in het verleden binnen wel een stelling door en een schatting hebben we ook wel voor in. En we gaan ervan uit dat er zo tussen de 200.000 en 300.000 mensen per jaar komt. Dus ja, jij zult ze niet allemaal zien, maar er zijn altijd mensen hier.
0: Ja, want zelfs morgens vroeg al, want ik ben er dan heel vroeg, dan staan hier al. En dat is niet alleen maar personeel, want ik zie daar dan ook. Ja. Je ziet gewoon mensen daar lopen.
1: Ja.
0: Dus wat doet het? Ik bedoel, wat voor motieven hebben die mensen nou? Ik bedoel, er zijn ongetwijfeld mensen die hier familieleden hebben verloren. Maar kom je ook mensen met andere motieven die zich niet goed voelen of zo? Of die zeggen van, nou, ik wil daar toch eens heen lopen. Misschien heb ik daar troost bij. Misschien mensen die echt de blues hebben, zou ik maar zeggen.
1: Ja, ja, eh? Ja, ja. Het komt er allemaal voor, ja. Denk ik.
0: Is dit een plek van troost ook?
1: Nou, in de eerste plaats is het een plek van verdriet natuurlijk.
0: Ja. Ja,
1: dat is het. En de mensen die het overleefd hebben of hun nabestaan. Niet allemaal komen ze hier. Hoor. Sommige mensen kennen het gewoon niet. Dus dan is die plek van verdriet is zo groot. Dan is er zo'n enorme drempel.
0: Die gaan nooit.
1: Die gaan nooit.
0: Nee.
1: Een bekend voorbeeld is Gerard Durlacher. De
0: schrijver.
1: De schrijver. Ja. Die is één keer is hier geweest, maar dat is al jaren terug met zijn kinderen. Hij vond dat zijn kinderen er ook een keer moesten zien. Jessica Durlacher is zijn dochter. En, maar hij is hier daarna nooit weer geweest.
0: Dus hij kon het niet aan.
1: Hij kon het niet aan.
0: Nee.
1: Ik had heel veel contact met hem. En dat kon er wel. En hij deed ook dingen voor ons. Maar naar deze plek te gaan. Dus dat verdriet was te groot voor hem. Maar aan de andere kant is het ook een plek. Ja, met zo'n geschiedenis. Wat je terugbrengt naar verdriet. Maar dan de vraag van waar komt dat verdriet vandaan. En je dus echt overom van hoe steekt de wereld in elkaar. Hoe kan de wereld soms in elkaar steken. En door dus ook. Ja, moet ik dat zeggen? 3/4 uur halen om je in te zetten voor. Nou, dan klinkt dat heel hoogdravend, maar ik bedoel op een gewoon heel eenvoudig niveau je in te zetten voor de medemens of voor de samenleving of voor de wereld in het algemeen. Dus het is ook een plek van inspiratie, zeg maar. En ja, dat kan ook een plek van blues wezen. Ja,
0: ja.
1: Ja, dat heb ik, zo vul ik het zelf ook wel, ja.
0: En heb je ook enig zicht op wat. Ik bedoel, de minderheidsgroepen die hier het moeilijk hebben gehad, dat is wel duidelijk. Maar wat is dit allerlei pluimage wat hier komt? Of dat heb je daar geen zicht op of zo?
1: Nou, echt zicht in de zin van dat ik dat precies uit kan duwen, niet. Maar in de loop van de tijd, ja, we hebben natuurlijk ook veel contact met mensen. Hè? En automatisch komen met mensen aan de proot. En dan moet je zeggen van dat er alles komt. Dat, maar dat heurst er weer later, dat. Maar een vreemd voorbeeld misschien, maar dat de dochter met haar man van de kampcommandant van Westerbork, kampcommandant Kemmeker, hè, die is veroordeeld na de oorlog, maar het is keurig gedragen, dus is vrij snel weer vrijlaten en is teruggegaan naar Duitsland. Had twee dochters, ene dochter die werd secretaresse van Franco in Spanje.
0: Oh,
1: dus
0: ja,
1: die bleef aardig in
0: een beetje aan de rechterkant van het politieke spectrum.
1: Precies, die bleef aardig in de pas van haar pa.
0: Ja.
1: Maar de andere dochter, die trouwde met een belangwekkende communistische leider in Duitsland. En die beide, dus die dochter van Kemmeker en hun
0: man. Dat is toch wel helemaal
1: dat is werkelijk
0: tegenovergesteld.
1: Een hele curieuze familiegeschiedenis is dat. Maar die ben je dus ook wel eens west. Alleen die hebben zich niet aankondigd, van dat vond ze absoluut niet passen. Maar hoe weet ik dat nou weer? Omdat de kleinzoon, dus de zoon van die mensen, die had op een gegeven moment, die had zich bekend gemaakt hier en die wilde meer weten. Die wilde eigenlijk in de Rijnen komen met de geschiedenis van wat zijn pa dan had. Van zijn opa dan had. En zodoende kunnen komsten hebben. Dus het is echt heel divers. Het is, maar er komen ook mensen. Dus direct na de bevrijding van het kamp. Dan wordt het in gebruik genomen als wat er officieel heet interneringskamp. Dus voor mensen die veroordeeld werden, althans op dat moment ervan beschuldigd werd, dat ze zo'n werk hadden met de Duitsers, NSB'ers vooral. Maar niet alleen NSB'ers, ook hun vrouwen, ook hun kinderen. Dus die geschiedenis zit ook aan dit kamp verbonden. En zeker van kinderen ook, wat we dan noemen kinderen van foute ouders. Ja, die komen hier ook. Volk ook anoniem natuurlijk. Maar, en dat is deze plek natuurlijk weer een heel andere betekenis.

0: Het is een hele, hele, hele bijzondere plek.
1: Het is een heel divers.
0: Ja.
1: Die mensen komen natuurlijk ook niet alleen maar uit Nederland.
0: Nee, nee, die komen overal weg. En als we kijken naar de buurtlanders, dan zijn het eigenlijk twee groepen. Dat zijn mensen die na de oorlog emigreerd zijn. Dus overlevenden of familieleden. En die vult natuurlijk in Israël of in Amerika. Maar dat is vooral die groep. Het is niet zo zoals bijvoorbeeld de Anne Frank huis, waar 3/4 van de bezoekers buitenlander is. Hè, maar dat ben echt zeer divers.
1: Maar dat is ook heel erg mondiaal bekend natuurlijk.
0: Ja, dat is absoluut mondiaal. Ja. En hier is het veel meer dat mensen een relatie hebben met de geschiedenis. En de andere groep, dat ben Duitsers. En dan vooral Duitse groepen en dan jongere Duitsers. En dat is een. We doen er zelf, proberen we er ook veel aan te doen. Aan samenwerking met Duitse instellingen en uitwisselingsprogramma's, omdat we dat belangrijk vinden. En wat we ook zien, is dat dat sterk begint toe te nemen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is natuurlijk een hele andere groep, waarin veel meer zit op het zoom bezig wezen van ook eens betekenis geven aan dat verleden. En dat in gezamenlijkheid doen natuurlijk. Van er is. Zeker voor de jongere generaties is er meer dat ons bindt dan dat ons scheidt.
1: Ja, ja. Ja, ik ben, het is natuurlijk een verschrikkelijke. Ja, ik ben zelf een oorlogskind, dus. Al moet ik zeggen dat ik van de oorlog natuurlijk niet zoveel meegekregen heb. En mijn vader is toen weggevoerd. Ja, die is dan niet zo bitter over die Duitsers, want die zegt van ja, god. Overal zitten slechte teuzen. Ik bedoel, en ik moet je zeggen, ik ben er ook vaak geweest. Ik vind dat soms hier in Nederland ook wel eens een beetje te veel de andere kant op gepraat wordt. Van elke Duitser is niks. Dat zie ik ook niet zo.
0: Nee.
1: Ik bedoel, maar ik ben toen in de omstandigheden geweest dat ik. Toen in Polen ben ik naar Auschwitz heb gezien. En ik ben ook nog eens een keer in Buchenwald geweest. En dan sta je toch wel eens even raar te kijken en zo. Hè? Ik bedoel, dat gaat er toch wel iets door je heen. Die mensen die hier. Die Joodse mensen die hier komen. Ik heb toen de opening meegemaakt.
0: Ja.
1: Daar was toch enorm veel emotie aanwezig. Ja. Hè? Ik bedoel, ik kan me daar wel voorstellen, want als ik dat zie daar. Auschwitz werd ik eigenlijk helemaal niet goed van.
0: Nee.
1: Dat ben ik ook maar zo snel mogelijk heb ik dat weer verlaten.
0: Ja,
1: je kunt er al lang en breed over filosoferen. Ik hoorde Boudewijn Buchter laatst nog over. Die had ook een beetje. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen met die rare Burmese gevrijte, zoals Hindenburg al zei?
0: Ja, precies. ja. Maar wat jij zegt natuurlijk ook is. Wat je vaak tegenkomt is die anti-Duitse gevoel.
1: Ja.
0: En wat we proberen te doen is hier om in de eerste plaats duidelijk te maken van het ging hier om SS'ers en om nazi's. En dat is een punt om dat toch wel in helder te houden. Nou, er is een hele discussie op dit moment in Duitsland. Van, in hoeverre was nou het Duitse volk. Keer die eigenlijk evenveel. Ik formuleer nog maar een beetje zwart-wit. Maar voor de duidelijkheid. Is het hele Duitse volk was destijds schuldig. Of werden mensen toch min of meer metrokken. Maar wat het in elk geval kan zeggen. Is dat de jongere generatie natuurlijk. Wat de Duitsers dan noemen. Knaden de spätgeburts. Het geluk hebben dat ze na de oorlog geboren zijn. Maar. Die ken je natuurlijk niet ten eeuwige dagen, als het ware, die schuld en ook die boete.
1: Aan die hele hedendaagse natie geven.
0: In tegendeel zelfs, ik mag heel eerlijk wezen, dat zeker de contact die, en we hebben vrij veel contacten in Duitsland, maar dat zijn altijd mensen waar we ontzettend goed met samen kunnen werken. Sterker nog, ik heb hier ook altijd een Duitse medewerker.
1: Ja.
0: Dat is een organisatie in Duitsland en die zendt de mensen uit. En die is hier anderhalf jaar lang. Werkt hij hier dan? En dan is zo'n periode zit erop. En dan komt er weer een nieuwe. En dat is dus ook eigenlijk om te laten zien. Van u het herinneringscentrum naar buiten toe. Van jongen, we moeten samen doen. En wat dan in het verleden ook wel van die onderzoek. Dat die Nederlandse jongeren. Dat die hele sterke anti-Duitse gevoelens hadden. En als de vraag van, wat is daar nou eigenlijk op gebaseerd?
1: Dat komt er nou weg? Daar heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Ja. Ik bedoel, dat is een soort van cretologie die op niets stoelde.
0: Ja.
1: Goed. Ik stel voor dat we eens even door het centrum heen gaan lopen.
0: We gaan even wandelen.

0: mappen dus nou even naar beneden. Hè? We, ja. We zitten nu op de kantoorafdeling.
1: Dirk, want we praten met Dirk Mulder, luisteraars. De directeur van het Herinnering Centrum Kamp Westerbork. Ga eens even nader op jezelf in. Ik bedoel, waar kom jij weg? Ik bedoel, kom jij uit... Wat heb jij gestudeerd? Geschiedenis neem ik aan.
0: Ja, ja. Dat hoeft niet per se.
1: Dat lijkt me...
0: Ja.
1: Ja, ja, maar voor de hand liggen.
0: Ja, maar wat er aan de andere kant ook zeker ook vooral voor de hand liggen is, ik heb eerst lerarenopleiding dan. Dus ik heb jarenlang heb ik lesgegeven. En dat is natuurlijk iets wat hier ook sterk aanwezig is. En je denkt dan dat je iets te vertellen hebt, iets wilt overbrengen. En dat durf je het onderwijs. En we lopen nu hier even naar binnen. Het is de ruimte van een aparte tentoonstelling. En dat is dus mijn achtergrond. Onderwijs, lesgeven, geschiedenis studeert.
1: Maar hoe kom je hier terecht? Ik bedoel, dit is toch een aparte discipline van de geschiedenis.
0: Ja.
1: Kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: En dat moet toch op een of andere manier moet je daar heel erg... Het kan haast niet anders dat je heel erg betrokken bent bij het onderwerp waar het over gaat natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Is er in jouw geschiedenis ook, zijn er ook vervelende dingen gebeurd? Ik bedoel, of
0: nee.
1: Heeft dat zo'n indruk op je gemaakt dat je gezegd hebt, nou hier wil ik wat aan doen?
0: Ja, nou dat laatste is het denk ik. Hè? Van, wat ik net ook al zei, ik ben iemand, een meester zeg maar, hè? Een onderwijzer in de alle betekenis van, ik wil iets vertellen. En over belangrijke dingen natuurlijk. Dus ik zoek ook in mijn werk, heb ik altijd iets zag van, waar ik zelf ook heel sterk de zin van inzie. En het zit niet in mijn familiegeschiedenis. Mijn pa had wel een licht verzetsverleden, als ik dat zo mag noemen. Maar dat was niet iets wat veel bij ons in huis te sprake kwam. Dus daar had het geen relatie mee. Maar het heeft meer te maken met van... en daar ben ik me later eigenlijk pas bewust van. Hoor. Op dat moment zelf ook niet. Maar veel meer dat ik later denk van... Ja, waarom nou bij een instelling als deze en met zo'n onderwerp? Omdat ik denk van... Ja, er is zo'n extreme tijdwest waarin het menselijk gedrag en het menselijk handelen... Eigenlijk in al zijn blootheid, in al zijn essentie, in slechte, maar ook in hele positieve zin.
1: Het hele spectrum van het mensbeeld komt daar naar voren.
0: Ja, en ik denk dat het dat verhaal is, om door met bezig te wezen. En dat is, misschien kan ik zeggen, maar dat is eigenlijk wel een beetje egoïstisch, want daar wil ik zelf iets van proberen te leren ook.
1: Ja.
0: Dat zit er toch wel achter.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, maar ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Wij komen hier nu een gedeelte van het herinneringscentrum binnen en ik zie hier staan onbekende kinderen. Dirk, vertel daar eens wat over. Wat gaat deze expositie over? Ik begrijp wel dat het over kinderen gaat die waarschijnlijk niet wisten of geen naam hadden en wat ze hebben uitzoeken. Maar vertel eens even exact wat het... Waar het over gaat.
0: Ja, het gaat dus weer om een groep mensen uit de oorlog. Er was bij het laatste transport uit de Kamp Westerbork is er ook, en er werd in de Liesen werd dat zo aangegeven, groepen onbekender kinder. En er is dus een groep van 50 kinderen geweest, van babytje, van 9 maanden tot 13, 14 jaar, waarvan onbekend was waar hun naam was. Dus er was eigenlijk niks van bekend. Soms is er een voornaam bekend, maar er staat er een vraagteken bij. Geboortedatum was vaak niet bekend, dus dat werd een beetje inschat. En dat waren dus weeskinderen, die zaten hier dus zonder hun ouders. En waren binnen allemaal in de onderduik waar die oppakt. En hadden natuurlijk in de onderduik hadden ze een andere naam gekregen, hadden ze een onderduiknaam. Kinderen waren vaak zo jong dat ze hun echte naam...
1: Het gaat over hele jonge kinderen.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, die hun echte naam dus ook niet kenden. En het bijzondere... En dit is natuurlijk op zich al heel bijzonder. En het tweede bijzondere aan is dat die groep op één noord, dat is dat kleine babytje West, dat is overleden onderweg. Maar die hele groep en ook de oorlog overleeft. Dus je bent eerst naar Bergen-Belsen bent gestuurd.
1: Ja, wij zien daar de route ongeveer.
0: Ja, dit is een koord met eerst Westerbork aangeven. Of eigenlijk moet je zeggen nog een fase door vuur. En wat onbekend, dus waar ze onderdoken zaten, dan vervolgens Westerbork. En dan komt er dus dat transport van september 1944, eerst naar Bergen-Belsen, daar zitten ze 2 maanden, en dan naar Theresienstad.
1: Ja, en zij hebben het geluk
0: gehad dat voordat ze van Utrechtstad, want er zijn heel veel mensen, ook heel veel Nederlandse Joden, die ben nog van Utrechtstad weer naar Auschwitz deporteerd, maar dat is met hun niet gebeurd. Dus zij zijn daar bevrijd. En toen vervolgens weer naar Nederland terugkeert. En dan kan je zeggen van, nou, happy end, hè, we zijn met overleefd. Alleen, wat er dan gebeurd is, kijk, van hier in die, op die tekstbordje, zuster ook wel, daar stond de naam, Bert, maar met een vraagteken. Of Freddy met een vraagteken, of Dorothea, Carla. Nou, Carla, die naam die klopte ook inderdaad. Maar het was dus onbekend. En die kinderen, die komen dus weer terug in Nederlands. Komt soms bij hun onderduikouders terecht. In enkele gevallen ook bij hun echte ouders, als die het overleefd had. Maar dat was meestal was dat niet het geval. Komt bij andere pleegouders terecht. En de echte geschiedenis van die kinderen was dus niet bekend. Ze konden het zelf niet vertellen, of alleen maar met flarden. En langzamerhand, naarmate de kinderen ouder worden, en dat is een vrij normaal verschijnsel natuurlijk, 40, 50 jaar, dan ga je toch steeds meer afvragen van...
1: Van wie ben ik?
0: Van wie ben ik? Ja. Nou, en als we dan een stap verder maken hier...
1: Je ziet ik hem. Had het nog niet gezegd, ik zie het.
0: En een spiegel.
1: En je, je kijkt erin en daar staat op wie ben ik, dus je gaat je dus afvragen wie je bent. Dus.
0: Ja. En
1: die vraag, in de spiegel,
0: Die vraag stel jij jezelf, en of ik ken die vraag of jij stelt die vraag aan mij, maar dan kun je een verhaal vertellen die ik kan vertellen. He, wat je al zei, van, nou, als kind kwam ik hier in kamp Schattenberg en ik weet het een en ander van mijn pa in de oorlogsperiode.
1: Ja.
0: Maar nou gaat het om kinderen die dan die vraag hebben wie ben ik, dan eigenlijk alleen maar datgene wat ze heel bewust met mag hebben. En dat is vaak zeg maar van na de oorlog. En die oorlogsperiode, of soms van daarvoor. Sommigen zijn in 1938 geboren, of in 1937. Weten ze er zomaar niks van, of wat fladden. En dan komt er op een gegeven moment komt die vraag van, ja, wie ben ik eigenlijk? En wat we in deze tentoonstelling doen, is proberen om dat verhaal ook duidelijk te maken. Dat mensen dan gewoon sporen naar hun eigen wortels.
1: Ja, ja.

0: uiteindelijk, zou je dan zeggen, komt zo'n herinneringscentrum, gaat eigenlijk op laatst niet alleen maar meer over dat, maar meer over al dat soort dingen in de hele wereld.
1: Ja.
0: Want dat is dan niet meer, ik bedoel, dit gaat dan, want dat tref je treft het nog overal aan natuurlijk, hè? Onderdrukking en dergelijke. Ja. Kijk wat er in ex-Joegoslavië gebeurd is, het houdt eigenlijk nooit op.
1: Nee.
0: Wat er nou in Israël en Palestina weer gebeurt en zo. En nou ja, noem maar op, legiogebieden. Dus ja, als mensen hier komen, dan vind ik dat die functie dus eigenlijk... als je daarover nadenkt, dan is dit eigenlijk wel een goede plek om daar eens over na te denken natuurlijk.
1: Ja. Wat jij zegt over aan de ene kant natuurlijk voor overlevenden en familieleden, is het echt een... Want het is vaak de losse plek ook waar hun familie op Nederlandse bodem verbleven is. En daarna ben ze ook letterlijk en figuurlijk de lucht ingaan. Ben ze helemaal verdwenen. Dus dit is een plek voor mensen ook een soort ankerplaats. Voor sommigen beleven het min of meer als een soort begraafplaats. Daar is het in werkelijkheid natuurlijk maar in zijn symbolische betekenis. Maar voor anderen en voor jongere generaties, en die hebben zo'n relatie daar niet met, is het natuurlijk veel meer een kwestie dat we zeggen van dit is er gebeurd hier. Dat was destijds, maar tegelijkertijd, maar van ze realiseert. Het kon dus gebeuren, dus het kan altijd weer gebeuren. Als we om ons heen kijken, vluchteling. Maar het is begund als een vluchtelingenkamp. Nou, aan vluchtelingproblematiek toen, maar ook nou, daar durven we dus ook heel veel aan. Ja. Om dat duidelijk te maken.
0: Ik ervaar het toch ook wel een beetje als een soort van spirituele plek, moet ik eerlijk zeggen. Als ik hier bij die hond loop, het heeft toch iets. En ja, onbewust komt dat natuurlijk toch door die geschiedenis, hè?
1: Ja,
0: dat kan haast niet anders.
1: Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen van een vergelijkbare plek, hè, zoals het eruit ziet, zomaar ergens neerzet, dan heeft dat toch niet die betekenis als de plek hier. Terwijl er natuurlijk niet zo verschrikkelijk veel meer te zien is. Hè. Het kamp is binnen helemaal afbroken, hè. Er zijn nog wat dingen, zoals het huis van de kampcommandant.
0: Ja, woont daar nog iemand? Ja. Hunnik, die heb daar vroeger ook gewoond, die was kampbeheerder.
1: Ja, precies.
0: Maar wie woont daar nu dan in? Woont daar nog iemand in het huis?
1: Ja, dat was in de periode, toen is er iemand van Defensie is er komen
0: wonen. Ja, kolonel Buitendienst nog wat.
1: Juist, Spek O'Brien.
0: Spek O'Brien, ja.
1: Spek O'Brien was dat.
0: Ja.
1: Die zat er ook in de periode van de Ambonezen.
0: Ja, en, precies.
1: De familie die had een dochtertje. Dat dochtertje is dus groot geworden in de huis. Inmiddels natuurlijk al een mevrouw op respectabele leeftijd. En die woont er nog altijd.
0: Die woont daar, ja. We hebben onlangs een gesprek gehad met iemand met de Zuid-Molukse man, Noes van Lisa.
1: Noes.
0: Die ken je ook wel.
1: Ja.
0: En toen vroeg ik me af wie daar nog woonde. Ik dacht, want Hunnik die is al lang, die is geloof ik al overleden of zo.
1: Ja.
0: Maar dus, daar woont nog een dochter van majoor of kolonel Spek O'Brien.
1: Ja,
0: was het dan.
1: Ja, ja, hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij was heel hoog.
0: Ja.
1: Hij kwam ook met familie uit, ook in Nederlands-Indië. Hè?
0: Ja.
1: Dus Kurtner zelfstandig worden van Indonesië.
0: Ja, en, ik weet nog dat mijn vader daar ook aangenomen werd vanwege dat hij... ook goed Maleis sprak en zo. Want het was toen commissariaat Ambonezenzorg onder leiding van Maga Klompé nog in die tijd.
1: Ja, dat klopt. Ja, die had heel veel. Er is ontzettend veel in die periode is eraan gebeurd.
0: Ja.
1: Het had allemaal niet leidt tot alleen maar rust. Want dat weten we van een latere periode. Ja, dat zuipt toch natuurlijk. Maar wat ik wel merk is trouwens, nou jij dat zegt, van dat langzamerhand voor de Ambonezen, voor de Molukkers, zoals we ze nou zeggen, dit toch ook steeds meer een plek wordt waarvan ze denken, ja, dat is wel een heel belangrijk deel van onze geschiedenis.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Heel veel mensen...
0: Dat heb ik ook, dat idee heb ik ook.
1: Ja, dat begint nou ook, na zoveel jaren, ze zeggen van nou pas, maar ja, zo werkt dat blijkbaar wel. Na zoveel jaren van ja, het is een deel, hè, voor sommige mensen 20 jaar hè, die hier woonden hebben. En dat begint dus toch langzamerhand wat te trekken. En nou, dat proberen we er natuurlijk ook wel een bijdrage aan te leveren. Door ook wat activiteiten te organiseren.
0: Dirk, ik wou jou namens de VPRO en Radio Drenthe vriendelijk bedanken. En je bent de allerlaatste in de rij van dit seizoen. Er komt nog één uitzending daarna met, dan interviewde al wat mij. Maar ik wil je graag bedanken namens ons allemaal dat jij de laatste in die rij hebt willen wezen.

De muziek die hij hoorde in het gesprek met Dirk Mulder, directeur van het herinneringscentrum Kamp Westerbork, die was naar zijn eigen keus. De Liquor Blues van QB and the Blizzards. Opens van de Groninger groep Turf. Lonelier Than This van Steve Earle and the Dukes. En van Van Morrison, Wasted Years. Het is dit weer een tekst van Harry Musquet bij de kop te pakken.

Ja, jongens, het geluid van een heel oud factie. Of eigenlijk een nieuw factie. Ik zet hem even uit hoor. Er komt een klikje. Een Pathfinder, die wordt weer nieuw gemaakt. En dat is heel mooi voor mij om. Dat ik een oude Fender Strat heb. Of tenminste een. Ja, nou niet een oude. Ooit een keer gekregen van Franklin. Die een. Etablissement beheerde in Groningen, Gdansk. En die ooit nog in de TZ had gezeten. En hij runde toen die tent en ik kwam daar een keer boom bij hem en daar ging die gitaar stonden. Nou, hij vond dat zo leuk. Hij zegt, neem maar mee. Ik zeg, neem maar mee. Hij zegt van, ja. Hij zegt, die is voor jou. Ik zeg, ja, dat meen je niet. Ja, zegt Franklin. Hij zegt, die mag je hebben. Nou, dat was niet verkeerd. Mooie Fender Strat. Ja, het is wel een Buckler Fender. Het is een Squire. Die wordt in Japan gemaakt. Maar het is verder zo origineel Fender hoor. Het is in assemblage wordt het in Japan gemaakt. Het is precies dezelfde. En het is een hartstikke goed gitaartje. En alleen hij is goedkoper als de Stratocaster. Daar betaal je dus 800, 900 meer voor. Maar kwalitatief is het een heel goed ding. Zeker voor mij. Want ik ben natuurlijk geen topgitarist. Dus. we zitten hier weer boven. Uiteraard bij die Fox en bij die. Bij die gitaar en dan heb ik nog een gitaar staan. Een akoestische, waar ik altijd meestal op speel. Maar ja, we willen het nog even over een paar nummers hebben. In dit geval over de twee nummers van de LP Simple Man. Dat was de ene en laatste die wij toen voor de toenmalige fonogram hebben gemaakt. En het was eigenlijk een volledig andere LP als die vorige ding, dat waren allemaal bluesnummers, eigenlijk grotendeels bluesnummers. En dit was eigenlijk meer een thema-LP. Dus een thema-LP in die zin van dat alle nummers een beetje gingen over hetzelfde onderwerp, alleen met een andere invalshoek. En die LP heette Simple Man. Die is eigenlijk ook een beetje anders opgenomen. Dus daar gingen wij al toe naar wat ze eigenlijk een beetje nauw doen. Het was ook 8 sporen, maar ook het geluid van die snare verandert in wat kleiner en wat ronder en wat doffer en zo. En niet allemaal het geëikte luid. Ook wat droger opgenomen. Maar er staat een man voorop die een beetje een dronken indruk maakt. En dat noemen wij dan die simpele man. Nou, die foto is gemaakt door de Ilko Gelling in Tresnico. Dat is een heel klein dorpje aan de rand van het Gardameer. Of in de bergen bij Gardameer. Een beetje half onbewoond. Die man dat was een beetje de dorpsidioot, mag ik wel zeggen. Ik ben toen met hem het dorp doorlopen en kreeg voortdurend een glaasje grappa van hem aangeboden. Dat is een soort van Italiaanse jenever, zou ik maar zeggen. Op druiven, het is op druiven, een soort van gedistilleerd op druivenbasis, dacht ik. En die man figureert dan op de opslag van die hoes als zijnde de simpel man. Maar aan de andere kant. Ja, is die song Simple Man, The Faker, waar we hier over praten. Ik geef daar aan dat ik eigenlijk iemand anders ben als ik toen in de publiciteit stond. Binnen die hoes staat ook een spreuk van Jean-Jacques Rousseau van ik ben niet degene die u denkt dat ik ben. Van de mensen kijken dan altijd anders tegen je aan als degene die je in werkelijkheid bent. En dat werkte eigenlijk heel lang door, want ik had hier Henk van Middelaar van de RVU, de Radio Volksuniversiteit, voor een interview. En die vertelde dat hij hierheen ging en dan zeiden ze, ja, je gaat naar een hele Norse man toe en zo. Dus ja, dat stond dan bekend als een moeilijke man die daar alleen in zo'n, toen in die boerderij woonde, even daarna in die flat, want daar is hij grotendeels geschreven, maar dat was een andere flat als waar ik later in woonde. Ja, ik heb daar gewoon geprobeerd om uit te leggen wie je dan eigenlijk wel was. Zo, eigenlijk vrij simpel iemand. En daar gaan die nummers over. De ene nummer, I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I did. I was born to be a simple man to sing a simple song. But somebody came and cursed my life. But I didn't know what I done wrong. Het gaat er eigenlijk over van. Nou ja, dat ik eigenlijk niet bewust was dat ik iemand anders was als die mensen dachten dat ik was gewoon. En dat, daar gaat dat volgende nummer ook een beetje over. De faker, dat een faker is iemand die niet echt is in het Amerikaanse slang. He fakes it. Hij doet zich voor alsof, weet je wel. En
Nou ja, dat is een andere dat is weer precies andersom. Daar zeggen ze dat je het niet echt bent of zoiets, weet je wel. En dan moet je dat wel weer zijn. Dus het is altijd wel iets om iemand aan te merken. En ja, wat ik daar eigenlijk wel met die LP wil bereiken, is dat je eigenlijk wel gewoon iemand bent, net zoals de meeste mensen. Maar ja, doordat je dan een heleboel publiciteit krijgt en mensen maken zich dan gaan een andere voorstelling van je maken als dat je in werkelijkheid bent. En dat is eigenlijk waar dat die Simple Man en overgaat. En er staan nog een paar hele mooie andere nummers op. Season Come en Season Go en zo. En Give You My Heart en zo. Nou, dat is best wel. Ja, men moest eraan wennen, maar ik vind het nog een van de mooiere LP's eigenlijk wel.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een nummer van John Lee Hooker en het komt van het meesterwerk Groeten uit Gollo met Harry Musquet in topvorm en Ilko Gelling en Herman Brood. QB and the Blizzards, No Shoes.

Kiwi and the Blizzards, No Shoes. Etta James nam het nummer in 1967 op als B-kant voor haar single Tell Mama. En er verschenen 120 covers, onder meer van Chicken Shack, Coco Taylor, Little Milton, Bret Hart, Sean Webster en Rory Block. Dit is Rod Stewart, I'd Rather Go Blind.

Rod Stewart, I'd Rather Go Blind. Dit is een compositie van Big Mama Thornton en zij schreef ook de wereldhit voor Elvis Presley, Hound Dog. Dit nummer was een hit voor Janis Joplin, maar dit is weer een prachtige opname van Etta James, die in die periode gepakt werd in het bezit van hard drugs. Maar haar man nam de schuld op zich en zat daarvoor 10 jaar in de gevangenis. Dat noem ik nog eens echte liefde. Etta James, Ball and Chain.

Etta James, Ball and Chain. Het nummer is geschreven door zanger Ronnie Van Zandt en gitarist Gary Rossington van Lynyrd Skynyrd. En het komt van het album Second Helping. En dat album eindigde 9 in Canada en 12 in Amerika. Lynyrd Skynyrd, I Need You.

Lynyrd Skynyrd, I Need You. Carl Weathersby uit Mississippi was in Chicago jarenlang de gitarist van The Sons of the Blues, de band van mondharmonica-speler Billy Branch. En hij neemt ook regelmatig op in New Orleans met ex-bandleden van Dr. John onder leiding van pianist David Torkanowski. Carl Weathersby, Lay Down Sally.

Carl Weathersby, Lay Down Sally. Het nummer is geschreven door bluescomponist Willie Dixon en Muddy Waters was de eerste die het opnam in 1954 en daarna verschenen er 185 covers. Dit is de versie van een bluesband uit Londen, de Graham Bond Organization, onder leiding van zanger-organist Graham Bond, met basgitarist Jack Bruce, die we later terugzagen in Cream. Ook drummer Ginger Baker zagen we terug in Cream en gitarist John McLaughlin werd een succesvol jazzgitarist en was de studiogitarist van de Rolling Stones. Graham Bond overleed op 36-jarige leeftijd toen hij werd overreden door een trein op het station Finsbury Park in Londen. De Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man.

The Graham Bond Organization, Hoochie Coochie Man. Otis Clay, dat was van oorsprong een gospelzanger uit Mississippi, hè, ging naar Chicago en daar merkte hij al snel dat je als blueszanger veel meer werk had. Hij overleed in 2016 aan de gevolgen van een hartinfarct. Hij werd 73 jaar en dit nummer is geschreven door Jimmy Page en Robert Plant van Led Zeppelin. Otis Clay, Since I've Been Loving.

Otis Clay, Since I've Been Loving You. Het nummer werd in 1967 opgenomen door bluesgitarist Albert King en er verschenen covers van Golfit Mule, Jimmy Hall, Kent Heat, Coco Taylor en Ike en Tina Turner. En de Engelse blueszanger Paul Rodgers nam het zelfs twee keer op. Eén keer solo en dit is zijn opname met de band Free, The Hunter.

0: Ernst de Groot. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zijden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: Wij zijn hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens naam.
1: Boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. En, ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar geen bocht
0: op. Wij lopen hier dus...
1: Maar dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, zeg maar zeggen, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. En...

0: Het heeft zijn, en dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet, dat is eigenlijk 5000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier eerst de landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
1: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Lonin. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Bernd vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
0: Eeuwenoud?
1: Ja.
0: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, nou, het is nu ongeveer 8:30, 9:30, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
1: het is ook doodstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
0: Niet meer. En dit landschap, er heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
1: zien,
0: horen,
1: ja, of zien.
0: Of zien of
1: ja,
0: niet.
1: Ja.
0: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschappen geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd en alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis, kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien, of niet. Maar zullen we nog even netjes
1: ja,
0: verder
1: ja,
0: lopen?
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. Waar ik vooral naar zoek, en wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij, en dat is natuurlijk niet ja, zeg maar zeggen dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
1: Ja,
0: dat
1: ja,
0: zoek ik. En dat is mijn opgave.
1: Want dus jij en Doek?
0: Ik en Doek, ja.
1: Ja,
0: ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
1: Ja.
0: Dat is ook een dialoog.
1: Ja, want jij bent ook een schilder die er niet verschuwt om te zeggen van, als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
0: Dat gebeurt heel vaak.
1: Ja.
0: Ja, meestal.
1: Ja.
0: Dus, maar die, en dat doe ik dan ook, ja, soms zet ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En maar, dan ja, vraag ik jou van, ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als
1: ja,
0: het ware.
1: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg hier over het Ballenveld heen, waar hier nog ja, een eind ten oosten van ligt.
0: Ja, klopt ook.
1: Ja.
0: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
1: ja.
0: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken, hè, als je met landschappen bezig bent, want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
1: Ja.
0: Dus ik loop hier wel eens. En dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment, dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt het niet mee. Dus dan moet je, dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van dat landschap. En dat is, dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Dus. Taking it easy, moving slow.

0: Jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je zo horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de heftige dag met mijn Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dagen met die dikke bel voor de eg, die aardappelrang bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ook al als 7-jarige leeftijd achter de mule liep.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel, want ik moest met hem werken. En als ik niet goed voor hem was, dan was dat een koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus, Max, ik weet nog wel, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo'n half uur midden op dat land. En dan keek ik om me heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallet. Op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden
0: patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dan had mijn oma Harm die had een fluitje. En dat fluitje, dat was een hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En dan zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten met jou wat er nu gebeurt. En er kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoef je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon op de bank zitten en als je slaperig werd, viel je maar om. En er werd, dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwulkje. En er zat iedereen omheen en bier en dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues, maar ik moet altijd denken aan Ray Cooler van het Cajun Museum.
0: Ja, Flaco Jim Innes.
1: Juist, die sfeer, dat is iets.
0: Dat is natuurlijk, dat komt natuurlijk niet meer tegen.

0: je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt, ja, ook nog een tietje bij Zen, hij, ja, drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan dit gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Ja, dat is een boel eenheid zoals.
1: Ja.
0: En er wordt ook heel... gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken... Dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen. Omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja, dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch... Dat is al lang aan de gang, hoor. Die,
1: ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Dat was ook een popbandje. Maar dat staat in ieder geval nog wel... Wat in de Roadies, wat ik daar altijd... Wat ik dan als... Iets kostbaars daaraan herinneren dat het gewoon spontaan was allemaal.
0: En ja.
1: Dat het loederhard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. En door. Ja. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja, ja.
1: Toen dacht ik. Wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu,
0: ja,
1: over het muziek maken en dingen... Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. En alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk... Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, wat het eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Ja. Ja, ja, je haalt gewoon een koffer met technische bagage op. Dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Ja, ja, eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo... Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je... Want ik denk dat jij ook zo zink en zoiets. Tenminste, ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zingt. En hij zingt woorden. En hij zingt teksten. Maar die klankkleur en zo wat. En het geluid wat je hoort... En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja,
1: en wat dat nou is, laat het maar.
0: Saudade zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja.
1: Maar
0: iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt en zo.
1: Precies.
0: Het succesmotief, motieven, zei Beethoven altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. Zo. Ja. En dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Het gevoel van nooit. Zo van volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, bijvoorbeeld in de Vado muziek, de Portugese blues. Daar zit het gevoel van, wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb daar ook wel met blues wel.
0: Ja, nou, dat heeft heel
1: veel... Ik hoor soms ook wel een of andere hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, ja, maar ja. Jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben zo het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier, op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels, wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies.
0: Dat the white, ja, precies. The big boss man, the white guy never understood what
1: was happening. Ja, precies.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die man, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien-aanhanger of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Nou is dat wel heel mooi natuurlijk, maar die... Maar het heet hier gewoon zo. Kijk, dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel? Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
2: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
2: Ja.
1: En...
2: Vandaar.
1: Als het dan duister is...
2: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... verdronken hier.
2: Ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
2: Hier hoor je bij. Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja, precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat je haast geen... dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doosbenauwd.
2: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
2: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballerij geweest, die van de Juring. En die wou er eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
2: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Precies. Maar ze voelden zich onheimisch of zo waar. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
2: Ja, maar nee. Dat je weet dan.
1: Ja.
2: Dit is... Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Even. Kijk maar niet, het diep loopt.
2: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
2: Dit is natuurlijk prachtige.
1: Ah, moet je zien dit.
2: Dus in dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraat, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
2: Ja,
1: maar... Absoluut. Is,
2: maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imagineer kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
2: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort... suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop. Die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
2: Ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten. Maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
2: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
2: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt dat ook.

0: schilder dat dus, hè, dit soort dingen. Kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan voevelen ben met verf.
1: Nou, nee, aardig lijkt mij.
0: Ja, maar goed.
1: Lijkt mij een beetje eufemistisch. Uitgedoen.
0: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, oh, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja. Ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even volsmeren. Ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
1: Nee, de wedstrijd verloren.
0: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier. Aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die. Je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen die bij hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets.
1: Nou, worden, maar het, als je dan bang, kijkt, heeft het ook wel iets.
0: Een beetje bangig. Nou, oh, dat vind ik ook prima. Als dat maar zie. Ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
1: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvallend tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
0: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen, ja. Ja, ja, ja. Ja, als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak aan door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Je kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is, oh, dan is hij redelijk goed geslaagd.
1: Dan zie je wel, je schilder, ja, dat is toch een soort van haai.
0: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
1: Je hebt wel, ja. Je bent wel hoe heet die man nog weer altijd zei, je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: niet zo oppervlakkig.
1: Nee.
0: Nee, je moet behoorlijk diep.
1: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
0: Ja.
1: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon en je denkt van dit is het, weet je wel, en het is niks.
0: Ja.
1: En soms sta je ergens en denk je, ja, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zitten volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké en dan klopt het allemaal net. Ja. Maar dat is niet heel, dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
0: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
1: Ja.
0: Ja, zo is
1: toch een
0: dat.
1: Beetje aan de pot met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms.
0: Kijk, want ik neem het al aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
1: Maar dat kan heel vreemd zijn.
0: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen. Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
1: Ja, maar ik weet wel, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze maak heb. En dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
0: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die dan geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
1: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, waar heb ik dat vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
0: Precies.
1: Ja.
0: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk, wat ik jou ook al vertelde, als ik schilder. Dan gebeurt het maar al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
1: Ja.
0: Dat
1: ja.
0: ben ik kwijt.
1: Ja.
0: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier maar in de hoop... dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
1: Ja, dat is het.
0: Ja, dat is het.
1: Dat is het, ja.
0: Dat is het precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, jij bent gewoon zo geboren. En dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou helemaal zo is. En dat klinkt wel heel zwaar.
1: Is dat, heeft dat iets, maar, heeft schilderen ook iets met bloes te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilderen ook iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders, die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja, zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel,
0: ik vind het ook echt blue, echt blue hoor.
1: Ja.
0: Ik heb, en dat, ja, tenminste, als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval heel veel voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen, natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen, ik heb jou trouwens.
1: Het was geen easy way out. Gewoon.
0: Nee.
1: Huh?
0: Ik heb trouwens, zag ik jou laatst een keer op de tv. Was dat toen in verband met wat jullie daar in Amen aan doen waren of zo? Met al die mensen in het café.
1: Ja. Met Beert Joling en Benny Joling en zo.
0: Ja, en Van der Lubbe.
1: Ja.
0: En die geweldige zangeres
1: Schoenmaker. Ja.
0: Fantastisch.
1: Ja.
0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling.
1: Nou, is een
0: hoe is het mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ja, ik denk, oh, wat is dit waard. Maar ja. Goed, toen waren er nog opnames, toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou en die zei van, ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben, maar.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Van, bij iedereen is wel wat gebeurd. En ja. Bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En jij zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd ja, een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt.
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan laat ik mij, dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan. Als ik geluk heb, overkomt me wat, dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische.
1: Maar goed, het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel,
0: tuurlijk
1: ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was en die was redelijk verveeld. Maar eufemistisch zeggen, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is het misschien ook
0: er zijn redelijk veel dingen gebeurd, ja, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Nee, er zit ook in mijn jeugd redelijk veel.
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel. Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd. En ook altijd een beetje ja, de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de
0: boze geest. boze geest.
1: Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.

0: De muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Kip Mo, Rainmaker. Ry Cooder, He'll Have to Go. John Mayall, van de CD Wake Up Call, I Could Cry. Gigi Kale, Call Me the Breeze. En van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering giet Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: We staan hier aan de rand van Assen, aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schieben en Aanreep. En wij staan hier op een plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge jongen mooi kon voetballen. En dan speelden we vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, de Aanriepenstraat. Aan het eind van deze Aanriepenstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Aanriepenstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog groenten van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen, ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opoe, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was en later ook aan het eind van de oorlog bij mijn oma Hans in de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is, dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nu even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsraad door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug. Dat was ook nog wel geinig.

staat hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen naar de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is voor allerlei doeleinden later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de scholen toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En ja, school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb vroeger de sociaal dienst dan een tijdje in gezeten. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen-West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen uit Rotterdam kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek, dat kunnen mensen niet zien, dat is, dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegschool genoemd. Nou, op die kruising daar, daar woonde vroeger de familie Bloemberg, ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeenteontvanger geweest of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbal hier. En eentje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zou ik maar zeggen. 9 jaar woonde ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik dan ook, ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Aanriepenstraat. De Aanriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Aanriep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van De Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was De Weert, die zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkeltje waar je van alles kon krijgen. Een beetje kogelbal en een beetje zo'n winkeltje voor van alles en zo. Ook hele goedkope sigaretten, silky en zo, dat soort werk. En hier op de Rode Weg, dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan hier de straatje zo links, dat is de Lodewijk Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk Napoleonstraat, nu staat de plein. De plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt, waar de mensen, waar je heel veel met elkaar samen deed. En waar de mensen ook, ja, je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet stolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en een ander die. En dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woonden hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nou in Grollo. En Henny Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, werd een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden hebben, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet en het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang, van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was en waar wij dan altijd Indiaantje speelden en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de 3 weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. Dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie Harry Musquet. Productie Albert Haar. Techniek Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
3: Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u door

The Young Rascals, Good Lovin'. John Sebastian uit New York vormde het hart van de Lovin' Spoonful. Hij schreef alle grote hits, hij was de zanger, hij was de gitarist en hij was de mondharmonica-speler. Hij was ook verantwoordelijk voor deze wereldhit, The Lovin' Spoonful, Summer in the City.

The Love and Spoonful, Summer in the City. The Syndicate of Sound, dat was een semi-professionele band uit San Jose in Californië. En de band deed mee aan een talentenjacht. En omdat ze die talentenjacht wonnen, bestond de hoofdprijs uit een singeltje opnemen. En de heren kozen voor een eigen nummer geschreven door zanger Don Baskin. En het werd een top 10 hit in Amerika. The Syndicate of Sound, Little Girl.

Syndicate of Sound, Little Girl. Blueszanger Richard Berry schreef het nummer in 1957 en de single die hij ervan maakte flopte hopeloos. En 10 jaar later werd het nummer opnieuw opgenomen door een semi-professioneel bandje uit Portland in Oregon. En die bleven op 2 in de Amerikaanse hitparade steken. Het werd net geen nummer 1 hit. The Kingsmen, Louie Aloha.

The Kingsmen, Louie and Louie. Bill Medley en Bobby Hatfield vormden in Los Angeles de Righteous Brothers en ze gingen samenwerken met de jeugdige producer Phil Spector. Het resultaat was een wereldhit en uiteraard een nummer 1 hit in Amerika. The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. You know.

The Righteous Brothers, You've Lost That Love and Feeling. Bobby Day had al een solo hit gehad met Rockin' Robin. Van dat nummer werden ruim een miljoen singles verkocht, maar vervolgens vormde hij een duo met Earl Nelson. En dat was een bandlid van hem. Ze zaten samen in The Hollywood Flames en die single werd geen grote hit. Het nummer eindigde op 44 in de Amerikaanse hitparade. Maar in de jaren daarna druppelde het nummer eigenlijk in allerlei hitparades binnen in Europa. Bob en Earl, Harlem Shuffle.

Bob en Earl, Harlem Shuffle. Martha Reeves uit Alabama ging naar Detroit om carrière te maken. En daar werd zij de zangeres van Martha Reeves en de Vandellas. En ze nam een nummer op van Marvin Gaye. En dat werd een gigantische hit. Maar het nummer bleef op 2 steken, want ze wist Manfred Mann met Dua Diddy Diddy niet van de eerste plaats te verdrijven. Martha Reeves en de Vandellas. Dancing in the Street.

Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Jerry Jeff Walker, dat was een singer-songwriter uit New York. En hij schreef een schitterend nummer. Hij nam het zelf op en het nummer eindigde op positie 77 in de Amerikaanse hitparade. Maar hij was heel trots dat het nummer later gecoverd werd door niemand minder dan Bob Dylan. En hij was heel blij dat de Nitty Gritty Dirt Band er later een wereldhit mee scoorde. Maar dit is het origineel. Jerry Jeff Walker, Mr. Bojangles. MUZIEK

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Fogerty's Factory van John Fogerty is het album van deze week. En John Fogerty benutte de coronaperiode heel nuttig. Hij nam in de home studio op zijn landgoed in Californië met twee zonen en een dochter wat oude nummers opnieuw op. En het resultaat mag er zijn. John Fogerty, Blue Moon Nights.
2: 1, 2, 1, 2, 3, 4...

John Fogerty, Blue Moon Nights. De Beatles waren hun voorbeeld en de Byrds hadden natuurlijk drie uitstekende zangers aan boord. David Crosby, Gene Clark en Roger McGuinn. En de covers van Bob Dylan waren er een garantie voor dat ze de hele wereld veroverden. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika voor de Byrds, Mr. Tambourine Man.

The Birds, Mr. Tambourine Man. Songwriter en producer Sonny Bono vormde een duo met zijn echtgenote, maar de platen onder het naamje Caesar en Cleo flopten allemaal. En toen probeerde hij het nog een keer en nu als Sonny en Cher. En toen werden het aan de lopende band grote hits. Sonny en Cher, Baby Don't Go.

Sonny and Cher, Baby Don't Go. En toen Sonny and Cher een paar hits scoorden, moesten ze natuurlijk ook gaan toeren. En de Castaways uit Minnesota mochten mee als voorprogramma. En even later scoorden deze Castaways hun enige hit, een nummer geschreven door zanger Jim Donna. The Castaways, Liar, Liar.

The Castaways, Liar, Liar. Zangeres Grace Slick speelde samen met haar broer Darby Slick in een band uit San Francisco, The Great Society. En Darby Slick schreef een nummer, maar het flopte. En toen ging Grace Slick naar de Jefferson Airplane als zangeres. En toen dacht ze, kom, laten we dat nummer van mijn broer nogmaals een keer opnemen. En toen werd het een wereldhit. Jefferson Airplane, Somebody to Love.

Jefferson Airplane, Somebody to Love. Singer-songwriter Tony Joe White uit Oak Grove in Louisiana was al jaren bezig, maar hij kwam niet verder dan het clubcircuit in Louisiana en Zuid-Texas. En daarom probeerde hij het in Nashville. En daar ging hij samenwerken met producer Billy Swan. En het resultaat was meteen een top 10 hit in Amerika. En het nummer werd vervolgens door tientallen andere artiesten gecoverd. Tony Joe White, Pork Salad Annie.

Tony Joe White, Polk Saladini. Het huwelijk van Ike en Tina Turner was weliswaar geen sprookje, maar ze maakten samen wel prachtige muziek, want Ike was een begenadigd songwriter en Tina was natuurlijk een geweldige zangeres. Ike en Tina Turner, I Can't Believe What You Say.

American Tina Turner, I can believe what you say. Fred Correia uit Louisiana was professioneel honkballer bij de Detroit Tigers. Maar na zijn carrière moest hij ook wat te doen hebben en toen begon hij een bandje. Hij schreef een nummer en even later stond de oud-prof honkballer nummer 1 in de Amerikaanse hitparade. John Fred en his Playboy band, Judy in Disguise.

John Fred en his Playboy Band, Judy in Disguise. Bobby Fuller uit El Paso in Texas was een fan van Buddy Holly en de Crickets en alle hits die hij scoorde waren dan ook covers van Buddy Holly, de Bobby Fuller voor Love's Made a Fool of You.

0: de Bobby Fuller voor Love's Made a Fool of You. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen en deze uitzending kwam tot stand dankzij de medewerking van Laurens Braams en Freek Medendorp. Bobby Hebb, dat was een zwarte singer-songwriter uit Nashville en daar kreeg hij geen poot aan de grond, want alle blanke cowboys scoorden daar de hits en daarom ging hij naar New York en daar verdiende hij de kost in het clubcircuit. En uiteindelijk mocht hij een plaatje maken en het nummer wat hij op wilde nemen, dat werd niet geaccepteerd door de producer, maar toen hij nog wat tijd over was, mocht hij dat nummer toch nog even zingen. En dat nummer, dat eigen nummer, dat werd een wereldhit. Bobby Hebb, Sonny.
1: Sonny.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Het einde komt toch langzamerhand in zicht. En ja, als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ja, ik heb gedanst.
3: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin Harry Musquet op pad giet met zijn gasten en praat over zaken die hem raakt van binnen. Met uiteraard muziek. De gast van vandaag is een man die het allemaal een beetje in zwart-wit zet. Dammer Ton Sijbrands.
4: Lopend op een mooie zomeravond in Muiden, richting het Muidenslot, met Ton Sijbrands. Ton Sijbrands is dammer. En dat al sinds ik hem ken. En hoe lang is dat, Ton?
2: Volgens mij, nou, ik ken jou langer denk ik dan jij mij, maar dat we elkaar voor het eerst ontmoet hebben, dat was in 1967. Mei 1967.
4: Maar jij vertelde dat je al eerder geluisterd had naar de bluesmuziek.
2: Want ik herinner me een optreden van jou, van jullie, in Theater Het Centrum heet het geloof ik.
4: Ja, in, Centrum
2: Wat ook als bioscoop gebruikt werd in Sappemeer. Daar logeerde ik regelmatig bij een jeugdvriendje dat ik via Dammen kende, Harry Kolk. En ik had inmiddels in het blad Hitweek had ik over jullie gelezen. En dus ik ben daar met Harry gaan kijken. Maar dat was, ja, ik was toen zo ontzettend jong. Ik denk 15 of 16, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval hadden we onvoldoende geld om kaartjes te kopen voor het concert. Dus we hebben buiten gestaan met onze oren tegen de muur. En zo heb ik het allereerste concert niet echt bijgewoond, maar wel gehoord van jou.
4: Toen damde jij al, neem ik aan.
2: Ja, ja, ik dam al.
4: Vanaf jij bent natuurlijk
2: haast vanuit de moederschoot, ja, zou ik zeggen. Ja. Maar dat is niet echt zo hoor. nee, ik heb pas op een negende ben ik pas met het damspel in aanraking gekomen. Zullen de meeste mensen denken van dat is toch vrij vroeg. Maar in vergelijking met andere dammers en grootmeester Schaken ook, is het eigenlijk heel laat. Iemand als Harm Wiersma bijvoorbeeld, is al op zijn zesde begonnen met dammen. En iemand uit Leeuwarden, Hendrik van der Zee, die damde al op zijn vierde jaar. Dus wat dat betreft was ik eigenlijk heel erg laat. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedamd. Maar toch in de tijd dat ik vanaf mijn negende heb ik inderdaad gedampt. En

0: Ja, in Amsterdam-West ben ik begonnen bij de Christelijke Damclub Amsterdam. Afgekort CDA, dus toen later die politieke partij ontstond, werden in Dammerskringen nog een grap over gemaakt. Maar op een gegeven moment lazen mijn ouders een advertentie in een huis-en-huisblad dat die damvereniging een jeugdafdeling had. Nou ja, ik damde thuis al veel. En toen heeft mijn vader mij achterop zijn fiets genomen. En ergens in Amsterdam Oud-West naar een locatie gebracht waar die damvereniging zat. En ik heb toen de eerste 2-3 maanden heb ik op die jeugdafdeling op de zaterdagmiddag gedamd. En toen stelde de voorzitter voor dat ik voortaan bij de senioren op vrijdagavond mee zou doen. Dus toen was ik 11 jaar, geloof ik. Als 11-jarig jongetje ging ik toen al iedere vrijdagavond naar de Damclub. En speelde ik mee in de clubcompetitie. En als we dan een uitwedstrijd hadden, dan kwam het wel eens voor dat ik pas om 1:30 of 2:30 of zo weer thuisgebracht. Wat thuis toch de nodige spanning gaf.
1: Dit is allemaal vrij snel gegaan met jou. In 1967 was jij Nederlands kampioen?
0: Ja, in 1967 toen, op mijn 17e, toen werd ik voor het eerst kampioen. Ja.
1: En dat was ook ongeveer het moment dat wij elkaar leren kennen, hè? En dat jij in Grollo arriveerde.
0: Ja, toen hebben we in dat jaar had je in mei had je in Hoge Zandsappermeer het traditionele
1: Brinta-toernooi. Ja.
0: Heel goed. Ja. Ja, ja. Brinta-toernooi, daar deed ik toen aan mee. En in die tijd verdiende ik inmiddels wel wat met dammen. En toen speelde Cuban Blizzards weer in Theater Het Centrum. En toen had ik dus wel geld om een kaartje te kopen. Toen ben ik wel wezen kijken tijdens dat toernooi. En heb ik mij min of meer aan jou opgedrongen. En toen ben ik inderdaad een paar weken later, denk ik.
1: Ja.
0: Ben ik een keer naar Grollo gekomen en heb ik een week lang misbruik gemaakt van jouw gastvrijheid. Wat ik zelf een hele leuke periode vond. Als je zo jong bent, dan vraag je je nauwelijks af hoe anderen er tegenover staan.
1: Nee, dat is niet.
0: Maar ik vond het wel leuk, want we zijn toen. Ik ben bij diverse optredens van jullie ben ik toen mee geweest. Ik herinner me Meppel, ik herinner me Veendam.
1: Ja, Parkzicht enzovoort enzovoort. Dat, bij en APW en Veendam.
0: En ik herinner me vooral ook. Dat is natuurlijk heel erg leuk als je dan logeert bij de zanger van de band die jij op dat moment het beste vindt. Herinner ik me het ontstaan van een van jullie nummers, namelijk Distant Smile.
1: Ja.
0: Dat je bezig was de tekst te schrijven en dat jullie de allereerste repetities eraan wijden. Dat is toch een mooie herinnering.

0: Ja, dat oude. Ja, luisteraars in Drenthe weten dat wel, misschien voor de VPRO. Niet zo goed. Het oude huis in het oude huis in Grollo. Waar de band als een tijdje, waar ik een tijdje gewoond heb en waar wij repeteren. En dat was min of meer een zoete inval, want daar kwamen allerlei mensen uit het westen, zomers, vooral zomers hoor, als het mooi weer was. Dit weer, dan kwamen ze met liefde. Dan was het, jongens, we gaan even de provincie in en het was hartstikke mooi. Zwinter zag je ze niet trouwens hoor, dat moet ik er even bij zeggen, want dat was het.
1: Ah, Harry, je bent wel erg scherp. Misschien kwamen ze gewoon voor jou. Los van het jaargetijden.
0: Ach ja, Willem van der Linden zei, als er iets ontstond in de periferie van Amsterdam, dan en die band kwam niet naar jou toe, dan gingen zij wel naar die band toe en zo. En daar heeft hij misschien ook wel gelijk aan. Jij bent natuurlijk daarna ging het natuurlijk nog veel beter. Je bent ook wereldkampioen geworden in de legendarische partij tegen Andrijko, waar ik notabene nog bij ben geweest. Niet bij die partij, maar wel nou, in Den Haag.
1: Ja. Nou, ik ben wereldkampioen geworden een jaar daarvoor. Ja. In Hengelo 72, in een toernooi.
0: Ja, maar
1: waar daarna, ik Andrijko ontroonde als wereldkampioen.
0: En heb je die partij.
1: En het jaar daarna had hij. Ja, toen had je de zogeheten revanche match.
0: Ja.
1: En dat was in Den Haag, 20 partijen. En die heb ik toen ook gewonnen met. Klein verschil, twee partijen verschil, 18 remise. En daar ben jij inderdaad toen ook wezen kijken.
0: Ja, ik weet nog dat GBJ Hilteman daar ook rondliep.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh, dat kan, nee, dat dus, kan ik mij niet wel, herinneren.
0: En Alexander Muninghoff daar.
1: Ja, Alexander Muninghoff, die gaf was daar, er heel nauw bij betrokken.
0: Ja, die gaf daar, als slavist gaf hij daar uitleg, dacht ik.
1: Ja, want in die, we hadden tegelijkertijd met die match hadden we een soort telejakcursus dammen.
0: Ja, daar, precies. Dat deed
1: daar werd toen. Ook Andrijko en Koppelman werden vaak geïnterviewd. En Alexander die deed toen de vertalingen daarvoor. Ja. Alexander Muninghoff en Tim Krabbe was de presentator van die cursus. Ja, die formeel cursus heette, maar in feite was het zeg maar het dagverslag van de match.
0: Hoe waren die partijen eigenlijk tegen Andrijko? En de Andrijko was toch een beetje een merkwaardige man. Je hebt mij later wel eens een verhaal verteld dat hij op een hele rare manier aan zijn eind is gekomen.
1: Ja,
0: waarvan het echte verhaal eigenlijk nooit verteld is of zo.
1: Nee, en dat VPRO-luisteraar
0: teleurstellen,
1: want het precieze verhaal van zijn dood ken ik ook niet. Maar wat ik gehoord heb is dat hij is op gruwelijke wijze vermoord. Het schijnt met een beroving met geld te hebben te maken gehad. In 1976, toen hij nog maar 33 was.
0: En dat was ergens, waar was het, in Litouwen of Estland? Of?
1: Letland.
0: Letland.
1: In Riga. Ja, daar kwam hij vandaan.
0: Wij hadden het nog even, ik dacht dat Tallinn was, maar het was Riga. Nee. Ik zie hier een prachtige poort. We staan bij Muiderslot, mensen. En daar is een poort voor. Als je daar nou door zou lopen, Ton, en op het, waar vroeger de ridders elkaar betwisten met lansen en zo. En daar stond een heel groot dambord. Is het een perfecte dampartij eigenlijk? Ik bedoel, iets bestaat er zoiets. Hoe ver gaat dat in zo'n spoor? Is dat eindig op een gegeven moment en is het dan perfect? Of,
1: Ja, wat je wel gewoon hebt bij ons, net zoals bij schakers, is dat het voor kan komen. En hoe beter je bent, hoe vaker het voorkomt. Dat je een partij speelt waarvan je achteraf ook in alle objectiviteit kunt vaststellen dat je geen fout gemaakt hebt. Maar dat niet alleen, maar dat het ook gewoon een hele mooie partij is om als je die nog eens naspeelt. Eigenlijk één, qua structuur één geheel vormt. De opening haast naadloos overgaat het middenspel. Het middenspel weer in het eindspel. En dat kan voorkomen. Ik heb in het.
0: Dat zijn zeldende momenten, zeker.
1: Nou, het hoeft niet hoor. Nee, je kunt heel wat.
0: Toch wel.
1: Ja. Nee, ik heb bijvoorbeeld over. We hadden het zo even over Andrijko. Maar ik. Ja. Over Andrijko heb ik een boek geschreven. Ja, er is voor niet-dammers is er absoluut niet doorheen te komen. En het is ook, absoluut geen biografie of zo. Maar het is een, ja, zoals ik het genoemd heb, een damtechnische monografie. Maar dat is echt een heel dik boek. Iets van, tegen de 500 pagina's. Met alleen maar partijen van Andrijko. Waarvan ik zijn 40 beste of meest interessante partijen heel uitvoerig geanalyseerd heb. En dat, ja, dat zijn haast stuk voor stuk zijn het juweeltjes om na te spelen. En nee, dat komt. Dat, ja, dat zijn van die momenten waar je het eigenlijk.
0: Maakt de partij zich dan van jou meester als jij. Ik bedoel.
1: Ja, zoals bijvoorbeeld Moelis dat zegt over. Over de romans die hij schrijft. Dat. Hij niet met het verhaal aan de haal gaat, maar andersom het verhaal met hem. Dat kun je met dammen en ik neem aan met schaken kun je dat ook hebben. Dat op een gegeven moment dat alles klopt. En, ik had het met name vorig jaar in Hoge Zand. Momenteel precies een jaar geleden dat ik in Hoge Zand meedeed aan na jaren weer van inactiviteit, maar dat is bij mij niet, mijn carrière niet zoveel bijzonders. Maar na een jaar of vier deed ik weer mee aan het Europees kampioenschap. Een toernooi waar ik me echt ongelooflijk veel zorgen om maakte. Heel sterk bezet. En ik had de hele tijd niet gespeeld. Maar dat ging ontzettend goed. En er waren partijen bij in de eerste ronde tegen een Litouwer, Buzinski. En twee rondes voor het einde tegen een hele sterke Rus, Georgiev. Dat waren partijen waarin ik mezelf een opdracht had gesteld. Van ik wil koste wat kost winnen. En elke dreigende vereenvoudiging van mijn tegenstander die ga ik uit de weg. En nou, dat deed ik. En met name tegen die Georgiev. En dat liep zo fantastisch dat in een. Ja, stelling met wederzijds, ik geloof 14 schijven of 13 schijven. In ieder geval nog zeg maar, een bord vol stukken moest hij materiaal inleveren. En dat was echt een hele. En uiteindelijk won ik dan ook na nog een hele verwoede strijd. 6 uur spelen bijna. En dat zijn echt momenten dat je. Dus niet, overigens niet eens mijn allermooiste of meest gedenkwaardige partij. Maar het zijn toch momenten, ja, die momenten waar je het eigenlijk voor doet.

0: Jij bent toch ook nog in Rusland, heb jij een dame meegenomen onder het mom van trouwen of zo, dat ze hierheen kon? Of was dat niet helemaal, nee, ging nee, dat niet dat helemaal is, zo? Of hoe is dat gegaan?
1: Nee, dat is mijn eerste huwelijk geworden.
0: Ik dacht al dat het een mariage de raison was, zoals de Fransen dan zeggen.
1: Dat is een misverstand. Zij was
0: iemand heeft mij dat verteld.
1: Op het moment dat ik haar in Rusland, in Sochumi, aan de Zwarte Zee, dat ik haar ontmoet heb, toen was ze al getrouwd. Maar inderdaad, wat jij dan zegt, een verstandshuwelijk? Schijnhuwelijk. Het was met een Zweedse student getrouwd. Oh, en op grond daarvan zei ze mij van, het is praktisch 100%, 99% zeker dat ik naar het Westen kom. Nou, als ik in het Westen ben, en dan was men in Zweden, dan zou ze dus in Zweden zijn, dan zou ze mij bellen. En zo is het ook gegaan. Nee, het heeft weliswaar niet langer dan 1,5 à 2 jaar mogen duren, maar het was wel degelijk serieuze liefde. Het was absoluut. Nee, het schijnhuwelijk was ze met een Zweedse student aangegaan.
0: Aha,
1: en ik heb haar toen,
0: zo dat, ja.
1: Ik heb haar toen uit Zweden heb ik haar naar Nederland gehaald, maar dus niet uit Rusland.
0: Nee. Ja, Rusland ben je natuurlijk wel vaak geweest.
1: Rusland ben ik heel vaak geweest.
0: En ook tot ten tijde van de Koude Oorlog natuurlijk nog.
1: Uitsluitend ten tijde van de Koude Oorlog. Nee, ik ben er tussen 67 en 82 ben ik er iets van 15 keer geweest voor damwedstrijden. Maar wat dus heel raar is, is dat ik sinds 82 daar niet meer geweest ben. Dus zelfs de hele periode Gorbachev, laat staan Yeltsin en wat is het nu, Poetin. Daar heb ik dus absoluut niks van althans niet meegemaakt. Uiteraard wel wat van meegekregen via de media. Boeken als van, heet die, Raymond van den Boogaard, geloof ik.
0: Ja.
1: Moskou aan zee. ik ben er nooit meer geweest sinds 82. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer...
0: Je hebt ook niet de behoefte.
1: Nu absoluut niet meer de behoefte hebben.
0: Misschien is het nu ook wel niet zo leuk meer, hè? Het is natuurlijk nou ook allemaal... het is veel smeergeld en alles is heel anders. En verveelde mensen. Je moet erg oppassen, heb ik wel gehoord.
1: Moskou schijnt zo'n beetje de meest criminele stad ter wereld te zijn.
0: In Petersburg ook hoor ik dat... misschien is het wel niet zo leuk meer, dat... spannende tijden van Len Dayton en de spy who came in van de cold, dat is gewoon over en zo.
1: John le Carré. Waar ik trouwens, ik ben afgelopen zomer ben ik een week naar Oost-Duitsland, of het voormalige Oost-Duitsland geweest. Een reis, zeg maar, in de voetsporen van Bach, alle plaatsen waar Bach geweest is.
0: Ja.
1: Maar onder andere Leipzig. Maar het was... Het was zo raar. De hele week dat ik daar was, moest ik maar... je kunt bij Duitsland of Oost-Duitsland natuurlijk twee associaties hebben. Ten eerste de 40-45 of 33-45. En ten tweede natuurlijk 45, wat is het, 89, dat er meer geval is.
0: Ja.
1: Maar
0: ja.
1: Dus het communistische regime. En ik kon me daar ontzettend moeilijk van losmaken. Overal waar ik liep, in Leipzig en in Weimar en... Eisenach, geboortestad van Bach.
0: Ja.
1: Mühlhausen zijn we geweest, een Arnstadt.
0: Ja, ik heb het ook gedaan allemaal.
1: Ja?
0: Ja. Een paar jaar geleden. Weimar dus, nog voordat Weimar dus culturele hoofdstad werd. Ik ben toen ook naar Dresden gegaan en zo.
1: Ja, dat ben ik niet geweest. Nee.
0: Via Halle, Magdeburg Halle en zo. Ik zag wel, het was wel een... Die mensen hebben heel veel kapot gemaakt toch wel, die... Het communistische regime van onze vriend Ulbricht en Honecker. Vooral wat het cultuur betreft hebben ze het minder als een twee gedaan. Eigenlijk helemaal niet. Nee, het is vreselijk. Ik ben ook in Eisenstadt geweest. Je bent dus bij het geboortehuis geweest.
1: Eisenach.
0: Vlak over de grens waar vroeger de... Het snelde een huis met tentoonstelling, oude muziekinstrumenten.
1: Een soort museum, ja. Maar
0: in een trieltje kun je nog worden kleine concertjes georganiseerd.
1: Ja. Alleen het enige probleem is dat het niet het geboortehuis schijnt te zijn. En in het boek wat ik daar kocht, stond het ook openlijk.
0: Ja, dat is het altijd zo, met de schedel van Mozart en zo. En dat soort dingen. Die toen in een massagraf, maar hier moet hij dan toch liggen, weet je wel. Dat is, Van Bach denkt men ook dat het niet zo is. Maar Thomaskirche in Leipzig leert.
1: Dat het hem niet is?
0: Nee, het hem is.
1: Wat me wel, daar ben ik uiteraard ook geweest in die Thomaskirche. Maar wat me opviel was de complete anarchie die daar heerste. Want ik had verwacht, maar ja, dat is ook mijn vooroordeel.
0: Nu,
1: dat is ook mijn vooroordeel van het zal een beetje strak geregisseerd zijn door de, ook vanwege de vroegere DDR-sfeer. Maar nee, het was een complete anarchie. Er leek geen enkele functionaris van de kerk aanwezig te zijn. En het was vol met toeristen in korte broek die patat en kroketten zaten te eten. En kinderen die spelend rond hingen.
0: Ook veel Japanners, denk ik.
1: Japanners ook, Amerikanen, veel fototoestellen. En ik maakte me echt zorgen om die steen. Het was heel raar, want ik kwam daar binnen en ik zag een zee van bloemen daarbij die steen. Die grafsteen van Bach. En maakte zich toch onvermijdelijk een grote ontroering van mijn meester. Maar even later maakte dat totaal plaats voor een soort boosheid om de chaos die daar hing. En het gebrek aan
0: cultuurkannibalisme.
1: Ja, echt een gebrek aan respect. En
0: Maar goed, de...
1: Ja, maar dat ik dus echt dacht van... Het is natuurlijk heel goed dat mensen zoals die in Oost-Europa jarenlang onder het communistische juk, zeg maar, geleefd hebben, die daarvan zijn verlost. Maar van tijd tot tijd denk ik toch, dat is misschien ook met mijn... heeft misschien ook met een leeftijd te maken, dat een heel klein beetje repressie toch geen kwaad kan. Dat... Maar...
0: Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ja.
1: Maar ja, jij bent al ver over de 50, dus ik ben er net geworden.
0: Ja, god, ben ik oud, zeg.

0: Herman van Woerden, Gerard van Velzen. Dat waren toch de jongens. Hendrik van Vianen. Hè? Dat toch de mensen die dit, de moord op de graaf Floris. Het is mooi kasteel trouwens. Dit is even tussen twee haakjes. Ook nog nooit gezien. Ja, moet je nagaan. Ik heb vanmiddag... Of ik heb twee dingen gezien vandaag die... Maar dit buitenslot, dat is een prachtig slot eigenlijk wel. Jij woont hier ook nog niet zo lang?
1: Nee, ik woon hier nog maar 3,5 jaar, zo'n beetje. Sinds,
0: heb je hier iets mee met Muiden? Kan bijna haast niet. Of...
1: Nee, dan zou ik liegen als ik dat de vraag bevestigd zou. Nee, ik ben hier komen wonen omdat ik 4 jaar geleden Hetty ontmoet heb. En Hetty is mijn huidige vrouw, maar was... Toen ik kind was...
0: Het was een jeugdvriendin
1: van mij. Vanaf de kleuterschool tot en met het einde van de lagere school. Dus zeg maar van ons 5e tot ons 12e waren we heel dik met elkaar bevriend. Ook zo daar we bij elkaar logeerden en samen muziceerden. En van alles samen deden. En na ons 12e hebben we elkaar... Ja, zijn we elkaar het oog verloren. We gingen allebei naar verschillende middelbare school. En ik heb haar zelfs haar naam een keer genoemd in een soort biografietje dat heel lang geleden in 1973 over mij is verschenen. Daar komt haar naam ook weer voor en daar schijn ik te hebben gezegd dat ik een ruzie met haar broer kreeg. En dat ik haar daarom niet meer... Maar niemand van de betrokkenen kan zich er ook meer iets van herinneren. Ik ook niet meer, dus ik weet niet waarom ik dat destijds gezegd heb. Maar hoe dan ook, we hebben elkaar toen... vanaf ons 12e niet meer gezien tot 4 jaar geleden, tot we allebei 46 waren, na 34 jaar. En vrijwel sinds die tijd.
0: Zij woonde hier.
1: Je hebt daarvoor bijna 25 jaar.
0: Daarvoor heb jij in Voorst gewoond. Dat was ook een mooie streek.
1: Ja, dat was en dat. Ja, dat mis ik eerlijk gezegd nog wel eens die stilte en die wijdheid van de provincie.
0: Ga je nou weer terug hoor, naar Amsterdam?
1: Nou, denk ik niet, nee. Ik denk wel dat mijn laatste...
0: En het dammen,
1: die, laatste jaren,
0: en het dammen, dat blijft, het dammen blijft altijd doorgaan natuurlijk.
1: Het dammen, dat is, ja, daar ben ik dermate aan verslaafd.
0: Dat is natuurlijk ook een passie, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, ja. Dat is echt... ja, want zo even via jou en dit programma... kwam ik ook met Levi Weemoed in gesprek. En ja, dan moet ik ken zijn naam uiteraard. En ik heb hem een keer gezien op de televisie. Maar ik moet tot mijn schande bekennen dat ik eigenlijk nooit iets van hem heb gelezen. En dat het, maar dat geldt niet alleen voor hem, maar voor talloze Nederlandse en buitenlandse schrijvers. En als je dan vraagt van interesseer je niet voor literatuur of hou je niet van? Nee, in tegendeel. Enkele keer dat ik... dat ik een boek ter hand neem, dan zit ik echt haast ontzettend verslaafd te lezen. En ik heb bijvoorbeeld vorig jaar, voor mijn 50ste verjaardag, heb ik van Hetty verzameld werk van Paustowski cadeau gekregen. En ja, ik ben nog maar in deel 2, maar ik vind het echt fantastisch, ik vind het echt heerlijk om te lezen. En dat heb ik met meer, ik heb met muziek dat... En met film ook, dat als ik me er eenmaal aan overgeef, dat ik dat ook op een soort gepassioneerde manier
0: dan
1: doe.
0: Dan wil je
1: dat
0: het ook echt weten.
1: Ja, ja. Maar helaas is dat dammen, dat is voor mij zo alomtegenwoordig haast. Ik kom haast niet meer aan die andere interesses of hobby's of liefhebberij of passies, kom ik niet meer toe vanwege dat dammen. En dat, naarmate ik ouder word, begin ik dat steeds meer te betreuren. Want het einde komt toch langzamerhand in zicht. Als je dan de vraag stelt, wat heb je met je leven gedaan? Dan kan ik alleen maar zeggen van ik heb gedampt.
0: Ja.
1: Een spel. wat doen niet meer mensen?
0: Zou je zelf wel de vraag stellen van... dat heb ik ook wel eens heel af en toe, denk ik. Maar ik denk daar maar nooit te lang over na. Ik had me er vroeger misschien wel wat anders van voorgesteld. Is het eigenlijk wel goed wat je... was dat het eigenlijk wel wat je hebt moeten doen of weet ik veel? Heb je nooit iets van... van een treurnis over je dat het niet zo gegaan is als je wilde of zo? Ja, ik weet niet hoe dat... Ik denk daar wel eens over na. Maar ik heb eigenlijk nog geen spijt hoor.
1: Nee, maar ik bedoel... Voor jou geldt denk ik nog veel meer dan voor mij dat met... wat je doet, wat je gedaan hebt, wat je nog steeds doet, dat je daar... heel veel andere mensen ook gigantisch plezier mee doet.
0: Ja, ja.
1: Ik bedoel, je hebt echt... je hebt veel fans en je hebt... vaak ontzettend trouwe fans. Ik bedoel, mensen die... op 20, 30 jaar... fan zijn. Waartoe ik mezelf dan ook reken. En nou ja, dat... klinkt een beetje... Die bevestiging, die heb ik veel minder... bijvoorbeeld dan jij. Ja. Want ik beoefen een spel dat... dat in Nederland door hooguit 7000 mensen... zijn maar 7000 Dammers aangesloten. Dat is echt ontzettend weinig. Wat je noemt een kleine sport.
0: Ja, ja, ja. Ja, aan de andere kant... van het bluesblok... daar zijn ook maar 4000 mensen op geabonneerd. Dus,
1: maar op mijn blad Dammen 400...
0: Ja,
1: dus,
0: ja,
1: ja, ja. Dat is echt om heel treurig van te worden.
0: Ja.
1: En dat al 16 jaar lang.
0: Ja.

0: ben ook niet een van de allervlijtigsten. Maar je wordt in deze wereld ook wel heel erg opgejaagd. Er zeggen mensen van, je moet dit en je moet dat. Maar ja, wie beweert dat eigenlijk? Dat is een beetje een verwarrende vraag, maar waarom moet je eigenlijk iets? Dat hoeft eigenlijk niet, toch?
1: Nee, maar ja, je doet het gewoon als het... Voor mij dat dammen, dat...
0: Ik heb wel het idee dat als ik beter mijn best had gedaan, of wat minder lui was geweest, dat ik iets verder had kunnen komen. Maar aan de andere kant...
1: Maar wat bedoel je met verder komen?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat zeggen mensen toch altijd. Je moet,
1: meer succes.
0: Je moet hard werken, want dan moet je dat hebben. Want dan kun je dat bereiken. Maar waarom moet dat eigenlijk? Denk ik dan bij mezelf.
1: Nou, ja, goed, maar dat is ook een soort keuze die je... Ja. Ik bedoel, jij had natuurlijk ook veel... veel geliktere dingen kunnen gaan doen. Ja. Maar die mogelijkheid zul je zelf ongetwijfeld ook wel gezien hebben. Maar, en je hebt er ongetwijfeld bewust ook voor gekozen om dat niet te doen. Kleinschalig is misschien het goede woord. Maar toch gewoon dichter te blijven bij de basis, zeg maar. Bij hoe het ooit begonnen is.
0: We lopen hier langs het zwarte geld. Want ik denk altijd, als ik bij die prachtige jachtlaan, of het nou in Kampen is of in Zutphen, of in dit geval in Muiden, dat daar toch een heleboel zwart geld ligt. Maar dit hoeft niet in het programma. Ton Zijbrands, dammer te Muiden, vriendelijk bedankt voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Jij bedankt voor de vragen, de voorzetjes.
2: De muziek die draait weer in het gesprek wat Harry Muskee had met Ton Zijbrands was van QB and the Blizzards, Distant Smile, een van de eerste singles. Van Brainbox, met zang van Cas Lux, Between Alpha en Omega. Van Jan Akkerman van de cd Focus in Time, het stuk Saudade. En het Lucky Stardust Quartet met een stuk van Johann Sebastian Bach, Die Kunst der Fuge. Harry Muskee gaat weer op pad. Hij volgt het spoor terug. En hij pakt dat op bij de Anrepenstraat in Assen.
0: Nu lopen we hier op de Anrepenstraat en die Anrepenstraat, als je daar de bocht om gaat bij Mulder, dan kom je voor het spoor dus. En daar staan we nou. En daar had je vroeger ook het spoor was hier breder, daar rangeerden ze ook heel vaak. Met andere woorden, je moest ook heel vaak lang wachten voordat je erover kwam. En wij moesten altijd... daarover, maar omdat voor mij dan is een spoorbrug gebouwd. Dus die ging eigenlijk zo. Met de fiets kon je het band in de goot zetten. En je op midden in de overloopje, nog een stukje omhoog en dan helemaal eroverheen over het spoor. En dat was nog ten tijde van de stoomtrein, die heb ik hier nog zien. En als je dan eraf ging, aan de andere kant, dan was daar het oude café Spoorzicht. Wat vroeger ook al een vrij ruig café was en waar later, veel later trouwens, Herman Broos die vader nog... de scepter heb zwaaid. En daarachter, daar had je het station van de EDS. Ook de garage van de eerste Drentse stoomwegmaatschappij. En daar achterlangs liep ook dat lokaaltje, naar M, zou ik maar zeggen. Maar hier, aan de andere kant, had je een veelading, want dat was het toen nog. Werd de vee uitladen via de... er werd hier veel gerangeerd. Met zo'n klein diesellokkie. De SIC noemen ze die. Alleen het was nog wel eens moeilijk. Je moest vrij lang wachten. En mensen die er met de auto stonden, die konden natuurlijk ook niet om. En als je dan kon je heel veel verder, kon je naar de Rode Straat. Maar dan moesten we daar meestal ook weer wachten. Want dan werd het daar weer heen gebufferd en zo. Maar dat was hier allemaal. Dat was tijdens mijn jeugd. En wij moesten daar altijd langs, naar de school. Dus, want wij moesten hier... over en dan wat nou de Overzingellaan is. En dan voor het station linksaf, de stationstraat die er nog is. Maar dat was vroeger ook helemaal weiland. Allemaal weiland. Het was van Lier Lels of zoiets. En daar was verder niks. Ja, een paar huizen en stations hadden aan de ene kant, aan de andere kant, hey, weiland en een bank. En dat was er.

Wij staan hier, we lopen hier over de Noorderzingel en waar wij nu naar kijken, dat is het gerechtshof, dat is helemaal uitgebreid. Alleen vroeger was dit er niet. De Noorderzingel was een vrij drukke straat, ook de nieuwe huizen en de gedempte zingel, want daar ging gewoon het verkeer naar Meppel en zo, dat ging dwars door de stad heen. En wij, hier had je dan vroeger, jij kunt nou, je wilt niet meer geloven, maar dan moest je hier met de oversteek, met brigadiertjes. Maar de school 2, waar loopt wij mee, daar ging je langs dit gebouw. Nu hebben ze daar een nieuwe gemeentehuis neergezet. En wij gaan hier nou om toe. En waar nou die Super de Boer staat, daar was vroeger, was dat school 2. Ja, je kunt het jammer genoeg niet meer zien. Daar had je... Daar had je sub-lokaal en ja, hier, dit was de eerste klas eigenlijk, waar wij nou, ja, je kunt dat niet meer zien, maar hier was de eerste klas daarvan. De tweede ging zo die kant op, 3, 4 en dan zo omhoog en dan had je nog een zevende klas, een soort van overgangsklas voor mensen die dan nou, nog niet helemaal voorbereid waren voor de MULO of HBS, zou ik maar zeggen. En ja, dat is... Hier had je inderdaad een schoolplein en ja, er is nu niks meer van te zien. Maar er waren allemaal mensen, grotendeels van middenstand, Henkie Schokker, zijn moeder die had een grote chocolaterie, Thijs Dussel, dat is een groentezaak, nou ja, Harry Kramer, lederwaren en porselein en dat soort dingen, Swiers, meer veevervoer en dat soort. Mensen zaten hier allemaal, Erik Mulder, ken ik me herinneren, nog een goede vriend van mij, die aan de drankenzaken, de stationsstraat en dat soort mensen zaten hier allemaal op de school 2. En de eerste juffrouw die ik had, ik kan me het nog altijd heel goed herinneren, dat was juffrouw Pol. En dat was een fantastisch aardig mens. En ja, meneer Van der Meulen, die was hoofd van die school, weet ik nog wel, Nico zijn vader, die woonde in de Bosstraat. Meneer Van Laar, die zat in de derde klas. Van der Hoef zat in de vierde. Van Wijk, die mocht graag zingen, die zat in de vijfde. En ja, dat was de school waar ik op zitten heb. En waarvan ik... toch ook wel veel plezier had, hè, want het was toch wel een leuke school, hoor. Hele grote klassen, ja, grote klassen. En ik weet nog dat er precies één plaatsje over was in die klas waar ik toen kwam. Omdat ik iets later kwam. Want ik kwam van Rotterdam en toen was het lesjaar al begonnen. En ik weet ook nog wie het was waar ik naast kwam te zitten. Zei juffrouw Pol, zei, ga maar naast die jongen zitten met die witte trui en die twee blauwe streep erover. Dat was Henk Schokker. En het gekke is dat ik altijd daarna met Henk gevoetbald heb tot... En dat ik eigenlijk nog wel een vriend van hem ben. Als ik hem tegenkom is altijd... ja, dat is te gek eigenlijk. Ja, echt hartstikke aardige jongens waren die in die klas zaten. Er waren weinig zekers in die tijd, vond ik ook.

0: En ze zijn allemaal redelijk goed terechtgekomen, moet ik ook zeggen. Misschien was ik nog wel een buurtbeentje. Want dat leerde van mij, dat schoot niet echt op. Maar dat kwam waarschijnlijk van de muziek toen al. Maar ja, een heleboel zijn daar toch prima terechtgekomen. Onderwijzers zaten ertussen en economisch directeur is Harry Kramer nog geworden. Nou, Jan van Brandy en zo. Jeugdwerk Drenthe ook een goede positie. En ja, zo ken ik...
1: Welke muziek associeer je nou met die team?
0: Ja, dat is toch vlak na de oorlog. En wat hoorde je toen op de radio? Ja, operetten en Glenn Miller en zo. En ja, het was meestal muziek die je vader dan draaide. Van zelfmoord. Ja, dat was een radio, maar dat was dan ook alles. En wat ik me herinner was dat... ja, Melando vond hij mooi en zo. En blues was er toen. Dat was er wel, maar dat wist je helemaal niet. Later, toen ik van deze school afkwam, dan kreeg je andere soort muziek. Zoals, dat was de tijd toen de rock and roll begon. En toen was daar een eindje verderop, had je dus het Apollo Theater naast deze school. Dat kun je ook niet meer zien. En dat was toen nog helemaal gebarricadeerd toen voor de eerste Rock Around the Clock hier draaide. Alles, want toen was in al die steden, want er gebeurde nooit iets. Hij dus rellen, weet je wel. Van mensen gingen rock and roll op straat. En, nou, dat was een... Maar dat komen we later wel eens een keer over spreken.
2: Ja, dat was Harry's Blues voor vandaag. Gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer. Tot na de mol.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Slade Cleaves uit Maine opereert al jaren vanuit Austin, Texas. Hij is een traditionele troubadour met zijn gitaar op een barkruk. Op dit nummer wordt hij begeleid door gitarist Chuck Pinnell. Slade Cleaves, The Streets of Laredo.

0: young and handsome. We all loved our cowboy, although he'd done wrong.
1: Slade Cleaves, The Streets of Laredo. Midi Collier uit Chicago werd in 1969 door Chess Records naar Alabama gestuurd om in Muscle Shoals een serie nummers op te nemen. Het eerste nummer flopte hopeloos en toen heeft Chess Records de andere nummers gewoon nooit meer uitgebracht. En 40 jaar later verscheen er een paar van die nummers op een obscuur verzamelalbum. Midi Collier, I'm Missing You.

Mitty Collier, I'm Missing You. Jim Lauderdale uit North Carolina is actief en hij is ook creatief, want de man heeft al 31 albums op zijn naam staan. En daartussendoor schreef hij nog hits voor George Strait, Elvis Costello, de Dixie Chicks, Vince Gill en Patti Loveless. Jim Lauderdale, Easy Times.

Jim Lauderdale, Easy Times. James Carr uit Memphis zong graag covers, maar dat kwam omdat hij analfabeet was en een cover kon hij thuis uit zijn hoofd leren. Hij was een groot Otis Redding fan, vandaar deze cover. James Carr, I Can't Turn You Loose.

James Carr, I Can Turn You Loose. Rufus Wainwright komt uit New York. Hij is de zoon van Loden Wainwright en Kate McGarrigle. En Martha Wainwright, dat is zijn zus. Hij is intussen 46 jaar, heeft 7 albums op zijn naam staan. Hij is getrouwd met een Duitse man, maar hij heeft ook een dochter bij Lorca Cohen, de dochter van Leonard Cohen. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat weet ik niet, daar ben ik ook niet in geïnteresseerd. Rufus Wainwright, Albatross.

Rufus Wainwright, Albatross. Clarence Carter, dat is een blinde soulzanger uit Alabama. En destijds was hij getrouwd met zangeres Candy Staten. En deze Candy Staten stond tijdens de opname achter hem in de studio en fluisterde dan de teksten in zijn oor. Clarence Carter, Just One More Day.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Rebel Moon Blues van Sess Jordan is het album van deze week. En Sess Jordan maakte een eerbetoon aan de oude meesters uit de blues door nummers op te nemen van Willie Dixon, Elmore James, Freddie King en dit nummer van Joseph Benjamin Hutto. Sess Jordan, Too Much Alcohol.

says Jordan, too much alcohol. Tina Britt uit New York, dat was een marginale zangeres. Tussen 1965 en 1970 maakte ze 6 singles en er zat 1 top 20 hit tussen. Ze maakte ook 1 album, Blue All The Way. Dat album werd in 2006 nog een keer heruitgebracht, Blue All The Way Plus. Toen stonden er een paar oude singles als extra bonus op. Tina Britt, Hawk For You.

Tina Britt, Hawk for You. De Webb Sisters, dat zijn Charlie en Hattie Webb uit Engeland, maar als achtergrondzangeressen werkten ze eigenlijk louter in Amerika. Eerst bij Leonard Cohen en later bij Tom Petty. Ze hebben ook zelfstandig als Webb Sisters 3 albums gemaakt en ze werkten nog mee aan 13 albums van andere artiesten. De Webb Sisters, Fortune of Soldiers.

The Webb Sisters, Fortune of Soldiers. Otis Redding schreef het nummer eigenlijk voor Betty LaVette, maar zij nam het nooit op en zelf nam hij het eigenlijk ook niet op. Alleen hij maakte wel even een demo van het nummer en jaren later, in 2012, kwam die demo op een verzamelalbum terecht, Hard to Handle. Otis Redding, Lovin' by the Pound.

Otis Redding, Lovin' by the Pound. Kenny White uit New York heeft een eigen studio waar hij veel commercials opneemt, maar hij maakte daar ook al opnamen voor Gladys Knight, Linda Ronstadt, Dwight Yoakam, Kim Carnes, Mavis Staples en Aaron Neville. En hij nam daar ook al 6 albums op als singer-songwriter. Kenny White, Song for Martin.

Kenny White, Song for Martin. Patty Drew uit North Carolina werd ontdekt als gospelzangeres in de kerk van Evanston. Dat is een buitenwijk van Chicago. En dat leverde haar een contract op bij Capitol Records. Ze scoorde een paar bescheiden hits, maar in de jaren 70 stapte ze uit de muziek. In de jaren 80 kwam ze terug, niet meer als solozangeres, maar met een band, Frontline. Patty Drew, Hard to Handle.

Betty Drew, Hard to Handle. Joan Baez, dat is een folkzangeres uit Staten Island in New York. Ze werd in de jaren 60 beroemd met haar protestsongs en natuurlijk omdat ze 1969 op het Woodstock Festival stond. Intussen heeft ze 32 albums gemaakt als singer-songwriter. Ze is 79 jaar en nog steeds heel actief. Joan Baez, Since You've Asked.

John Baez, since you've asked. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Laurens Braamstede Techniek, Rinus Bouwmeester coördineerde de playlist vandaag. Arthur Connolly overleed in 2003 op 57-jarige leeftijd in Ruurlo. Hij ligt begraven in Vorden. Maar hij blijft voor eeuwig de man van de wereldhit Sweet Soul Music. Maar Arthur Connolly nam veel meer mooie soulnummers op. A Year, A Month and A Day.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars bij de laatste etappe van onze 20-delige serie The Way Up North van de Mississippi Delta naar New York. En dat is New York, een fenomeen op zich.
3: Ja, geweldige stad. Ik kijk mijn ogen uit. Ik kijk niet vaak mijn ogen uit, maar hier kijk ik mijn ogen uit.
2: Een stad waarin de blues, denk ik, een minder belangrijke rol speelt en ook in het verleden speelt heeft.
3: Ja, er bent weinig mensen van de Delta, denk ik, naar New York toe gaan. Het was toch meer via de Mississippi, naar het noorden, St. Louis en Chicago en Detroit. En New York is toch altijd een andere stad geweest. Een stad die er ook veel eerder was eigenlijk en zo. En een stad waar de jazz altijd toch wel vrij populair was.
2: Een beetje het centrum van de wereld. Want zomaar Manhattan in New York, toch eigenlijk wel nu met het centrum van tal van gebeurtenissen. En dat leidt er ook toe van dat het een drokte van je welste is door zo.
4: Dit is Times Square. Het is niet helemaal een plein, maar het doet er een beetje aan denken. Nou, dit is hartje New York. Drenthe en de vreemden, zullen we maar zeggen. Het is al die verschillende soorten mensen hier. Van allerlei landen. Het is eigenlijk ook een heel toeristische stad. Het is wel een mooie stad. Er is wel wat te doen. Het is nog weer groter dan Chicago en ik zie hier van alles. Taxichauffeurs uit misschien wel 40 verschillende landen. En het is hier dus gigantisch druk. En kijk, daar ben je ook al aan het filmen. Misschien een schoolklas of zo hier zit.
5: Ja, daar kijk ze hier niet van op dat er een film wordt, denk ik.
4: Hier niet, hier lopen zoveel mensen met camera's rond. En hier achter ons is een straatje waar al die musicals speelden. De Job van de Hennessystraat, zou je maar zeggen. Chicago speelt daar, de Phantom of the Opera, de Dood van een Handelsreiziger, de nieuwste film van John Travolta hier, The General's Daughter, alles kun je zien. Nou, je staat hier midden tussen de hoogbouw, een superhoogbouw kun je wel zeggen. Maar dat zie je bijna niet, omdat de straat is ontzettend smal bent. Ja, je hoort die mensen allemaal, je kent hem.
5: Zou je hem opsteken?
4: Ja. Ik ben zelf wel benieuwd naar 42nd Street, want daar zijn allemaal jazzclubs, tenminste. Dat was vroeger zo. Eentje hier vandaan.
5: Dat is een soort één groot uithangbord.
4: Ja. Wat denk je, wat zou zo'n ding kosten dat je hierop wil hangen? Heb je daar flauw benul van? Ik zou het niet weten.
5: Nee, wat zou een vierkante meter grond hier niet kosten?
4: Ja, dat is... Dat is niet te betalen. Ik hoorde dat mensen hier, sommige mensen, 30.000 gulden voor een appartement hier betaalden, hier in de omgeving. Ja, als je dat 10 keer doet, dan kun je een redelijk huis van kopen bij ons in Drenthe.
5: 30.000 per maand?
4: Ja, precies. Ja. 30.000 per maand, ja.
5: Dat is geen wereld voor de blues hier eigenlijk.
4: Ja, ik denk niet dat blueszangers dat zal kunnen betalen. Er is hier ook trouwens niet zo'n geweldig grote blues scene. Het is meer een stad van de jazz, hè. Je hebt hier de Phillips Vanguard, de Blue Note. Je had vroeger Minton's Playhouse en al dat soort dingen. En dit is de stad van Dizzy Gillespie, van Charlie Parker en van John Coltrane en al die grote sterren in de jazz eigenlijk. Echt mensen die wat betekend hebben in de jazzmuziek.
5: Ja, en we zitten hier nu op Manhattan, geloof ik, hè? Dit is Manhattan.
4: Broadway. Dit is Broadway. Kijk, Broadway. Times Square.
5: Ah, ja.
4: En die musicals zijn ook al hier op Broadway, ja. Dat is hier dus net achter. Je kunt hier ook... je kunt eigenlijk van alles doen hier. Je kunt... je stapt je hotel uit en je kunt overal eten. En je kunt alles kopen wat je wil.
5: Hij heeft maar genoeg geld hebt, hè?
4: Alles is hier te koop. Ik heb ook niet de indruk dat het hier echt agressief is. Het ziet er helemaal niet zo uit in ieder geval. Ik denk dat die burgemeester, die Giuliani, dat die heeft de boel redelijk opgeschoond hier. Met zijn zero tolerance beleid. Het is misschien wel wat voor Amsterdam en voor Rotterdam en zo. Maakt totaal geen agressieve indruk hier. In tegenstelling wat je vaak hoort, hè, dat, nou, dat is dat een bende. Die werd te vieren hebben midden zo op Times Square. I'm Tampa News.

0: Kan niet mis naar Harry, hè?
1: Hey, Tom Waits.
0: Ja. Yeah. Yeah,
1: van de LP ditmaal, Frank's Wild Years.
0: Ja, Borik, dat mooie nummer, The Train Song, yeah, was die toch, yeah, wel bekend van...
1: van de Holmes Brothers.
0: Holmes Brothers,
1: de Holmes Brothers, die komt ook uit New York, overigens.
0: Ja, yeah. 1987 was dat, Tom Waits. Hij bezingt de grote stad waarbij op het eind van onze reis, in deze 20e aflevering doet we door verslag van, het eind van onze reis waren we door. Ja, en dan realiseer je dat New York, dat een echte wereldstad is. Niet te vergelijken, en dan koor je simpelweg uit Drenthe en dan sta je door.
2: Het is wel wat anders als Drenthe en als Assen en Zuidwolde en Rolde. Dat kun je wel stellen. Maar ik moet zeggen, ik voel me hier redelijk op mijn gemak en zo. Ja, het is hier wel te doen, vind ik.
3: Nou, misschien moet die kant maar eens hem oplopen.
2: Ja, die kant op.
3: Die kant op?
2: Die kant op.
3: Oké. Okay. Het is hier ook zo, als de Don't Walk steekt mij erover.
2: Nou.
3: Net als in Amsterdam.
2: Het knippert nog even. Ja. Maar dat moet je niet, dat moet je hier toch niet doen, want ze riep je gewoon van de zak.
3: Ja, we kunnen wel deurlopen, maar...
2: Ja. Je weet niet waarheen.
3: We zitten met onze cameraman overleggen.
2: Ja, moment.
3: We zitten met de cameraman overleggen waar we naartoe lopen.
4: Ja, dat weet ik ook niet.
3: Dat weet je ook niet?
2: Nee.
3: Ja.
4: Wat zoek je dan?
2: Niks.
3: Nou, ja, nee.
2: Ik zag hier 42nd Street een paar jazzclubs, maar het is zo lang dat kun je niet...
3: Nou, maar eerst dan moet je nummer.
2: Je moet wel weten waar het is.
3: Ja. 42nd Street is dit, hè? Ja, net de cruist.
2: Ah, dit is de nieuwe, ja. 42nd Street.
3: Ja, ja.
2: Ik denk dat die kamer nog moet.
3: Maar ik denk dat het handiger is dat we eerst naar het hotel terugloopt. En dat we hem ons materiaal hem inkiekt. Ja. Laat maar in mag, maar ze rieden we hier de hakken eraf.
2: Ik zie hier ook veel orthodoxe Joden, hè? Van die keppeltjes op, van die staartjes en van die rare petjes.
3: Ik zie wat blues dan, maar volgens mij heeft dat niks met muziek te maken.
2: Nee, het heeft te maken met blue jeans.
3: Maar die moet hier volgens mij wel heel raar gekleed staan, wilde mensen ervan opkijken.
2: Ja, iedereen dat maakt hier geen flikker. Oh.
5: Fucking camera away.
6: I'm sorry.
5: You're fucking walking around with a stupid
6: fucking camera.
2: En wat zei u? Wij zijn maar boeren, moeder.
6: I'm sorry.
5: Ik ga nog filmen de kutte dingen in.
2: Ja, ik heb de tering weer. Ik heb je schoof in. Ja, die moet nou, want dan heb ik hem erin verbakt. Voordat ik wees. Moet hij aan mijn vrienden komen. Heb je dat?
3: Dat is ook New York, joh.
2: Ja, dat moet je laten staan.
3: Ja. Zo reageert hij wel iets anders, heb ik het idee. Ja. De bloeddruk zal wel een beetje hoger zijn hier.
2: Ja. Het is natuurlijk ook een. Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk ook een. Het is op topspeed. Maar het is natuurlijk.

0: Muziek uit 1972. En toen was New York volgens mij nog niet zo veilig. John Lennon met New York City van de LP Sometime in New York. 1972, want een jaar of 10 later, ik weet niet meer precies wanneer.
1: Ja, toen is hij doorschoot bij zijn appartement.
0: Ja, Central Park, ja.
1: Ja. Nou, je hoorde al even, wij waren ook al in conflict met een native New Yorker daar. Nou ja, John Lennon is daar weer een voorbeeld van.
0: Het is een aangebraand volk, ja.
1: Ja, hoe het daar ook wel eens mis kan gaan.
0: De hartslag, die giet toch vrij heftig in New York.
1: Ja, de tempo ligt hoog.
0: Ja, ik denk dat je dat wel als kenmerk van New York kunt aangeven. Dat het aan de ene kant dat het heel duidelijk een smeltkroes is. Van culturen. John Lennon die zong hier ook een paar regels in Spaans in. Nou, je hebt eigenlijk alle culturen van de wereld in New York bij elkaar. En dat opeengedrukt. Ja, dat geeft tempo en gedoe, denk ik.
1: Ja, het is een heel vol kip ook. En ze moeten proberen een beetje ruimte te maken voor zichzelf. En als dat niet lukt, dan brandt het wel eens aan.
0: Ja, ook muzikaal trouwens. Ook muzikaal merk je ook duidelijk van dat alle culturen door eigenlijk door elkaar heen loopt.
1: Ja, absoluut.

0: Thank you very much. Once again, how about a nice round of applause for Edward Simon at the piano. David Moses. David Moses at the bass, Eric Holland at the drums. Mark Shim at the tenor saxophone. 19-year-old Aaron Fletcher at the alto saxophone. We'd like to really thank you guys for coming. Really hope that you had just as good a time as we did. I love coming back to New York. Thank you very much. And enjoy the movie. Take care.
1: Dat zomaar midden in New York, Harry.
2: Ja, maar, wel te gek. Terrence Blanchard, sextet. De trompetist uit New Orleans, die begonnen is bij Art Blakey en de Jazz Messengers. 50 jaar terug. Maar een geweldig muzikant. Wereldtrompetist.
1: Ja, het past toch goed in New York als jazz staat, hè?
2: Ja, vind ik ook, ja. Prachtig. Prachtig publiek hier. Allemaal zitten in het gras. Midden tussen de wolkenkrabbers in. En heel toepasselijk er doorheen ook nog weer de ambulance. Maar zeer goed sextet. Struikel bij me over je woord, maar echt te gek.
1: Dat muzikanten gaat goed, zoiets volgens mij.
2: Ja, dat is echt te gek. Ik vind het, dit zijn niet de eerste de beste hoor. De jongens staan ook op Noordzee en dat soort dingen allemaal.
1: En dan speelt hij dan toch zomaar een free concert in de open lucht, hè?
2: Ja, het wordt gesponsord door JVC, dus die zullen we, mag niet voor de radio, maar even vermelden dat dat niet, toch niet zomaar is.
1: Wat een decor, hè? Ja.
2: Helikopter tussen de wolkenkrabbers door.

Ja, wat dat betreft kun je je wel ophalen in New York, lijkt mij. Want het is toch altijd de start van de jazz geweest. Van Parker, de Phyllis Fanger, de Minton's Playhouse. Blue Note. En ook van het fabuleuze Blue Note jazz label. Waar de jazz messengers op zaten. En, opgenomen door eigenlijk van afkomst in Nederland, Rudy van Gelder. Die heeft dat allemaal in zijn eigen huis altijd opgenomen. Maar dit is eigenlijk een vervolg van Blue Note, kun je eigenlijk wel zeggen. Dit is sextet. Ja, heel fijn. Trek. Ja hoor.

0: Billie Holiday, The Long Gone Blues. Een beetje Arie, op de grens van de oude jazz en de blues, hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, en het leven van Billie Holiday kun je ook rustig omschrijven als een echte blues. Want het was ook niet
0: een heftig leven.
1: Al te vrolijk, hè? Drank, horse, nou ja, verkeerde vrienden, vaak pushes en zo. En veel reizen, yeah, met die big bands en zo. En ja, maar geweldige zangeres. En een met heel veel, ja, fantastische expressie in haar stem.
0: En dat was New Yorkse, toch?
1: Nee. Lady Day, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Lady Sings the Blues, dat is, ja, de film die daarna... Ja,
1: het is nog een het huis van haar moeder of zo, waar ze woonde, was er nog of zo.
0: Ja, kan nog wel eens, ja. Ja. Ja. In de buurt van Harlem, volgens mij. Wij waren in een andere buurt, trouwens.
2: Ja, LaGuardia en Bleecker Street in de Village. En hier moet de Village Vanguard eigenlijk zitten. Je hebt hier de Bottom Line en de Bitter End en al dat soort...
3: Zit nou de buurt wel vroeger Blue Note. Waar vroeger ook mensen als Dylan en zo speelden.
2: Ja, ja, ja,
3: ja. Dan een beetje meer folk, denk ik, dan blues, of niet?
2: Ja, en jazz, hè?
3: Ja, ja.
2: Veel jazz.
3: Dat heeft ook wel wat met die, al die trappen aan de buiten gaan en zo.
2: Ja, dat is allemaal brand, hè, brandtrappen.
3: Dit is ook niet zo, nee.
2: Nee. Dit is een beetje Amsterdam in New York. Het is hier ook niet zo druk.
3: Terra Blues zie ik dan nog. Zal wel een club wezen, denk ik. Ja. Wel relaxed hier. Ja. Zo die kant door hem oplopen?
2: Ja, kun je, maar waar waren die torens?
3: Die kant ook op, die kant op.
2: Oh ja, torens. Veel Italianen zitten hier. Daar, restauranten daarheen en daarheen. Zo een beetje doen, een beetje denken aan Italië. Allemaal die obersbuurten en zo. En dan Griekenland. Het is een beetje... Beetje mediterraan lijkt het hier wel.
3: Nou, vandaag ook wel een temperatuurtje wat er een beetje bij past.
2: Ja, ja, heel...
3: Het is toch nog wel gevoelig voor hier voor de camera, hè? Ze mag er graag op reageren.
2: Ja, het zijn hier allemaal een beetje Joop Braakhekkers.

0: Hedendaagse New Yorkse blues van Papa Chubby. Vorig jaar speelde die nog op het Take Root Festival in Assen. Van de cd New York City Blues. Met Matt Smith op gitaar, de Bleecker Street Boogie. Dat was vlakbij die hoge gebouwen door in New York.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Eigenlijk in de schaduw bijna van het World Trade Center.
1: Wij kijken hier uit op de Statue of Liberty. Dat is het vrijheidsbeeld van... van Amerika. Het beroemde beeld als je de Hudson van de zee komt en de Hudson rivier opvaart. Daar vlakbij is dan Ellis Island, waar de mensen hun papieren kregen en helemaal deurlicht werden en zo. Nou, waarschijnlijk was toen een heel klein stippie in New York. Inmiddels, als je hier zo op staat, dan weet je niet geloof, maar er is één grote steenwoestijn. En overal, zover je ziet, binnen het huizen, parken, bruggen. Helikopters vliegen hier rond alsof het bronvliegen zijn. We staan hier namelijk op het dak van het World Trade Center. En dat is het hoogste gebouw in New York. Het zijn twee hele grote, reusachtig grote skyscrapers. En nog hoger als de Empire State Building. Of zoals Harm Hofstede zal zeggen, de Empire State Building. Maar het is een enorme... Nu kun je ook zien hoe groot New York is eigenlijk. En dat is tamelijk groot, mag ik wel zeggen.
2: Het is niet alleen een hoogbouw, maar het is ook gigantisch uitgestrekt.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, het is enorm groot. Dat zie je beneden niet zo. Omdat je tussen die hoogbouw inloopt en... De zon er eigenlijk al haast niet bij komt, alleen nog op sommige plaatsen. Maar als je hier dan staat, dan zie je pas hoe groot die stad is. En daar is Amsterdam een dorp bij. Dit is echt de nieuwe wereld, wel, toch wel.
2: De wereld van de technologie, hè?
1: Ja, dat is... Hoe je zo'n ding omhoog gekregen hebt, dat mag Joost weten. Maar het is een knap stukje bouwkunst. De New Jersey Turnpike. Ja, het is prachtig weer. Je kunt ook ver kijken, zo ver als het oog reikt eigenlijk. En als je dan zo'n grote Boeing ziet, die is hier ook heel erg klein. Hier staat allemaal communicatieapparatuur op, hier bovenop. Maar dat is natuurlijk ook heel mooi voor. Maar het is echt... En we bespreken nou als toeristen, niet als... dit heeft weinig met de blues te maken, maar... Ja, het is echt een fantastisch uitzicht. Ach, en dit moet je eindelijk even doen. Zoals Amerikanen Europa doen, zo moeten wij op een gegeven moment hier even omhoog.

0: Ted Heath, Blues for Moderns. Wij gingen weer naar beneden toe. We kwamen in een mooi parkje, Washington Square. Een kleine oase van rust in New York. Aan het einde van de reis, meer dan 20 dagen waren we onderweg. Harry Musquet, Willem van der Linden, de cameraman, en ik. En dan zit hij er op een bankie bij een vijver die, met wat mensen door hem toe. En dan kijk je toch wat weer terug. Kijk je wat weer rum. Van hoe was die reis en hoe heb je het ervaren? Nou, Willem van der Linden, onze cameraman. Ja, die zag het zo.
1: Persoonlijk gaat het mij gewoon om de waarde van de muziek. En voor mij heeft bluesmuziek net zoveel waarde als klassieke muziek. En of wat voor goede muziek. En is belangrijk. Klaar. En of dat nou al door de grote massa ook zo opgepakt wordt, we zullen het wel zien. Dat zal de tijd wel leren. Maar dat maakt mij verder niet zoveel uit. Ik kan me voorstellen dat je dat afvraagt. Maar, en natuurlijk is er. Maar er ontstaat ook nog steeds nieuwe muzieksoorten. Daar heb ik ook wel vertrouwen in. Ik denk, zolang de mensen bent, wordt de muziek gemaakt. En hold de oren open, denk ik. Ook voor nieuwe dingen. Wat maakt het uit?
2: Wat heb je nou dan, behalve die, we hebben nou even over de bluesmuziek gehad. En dat is jouw conclusie, hij door die lens hebt gekeken. Maar wat heb je nou nog meer zien hier in Amerika? Wat is je daar nog meer opvallende, al kiekende?
1: Nou, een van de dingen die ik, maar is persoonlijk, die ik op deze reis als heel prettig ervaren heb, dat ik nog nooit zoveel juist in verband met mijn werk, mijn moederstaal kan spreken. En dat is bijvoorbeeld een ervaring die jij opdoet. Het is een heel aparte ervaring, toch eigenlijk. En
3: kijk, dat kan. Ik sta helemaal niet bij stil, hè?
1: Ja, maar dat is normaal.
2: Misschien waren wij op dat moment ook een paar van de. Misschien dat er hier nog 100 Drenten in Amerika waren op dat moment. Maar dat er in dit grote continent, wat 250 miljoen mensen woont. Op dat moment eigenlijk, maar een paar mensen waren die Drenthe spraken. Dat is uw opval, maar is hier ook nog wat verder opval. Het is natuurlijk een land waar een heleboel dingen om de money draait, hè? Heel duidelijk.
1: Ja, en ik vind jullie reacties op heel veel dingen, daar heb ik met plezier naar zitten lusten. En af en toe ook wel eens dat ik dacht van. Met plezier voornamelijk. En met herkenning ook. Maar ik ben hier niet voor de eerste keer. En voor mij is het in die zin, voor jullie ook niet, maar ik ben hier al zo vaak geweest. En ik vind die Amerikaanse maatschappij, ik vind het prachtig. Je kunt er zeer comfortabel reizen en logeren en zo. Er is allemaal eten is er overal en dat is allemaal geen probleem. Maar ik ben altijd blij dat ik weer naar Rusland.
3: Ja, wat mij vooral opvallend is, om dat ook nog eens even te noemen, dat volgens mij Amerikanen een hekel hebben aan achterummen kijken.
2: Ja, ze kijken volgens mij liever voor u. Alhoewel ze wel heel erg geschiedenisachtig zijn. Tenminste, ja, maar, als het zolang het hun geschiedenis betreft.
3: Ja, maar de gewone Amerikaan, laat ik het zo zeggen. De overheid doet wel wat aan landmarks en die dingen, ja, maar. Ik heb niet het gevoel dat de gewone Amerikaan er nog zoveel belangstelling voor heeft.
1: De Amerikaanse cultuur, dat zie je ook in de Amerikaanse film. Als er geen happy end aan zit, dan is het geen goede film. Die kun je niet maken. Je moet er een happy end aan doen. In Europa is dat anders. Daar mag dat wel. Dat is dus heel kenmerkend voor de Amerikaanse cultuur. En dat zie je. We zijn nu bij het Hekkenbliemstorm. Maar ik was ooit een keer eerder wel in Graceland West. Nou, als je daar wel in komt, dan zou je ook zien dat de hele zwarte kant van, bedoel ik, de minder leuke kant van Elvis zien leven, die wordt daar eigenlijk ontkend. Die bestaat niet. Er is alleen Elvis, hij wordt een grote hero en dat wordt in stand gehouden. En dat wil ze alleen maar zien. In die zin schreef ze hun eigen geschiedenis op een hele Amerikaanse manier ook.
2: Ja, en ze vragen ook altijd, how are you doing? En het antwoord daarop, eigenlijk een retorische vraag, is eigenlijk dat je goed moet voelen. Dus je moet hier eigenlijk altijd wel met een smile op je face rondlopen en optimistisch zijn. Wij in Amerika, of wij in Europa wil ik zeggen, wij hebben natuurlijk een veel andere cultuur en wij kijken daar ook een beetje sceptisch naar, zou ik haast willen zeggen. Ik heb het idee dat wij op een of andere manier wel wat kunnen gebruiken van het optimisme, maar aan de andere kant ook een beetje kicken als van de afstand van nou jongens, jullie komen er nog wel achter.
3: Aan zelfonderzoek, dat is de samenleving volgens mij heel weinig.
2: Ja, dat idee heb ik ook, ja. Het is allemaal toch wel redelijk ad hoc.
3: En ze mag verschrikkelijk graag, mensen, dat valt mee op de successen wezen. Er zijn ook allemaal lesies van de rijkste mensen en het grootste bedrijf en de beste werknemer en noem maar op, die ding.
2: Ja, en toch als je goed in het land om je heen kijkt, dan zal dat dan best wel zo wezen. Maar er is natuurlijk een hele grote discrepantie tussen, een moeilijk woord, een tegenstelling zou ik maar zeggen, tussen arm en rijk. Dat is hier verschrikkelijk groot. Ik bedoel, dat zie je dus bij ons in Nederland dus niet, die grote tegenstelling. En wat dat betreft denk ik ook dat wij er ook mee op moeten passen dat we hetzelfde systeem in Nederland niet gaan hanteren, want ze middel hard op weg om dat sociale vangnet helemaal weg te halen. Want dan creëer je eenzelfde harde maatschappij als hier in Amerika, want het is natuurlijk wel een super harde maatschappij. Wat ik wel grappig vind hier in New York, dat toch wel heel veel, en meer dan in andere steden, dat hier veel meer zwarte en blanke mensen met elkaar omgaan. En dat er niet op een basis van gelijkheid. Dat viel mij hier in New York vooral op. Kijk, daar hier tegenover zit ook weer een aantal. En die zitten gewoon door elkaar. Hier tegenover een meisje, een blank meisje met een donker meisje. Dat in het hotel heb ik dus op een bankje zitten. Dat was een verschrikkelijk groot hotel. En daar zag ik ook die mensen samenwerken en redelijk vrolijk. Dus dat is New York. En New York is natuurlijk niet meer echt Amerika, geloof ik.
3: We hebben deze keer op de reis hebben wij het verschil, of we hebben de afstand overbrugd tussen het zuiden en het noorden. Merk je daar verschil tussen?
2: Ja, dat is een groot verschil. Ik bedoel, zuiden is, tenminste dat zuid waar wij zaten, dat platteland, dat is natuurlijk toch wel, daar is de werkloosheid, ja, die kan ik niet in cijfers uitbeelden. Maar in ieder geval ziet het daar veel armer uit als in het noorden, dat kon je gewoon zien. Memphis, dat was een stad die al iets welvarender aandeed, vooral aan de Mississippi kant. En St. Louis was alweer een stukje welvarender en hij dan in Chicago komt, dat is alweer een heel stuk anders. Dat is nog weer welvarender. Maar vergis je niet, er zijn natuurlijk altijd zwarte woonwijken en andere woonwijken waar het toch nog, waar het toch arm is. En in New York, dat kan ik niet zo goed bekijken, we zijn hier heel kort. Maar zo is het, dit is een andere staat gewoon, dat is van een andere orde. Dit is typisch een wereldstaat. Letterlijk en figuurlijk. Dus. Dit land is zo groot dat, en daar hebben wij nog maar een heel klein stukje gezien. Dat kun je onmogelijk vergelijken met, misschien zou je nog een conclusie, nog iets kunnen, dat de armoede van Drenthe vroeger en de armoede in het delta of zo, maar ach, dat is ook, toch ook meer een toevalligheid gewoon. De blues kwam dan vandaan en ik ben blues begint te zingen in Nederland. Maar dat is meer op dat moment op die plek wezen en zo. En daaraan kun je dus een soort van samenhang relateren tussen Drenthe van vroeger en de Mississippi Delta. Maar ja. Eigenlijk heb ik het niet zoveel met elkaar te maken, vind ik. Het is een toevalligheid.

0: It's a team of one, two, one.
1: Muziek die als symbolisch is voor de afgelopen 20 afleveringen van The Way Up North, Harry's Blues. Traveling with the Blues, 1997, QB and the Blizzards. Tijd voor de laatste aflevering van The Mojo Man. Het boek over Muddy Waters, geschreven door Sandra B. Toews. Nou, hij dat boek deurleest, dan kon je ook tegen dat ja, Muddy Waters eigenlijk nooit die bekendheid kreeg zullen hebben, maar denk ik niet de Rolling Stones er best waren.
2: Hey, neem alleen maar de naam.
1: Ja, ja.
2: Rolling Stones, hè, dat is afkomstig van het nummer van Muddy. En Stones hebben ook heel veel aan promotie gedaan. En als hij eens een keer optrad in de Chicago Southside, dan wipt ze wel eens binnen en speelt met. Dus ja, die jongens die hebben wel altijd de mensen de credits gegeven van wel ze het leerd hebben. En dat vind ik een goede zaak.
1: Nou, dan hoort in deze Lester aflevering toch ook zeker het nummer waar de Rolling Stones de naamgeving aan te danken hebben. Het nummer Rolling Stone uit 1950. Opname uiteraard op het Chess label, waar recentelijk een prachtige box van verschenen is. Ik geloof wel met 40 cd's, het totale Chess repertoire is daarop uitgebracht. Maar dit is uit 1950, Muddy Waters met Rolling Stone.

0: Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Shawn up there. Shawn up there.
1: Hun dat lang leden is.
2: Ja, ja, ja.
1: Lekker gekras. Opgenomen in februari 1950, oorspronkelijk uitgebracht op het Aristocrat label.
2: Ja, de voorloper van jazz eigenlijk.
1: Ja, ja. Precies, ja. Het was een hit in 1941 voor Robert Pettway. Toen heette nog de Catfish Blues. En Muddy die heeft het gewoon nummer zet, heeft zijn eigen naam aan verbunden waarschijnlijk. En toen heette Rolling Stone, ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Bob Dylan heeft er ook nog wat mee.
2: Ja, Like a Rolling Stone. Ja, heb je nog.
1: Was toen zo'n heel lang nummer, of niet?
2: Ja, heel lang. Ja, dat is, die had tamelijk lange nummers.
1: Ja, ja. Later is Muddy Waters ook naar Engeland toegegaan. En heeft er ook gespeeld met allerlei bluesmezen. Rory Gallagher, dacht ik. Clapton misschien wel.
2: Ja, ik denk dat hij over het geheel bekeken met een heleboel van die mensen samen gespeeld heb, ja.
1: Ja. En toen heb je ook een nummer van de Stones opgenomen. Misschien ook wel een beetje als, als een soort eerbetoon aan de Stones, die hem in Engeland in ieder geval toch een geweldige bekendheid gegeven had. Het klinkt wat merkwaardig om dat te huren. Het komt ook van een LP van Muddy, die heet Experiment in Blues. En dat is Let's Spend the Night Together, Muddy Waters.

0: Tja, Madonna van zingen, Harry.
1: Ja, redelijk overgeproduceerd, dacht ik.
0: Mei 1968, ja. Electric Mud was het.
1: Ja, ja, ja.
0: Let's spend the night together. Opnemen wel door Marcel Chess. Het is eigenlijk een poging. What I'm trying to do is the blues is put a modern thing to it.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Nou, of het er echt beter van wordt?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Maar hij het verhaal wordt lezen van Muddy Waters, van de Stovall Plantation tot aan de Rolling Stones in Engeland. Dan moet je dat boek erbij pakken. Het prachtige boek van Sandra Beto's, Muddy Waters, The Mojo Man. Een hele, hele grote aanrader voor elke bluesliefhebber.
1: Ja, absoluut. Fantastisch boek.
2: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
0: Yeah. Aan elke reis komt een eind. Zo ook aan deze serie, The Way Up North. De 20 aflevering die wij maken van Clarksdale, Mississippi, naar New York City. Gemaakt door Harry Musquet en Albert Haar. Met techniek in handen van Rego Meijer. Deze productie die kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer op dezelfde tijd met Harry Musquet.
1: Ja, want Albert is er door de reorganisatie van dit bedrijf niet meer bij. En dat vind ik bijzonder spijtig, want in die bijna 10 jaar dat ik met hem heb mogen samenwerken, heb ik ongelooflijk veel van hem geleerd en hem ontzettend leren waarderen als mens en als vakman. Albert, jongen, het gaat hartstikke goed.
0: Doe gewoon, Harry.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek. Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie. Johan Derksen.
2: In 1966 was QB and the Blizzards nog gewoon een bandje uit Assen met 5 lokale muzikanten. Het nummer werd geschreven door Harry Musquet en Ilko Gelling. QB and the Blizzards, Back Home.

He'll be in the blizzard back home. Johnny Copeland maakte samen met Albert Collins van Houston een echte bluesstad. Vervolgens vertrok Albert Collins naar Los Angeles en Johnny Copeland naar New York. En daar nam hij dit nummer op voor zijn album Texas Twister. Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek, Son.

Johnny Copeland, Don't Stop by the Creek Sun. Preston Shannon, dat was een local hero uit Memphis. Hij vormde de huisband voor het B.B. King's Blues Café in Beale Street. En hij nam op latere leeftijd nog deel aan The Voice in Amerika. Dit komt van het album Break the Ice, de Preston Shannon Band, Trouble.

De Preston Shannon Band, Trouble. Smokin' Joe Kubek, dat is een bluesgitarist uit Dallas, Texas. En hij werkte jaren samen met tweede gitarist en zanger Benoist King. Ze schreven het nummer samen voor het album Chainsmokin' Texas Style. Smokin' Joe Kubek Band, Just for a Little While.

The Smokin' Joe Kubek Band. Just for a little while. Buddy Guy vertrok met zijn broer Phil Guy vanuit Louisiana naar Chicago. En Buddy werd daar een wereldster. En Phil bleef een degelijke gitarist in het lokale clubcircuit. En hij was jaren de tweede gitarist in de begeleidingsband van Buddy. Ook op dit nummer. Het komt van het album Play My Blues, Buddy Guy. Dedication to the late T-Bone Walker.

Buddy Guy, dedication to the late T-Bone Walker. Philip Walker, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. Hij speelde in de band van Clifton Chenier, Lonesome Sundown, Lonnie Brooks, Roscoe Gordon en Long John Hunter. En hij overleed op 73-jarige leeftijd in Californië. Dit komt van zijn soloalbum Working Girl Blues. Philip Walker, The Hustle Is On.

Philip Walker, The Hustle Is On. Little Jimmy King heet eigenlijk Emmanuel Lynn Gales en hij komt uit Memphis. Maar hij noemde zich Little Jimmy King omdat Albert King zijn grote held was. Hij is een broer van gitarist Eric Gales en hij overleed op 37-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartinfarct. Dit komt van zijn album Soldier of the Blues. Little Jimmy King, Life is Hard.

Little Jimmy King, Life is Hard. Rusty Sin, dat is een bluesgitarist uit Californië en hij staat onder contract bij Blacktop Records. Hij nam deze eigen compositie op in de huisstudio van zijn organist Steve Lucky. Het komt van zijn album Sitting and Waiting. Rusty Sin, Treat You Like a Queen.

Rusty Sin, Treat You Like a Queen. Pat Boyack, dat was een gitarist uit Utah. Hij verhuisde naar Dallas en daar begon hij de band Pat Boyack en de Prowlers samen met zanger en mondharmonica-speler Jimmy Morello. Ze waren tevens de begeleidingsband van zangeres Marcia Ball. Dit komt van het album Super Blue and Funky. Pat Boyack en de Prowlers. I'll be the Joker.

Paintball Jack and the Prowlers, I'll Be the Joker. Andrew Junior Boy Jones, dat was een bluesgitarist uit Dallas en hij speelde bij Freddie King, Bobby Patterson, Cornell Dupree, Johnny Taylor, Katie Webster en Charlie Musselwhite. En dit komt van zijn soloalbum I Need Time. Andrew Junior Boy Jones, Blues Joint.

Andrew Junior Boy Jones, Blues Joint. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Smokey Wilson uit Mississippi vertrok in 1970 naar Los Angeles. En daar begon hij de Pioneer Blues Club in Watts. Dat is de zwarte wijk van Los Angeles. En daar speelden Big Joe Turner, Percy Mayfield, Pee Wee Craden en Albert Collins. En Smokey Wilson zelf speelde er iedere avond met zijn huisband. Dit komt van het album The Man from Mars. Smokey Wilson, You Don't Drink What I Drink.

0: kan er niet best tegen in de kool dan niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Twark ook. Sommigen zien fietsen met de jassie, lus en alleen dat soort dingen. Dan denk ik, En ik heb zit er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen tegen kool. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. We loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuishaven?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste 2 jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook een kunstijsbaan?
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en een mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van één op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Ik geloof dat ik nog tot mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat... Dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baantjes wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van de ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vooral wezen een moeilijkheden. En dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is nou jouw eerste liefde of is scheuvelopen jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou...
1: Ja, het is eigenlijk gekomen, want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct. En daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie. Toen zeiden ze tegen mij, ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en midpuk ik ook de draad op van het schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt. En dat voetbal dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat? Hollandse Veld of HZVV? Of?
1: Nee, dat was Hodo.
0: Hodo,
1: ja. Je hebt twee verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in eerder bij ons. Door, want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden. En daar heb ik ook een mooie titel.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot en naast ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, je kunt het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk wel een slootje achter Tuusling. En daar ben ik ook met een stoel begonnen. En met een stok erbij, allebei. Ieder is aan het kader van de stok en maar rieden. Maar ja, en zo is van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. Zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en dat waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. En toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden, dat waren van die holten ding. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat er zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, dat waren zonder schoenen. Dat waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: nooit gedaan.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen van lieve orde moest er toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Toen kwam ik in die Westiesport verzeild toen moest het allemaal precies pas zitten. Ik ging zo even 3 maanden naar beneden.
0: Viking 1 en Viking 2 had je.
1: Ik had toen de
0: goedkoopste, dat was Viking 2, want mijn ouders hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets en Ballangroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1. Hè?
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Ballengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Ik geloof dat Ving helemaal niet meer bestaat.
0: Dat materiaal is natuurlijk veranderd. Je hebt nog een klapschaas gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stille staan. Ja. Er was weinig concurrentie. Op een gegeven moment kwam er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. Op een gegeven moment eerst met kleurtjes en een beetje andere vorm, schoenvorm. Het leest kwam de klapschaats en dus hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. De Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: Ja, Zamboni, ja, ja. Dat zou best kunnen, ja. Je bent goed in deze materie dus.
0: Nou ja, god, ik kijk en elke Nederlander die kijkt wel eens naar dat scheuvel lopen. Ja. Ja. Ik bedoel, ik heb Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. Die was van trainen dochter, weet je wel. Die kwam ik nog wel sterk. Ja, god, ja, ik scheuvelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan, want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleend aan Jan Bonde. Hij was een goede vriend van mij en die heeft zich toen... Ja, die jongen kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb die schaars nooit weer duurde te vragen, weet je wel.
1: Omdat
0: die al toe te gaan, ja. Ik dreun er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan hem uitleende dek nog tegen zeg, je moet ze sliepen, maar ze ben niet altijd te goed meer. En ik dreun er nog wel eens over schaarsen en dan heb ik zoiets van verdomd, die schaars moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug. Dat is zo raar, vind ik dat. Ja. Ja, wat apart is dat, niet?

0: Nou, wij gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja. Ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een
1: Kluundorp? Hier wordt altijd, de kleedkamers met Nanny verderop en hier trekt meestal de schuivers onder. En als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles in dichter, want de trainingsuur is nu voorbij en straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment, wanneer ben je eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte baan hier niet meer dan, zoals Jantje Veenik aan Tienke aan vroeger, Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Dat was niks voor jou.
1: Nee.
0: Boel, de dorp.
1: Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan, want dan weet ik nog van school, van de lagere school, dan wij korte baanwedstrijden. Ja. En dan de heen en die won, die kreeg van de meester een dreuge worst. En,
0: ja.
1: Maar zo is toch eigenlijk,
0: 170 meter zo'n beetje, of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Of de, toen op school was, denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Niet eens, maar we hebben maar een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen. Ja. Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijdrijden of scheuvelen?
1: Eigenlijk is dat... Ik geloof dat ik gliek op. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters... Ik ben in de winter begonnen eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang alleen, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo tof. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen me stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gewoon met schuiven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begon te... Je moet tegenwoordig als 10 jaar jonger worden. Ik weet niet of het altijd wel zo goed is, want daar ben ik de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Ja. Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek geval. Dat is nou eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden. Ik heb... Zonder dat ik een wedstrijd is, zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze titel helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
0: Ja.
1: En dan gingen we door. Dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat veroveren hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van dat zullen ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen en de titel stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of 3:30 dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En de cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken ging ik met de bus van Lember, want daar werken we toe. Ging ik met de bus van Lember naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer show naar de banen toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hutte traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplekje weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppen toe. Maar ja, daar waar je Meppen, dan was net die trein 10 minuten weg.
0: Ja.
1: En dan moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. Ja. En dan 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Heerenveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal ging ik met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen een uur of 12 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: Dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, dat is toen...
0: Het is vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
1: Ja.
0: De wegen, je weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was hij 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
1: Ja.
0: Dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nu veel verwender, weet ik niet zeggen. De tijd is anders, moet je rekenen. He?
1: Ja, je groeit in die tijd op, dus je weet op dat moment weet je ook niet veel aan. Dus ik bedoel, nou is het gewoon anders. En die tijd teruggezet, dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. Als ze zelf dan nou tegen hoe zijn, van je moet dan weer 3 uur naar de met naar Hilversum toe met de auto. Nou, dan denk je ook misschien van, nou, we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En, ja. Nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volgehouden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal niet.
0: Nee, geen.
1: Voor volwinden. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Geen visie van de hemel, zo helemaal niet.
0: Nee, geen.

0: Dan bedoel ik, dan werk ik dat maar weer oppakken.
1: Ja, dat heeft natuurlijk ook een vrij grote vlucht nam, marathons grazen. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie worden, hè. Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel voor moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die contract net verbeterd heeft, 150 of tegen de 170.000 gulden per wedstrijd gaan verdienen. Dan denk ik bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk, ja. Hè. Dus wat dat betreft mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
0: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog wel eens wat. In het begin was er nog wel eens vrij veulenvolk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En nou, dat was echt staamvol.
1: Ja,
0: dat was
1: dat
0: echt
1: verschilt?
0: Ja, het verschilt per banen. Dat verschilt, ja, dat zegt natuurlijk ook een heleboel over als we een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maat Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En ja, dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning heeft tegenwoordig, ja, wel goede ridders, maar toch nog geen winnaars, zoals Lester Tiet in marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo erg. Ja, Assen valt wat dat betreft
1: Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel, 4 man, hè, rieden jullie?
0: Per ploeg.
1: Per ploeg, hè?
0: Ja, ja.
1: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
0: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak, want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. En dan, want dan haal je ook het meeste rendement eruit. En ja, dat wordt hoe langer hoe professioneler aan de pak wat dat betreft. En ja, in het begin was er nog wel veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren doodmaakt op zo'n manier. Dat, maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent. Allemaal, ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent, weet je niet. Dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
1: Heb die veel sterker.
0: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke mooie wedstrijden. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewoond bent. Nou ja, dan krijg je toch mooie wedstrijden.
1: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig al die rondjes, wilt u?
0: Nee, dat wordt wel zwaar gesteld, maar...
1: Ja.
0: Ik, als je in een wedstrijd zit,
1: dat denk je niet aan.
0: Dat denk je helemaal niet aan. Je kijkt helemaal niet naar het rondebord. Ja, nou, dan moet je eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet. Want dan ASB verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar een eigen ploegmaten zit. Ja. En als je wat met een vuur bent aan. Ja, je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer, maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
1: Ja, dat kun je dan niet voorstellen. Dat je zo ziet, dan denk je van, draait weer een rondje. Je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt er dan anders. Dus je ziet het anders, hè, natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer...
0: Ja, dat is
1: helemaal... Jullie hebben nog pas reden op de Plattenzee en nog heen.
0: Wijzenzee,
1: ja. Dat is daar in de buurt, niet Oostenrijk.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hele kolen en zo.
0: Nee.
1: Dat betreft, ik heb helemaal... Met scheuvel dan zoiets van, nou jongens, het moet lekker kool weer. Ja.
0: Nou, ik heb vanavond gehad, ik zei... Ik weet niet hoe koud het was vandaag ook hartstikke koud. Bij die waterkolde was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die andere 3 shirties aan te rijden. Zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. En ik had nog koud. Ja, ik kan er niet best tegen in de kolde niet. En vooral als ik niet boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw koud. Ik heb met vark ook. Sommigen zien fietsen met de jassie, lus en alleen op de ding. Dan denk ik, nou... En ik heb ze er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen tegen gekold. Ik moet eigenlijk een zomersport hebben.
1: Ja. maar Ja, vroeger zeg je zo, ik weet wel eens weet, als kolp was met kranten eronder en zo, ja, en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook ja,
0: dat is allemaal,
1: veel beter geworden.
0: Dat is allemaal veel beter geworden.

0: met die kranten en zo. Ja, dat is best wel goed, hè, met die kranten ervoor. Ja. Daar doe niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Dat, ze praten over luchtlogisch allemaal. En spullen, dat zit dan in die kleding. En dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect. Want ja, vroeger doe je niet echt een shirtje aan kranten ertussen. En dan nog weer een shirtje. Maar ja, dat spullen worden nat. En dat blijft nat. En dan, als je dan ook eventjes niet voldoende in beweging bent, ja, dan vernikkel je van de kolde. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, ja, dat ventileert en dat dut. En je bent eigenlijk altijd, een lichaam is eigenlijk altijd te dreugen. Ja. Het voelt altijd wat dreug aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
1: Ja.

0: Ja, Niels Tint, daar zou je niet meer in, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan moet hij binnen de wegen komen, hoor.
0: Maar dan is alles in gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. Dat is een alternatieve. Ja. Die staat nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want, ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Of die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat vond ik wel goed. Hij zei, de cruisie kun je ook wel halen, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, nou, ik bedoel,
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap, ik won, heb ik metreden, maar ik ben nooit vierde komen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was ook een echte top,
0: ja.
1: Hè? Dat was...
0: Ja, die zou je zelf wel niet snel weerkomen. En hij van die jongens van Uithaam en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uithaam en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. Hè? Die heb jij misschien nog wel een paar van metmaakt, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin, want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg en dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uithaam denk ik niet. Nu dan niet, maar zoals Jeen wel, ja, die redt nog altijd wel zien rond.
0: Ja. Ja. En hoe is die sfeer onderling? Ben het allemaal jongens, al ben er ook stel je verveelde puten bij?
1: Ja, dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo, dat zal mijn schaars doen. Zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe? Of zo,
0: Nee, want kijk, schaars en de hel, zo'n gevoel van, god, dat is een eerlijke jongensport, weet je wel. Er komt niks uit de paas, mooi. Dan denk je van, ach, daar ben natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk. Maar van alles nog over. Want de schaarste wordt ook, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat kun je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast. En ze moeten wel vooruitkijken. Dat tenminste, dat vind ik, de KNSB moet vooruitkijken. Dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want dan wordt ze nu en dan wel eens... In een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschubt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, ja, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt langer hoe meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je hebt vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dan zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, ja, daar gaan zoveel geld in om.
1: Dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatssport rondgaat. Want tenminste in de marathonsport.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van tevoren moet je goede afspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja. Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik ben hier nu even de drukte weg. Er komt hier nou een hele club kinderen aan. Die gaat ook scheuvel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. Dat... De sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Omdat, niet door mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstournee. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van, nou mijn laatste wedstrijd erin. En nou mijn tieners denk van, ja jongens, dit was de les en hou je veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word, dit jaar 60 en het laatste jaar dat we 34 jaar speeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet we daar nou met, weet je wel? Ik weet wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi voort gaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat, ik wil daar ook niet zo van. Dat, ik weet nooit zo goed wat ik met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, nou, dat vind ik eigenlijk ook, Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaar iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk ik van zo wat. Broer, het schiet allemaal gewoon verder. En,
0: schiet zo. Ja, Daniel Logisch van Schik, zeg.
1: Ja. Ja. Nou, ja.
0: Hey. Wat ik altijd mooier van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur en zo. Dat, je hebt nou nog een paar lui waarvan ik zeg, van die rit een beetje zoals als Piet. Die Sayoud in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieten.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Kun je wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te
0: worden. Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Het
0: is
1: enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker hoor. Dat hoor ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Ja. Dan moet je ze mooi scherp maken. En dan. Ja. Nee, maar het is echt.
0: Kon
1: jij
0: dat direct op weg?
1: Ja, we kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de bocht een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar je bent bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè?
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan mijn poortje over, dan stoort een hebisch.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velden, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die hebt daar
1: barrevullen meute met dat. En dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook, wij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig die verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke ding.

0: Ja, ik wil er door ook wel uit, of kan dat helemaal niet dan?
1: Oh?
2: Hey, ze hebben een partij nog eigenlijk, dan kunnen we niet weer erin, hoor ik.
3: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan net als mij.
0: Nee, waarom is je van goede plekken weggegaan?
3: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden speelden en wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En als je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Er is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
0: Ja, ja. Het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken. Dat ik nog helemaal woon. Nee, dat woon niet. Want als wij hier soms 2 keer van een stop op log met wachten, dan vinden wij dat al rot hier zo. Maar daar zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van die ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Het staat me hier best aan.
3: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reis. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Deurtscheuvelloop, dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om met te nemen. Zo.
0: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. En ik ben er weer wat plekken geweest. Mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En maar met de schaatsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis. Dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaatsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan. Maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika. Waren er niet. Tegenwoordig heet dat wel, maar
3: ja.
0: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
3: En de dom ik me stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de net zoals Aard Schenk en zo, heb je al vragen of zo?
0: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuif lessen 2 jaar schuif ik bij Frisia.
3: Ja.
0: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. Dat noemen ze dan in de technische staf.
3: Yeah.
0: Nou, als er wat talent rondloopt en zo. En schikken bij de training.
3: Je kunt ze natuurlijk wel wat leren, bedoel de jongen.
0: Ja, nou, ik heb toch wel zo, ik heb er zo lang als gehad. Dat noemen ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje mee natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan blijf ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest... Nee, andere hobby's, ja, dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen, maar wat de laatste jaren een beetje te bijen komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
3: Dat doe je gewoon in Kerkveld?
0: Soms, we hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een balletje slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
3: Nou, luisteraars, Piet Kleine. Hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt. Hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drenns, want wij zijn wel in Drenns. We zeggen goed gaan. Piet Kleine, een Drentse legende. Bedankt namens de Drentse Radio Drenthe, maar mee wat Drentse knal ik al zeggen. En de VPRO.
0: Mooi. Graag gedaan.
4: De muziek die is uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet. Die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding en No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken, dit keer de muziek.
3: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk werkkamer misschien. En wat, hier. Nog fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
1: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en... ja, en cd's natuurlijk allemaal. En wat staat hier allemaal? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste is, zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van... een draaiend kastje, daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij, waar je van alles op kunt bekijken. En dan... ik meende dat... Ik moet maar even uit mijn hand. Kijk eens. 15 cd's. Dus. 15 cd's. En daar staat de hele Chess Story op. Van Little Walter. Tot en met Muddy Waters. En van Howling Wolf. Tot, ja, tot alles wat er eigenlijk op Chess ziet. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op. Limited edition. The Story. The Blues, Rock'n'Roll en zo. De Chess Story, 1947. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk... Eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards. Is niet in omloop, maar wel in CD gevormd. Ja, moet je. Kijk. Ooit met ons gespeeld. En. Van Morrison in Holland. Hier, Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Ja, kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmaries. Dat is ook een nou, wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld. Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode, is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, een man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo... Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit de bergen, de psiloriet is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Psaradonis, wat eigenlijk betekent vis. Mark Cohn, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het Requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en het, zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die binnen zo vaak draaien, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteit een uitzending iets dat men... dat de LP weer terugkwam en vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi, ook vanwege het geluid vaak, wat men zegt dat het warmer is en zo. En natuurlijk ook uit een soort van, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items, prijzenstijging en dergelijke. En ik denk dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Hier verder. Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog. Verder nog boeken. Ook nog reisboek, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo. Waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenaar, kun je Wartburg ook metnemen. Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar er is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig, de Thomaskirche waar je op laatst kantoor was, dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest en bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je op Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe, die daar weer wegkomen. En in Wenen ben natuurlijk, als je naar Figemüller gaat, daar is een restaurant, een café, daar heb Beethoven nog. Notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur er nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die prachtige fresco's maakt heb in de Karlskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2500 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassieks daar en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is klassiek, volksmuziek, singer-songwriters... Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp of een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij wat zegt is gewoon... de boeken die houden gelijk het tred een beetje ook met muziek. En... wat ik ook leuk vind zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb van wat boeken betreft. Dus vind ik ook altijd nog wel leuk om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens Eric Ambler. Prachtige, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar is hij van holt. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Op 1 mei 1970 nam Bob Dylan het nummer op met George Harrison. En in augustus van dat jaar nam Bob Dylan het nogmaals op, nu voor zijn album New Morning. Er verschenen covers van George Harrison dus, van Olivia Newton-John, Rod Stewart, Brian Ferry, Ritchie Havens, Sarah Vaughan, Glen Campbell en Jimmy LaFave. Bob Dylan, If Not For You.

Bob Dylan, If Not For You. Het is een compositie van zanger Tom Johnston van de Doobie Brothers voor het album The Captain and Me. Maar tussen 1975 en 1982 toerde Tom Johnston niet met de band wegens gezondheidsredenen. En toen werd het nummer dus altijd gezongen door zijn tijdelijke vervangers Michael McDonald en Cornelius Bumpus. In 1987 keerde Tom Johnston terug bij de Doobie Brothers. Het werd een hit in Amerika, Canada, Zuid-Afrika, Nederland, Nieuw-Zeeland, Australië en Duitsland. De Doobie Brothers, Long Train Runnin'.

0: The Doobie Brothers, Long Train Runnin'. Daryl Hall en John Oates hadden 6 nummer 1 hits in Amerika en dit was de eerste. Het gaat over een verwende ex-vriendin van Daryl Hall. In Nederland behaalde het nummer plaats 15 in de nationale top 40. Daryl Hall en John Oates, Rich Girl.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. The Little River Band, dat was een topband uit Melbourne in Australië. Het was wel een doorgangshuis van muzikanten, want de band versleet intussen 32 bandleden. Ze hadden 33 hits in Australië, Nieuw-Zeeland en in Amerika. En dit was een hit in Australië en in Nederland. The Little River Band, Home on Monday.

The Little River Band, Home on Monday. Drie ex-leden van de Byrds probeerden het als trio. Roger McQuinn, Gene Clark en Chris Hillman hadden een band McQuinn, Clark, Hillman. Dat leverde één mooi album op en het volgende album kwam uit onder een andere naam, namelijk McQuinn en Hillman, featuring Gene Clark. Maar dit is nog McQuinn, Clark, Hillman. Don't You Write Her Off.

McQueen, Clark, Hillman, Don't You Write Her Off. Op het album Tea for the Tillerman van Cat Stevens staat het prachtige nummer Father and Son. En dat gaat over de Russische revolutie. De zoon is revolutionair en de vader is conservatief. En dat geeft natuurlijk problemen. Er verschenen covers van Sandy Shaw, Johnny Cash, Rod Stewart, Zac Brown en Boyzone. Cat Stevens, Father and Son.

Cat Stevens, Father and Son. Het nummer werd in 1973 opgenomen door Bowie Gosch. Later werd het nog gecoverd door Lynn Anderson, Ronnie McDowell, Lars Rose en Shane Ritchie. Maar geen van allen had er een hit mee. 3 jaar daarna kwam Dr. Hoek om de hoek kijken en die hadden er wel een grote hit mee. A Little Bit More.

Dr. Hook a little bit more. De Hollies uit Manchester, nog met de originele zanger Alan Clark. En die band stelde echt wat voor. Ze hadden 61 hits en ze coverden een nummer van Bruce Springsteen. Dat werd ook gedaan door Manfred Mann, Air Supply, Jason Heath, Benny King en Kiss. Maar de uitvoering van de Hollies is ook de mooiste. Sandy.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Bad Boy of Rock'n'Roll van Larry Williams is het album van deze week. En Larry Williams kwam uit New Orleans, maar hij probeerde het in Chicago. Maar daar kwam zijn carrière niet van de grond. Toen ging hij door naar Oakland in Californië. Daar was hij de pianist in de band The Lemon Drops. Maar hij was toch niet tevreden. Toen keerde hij maar weer terug naar zijn geboortegrond. En in New Orleans werd hij de pianist in de band van zijn neef Lloyd Price. Larry Williams, High School Dance. John!

Meatloaf, you took the words right out of my mouth. We kenden hem al als zanger van Free, Paul Rodgers, die bij zijn volgende band opnieuw bewees een van de beste bluesrock zangers te zijn in de business. Bad Company, Feel Like Making Love.

Bad Company, Feel Like Making Love. Creedence Clearwater Revival, dat was zo'n recht toe recht aan band uit Californië rond songwriter, gitarist en zanger John Fogerty. En hij produceerde aan de lopende band grote hits Bad Moon Rising, Fortunate Son, Who'll Stop the Rain en deze, Long As I Can See the Light.

Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light. Marmalade, dat was een band uit Schotland met zanger Dean Ford. En Marmalade had een wereldhit. Er werden meer dan 2 miljoen singles verkocht. En het nummer stond ook in Nederland in de top 10. Dean Ford ging naar Amerika, want hij dacht dat hij rijp was voor een solo-carrière, maar dat mislukte hopeloos. Hij eindigde in Amerika als taxichauffeur en barkeeper. Marmalade, Reflections of My Life.

Marmalade, Reflections of My Life. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Jeroen Mulder deed de techniek en Henri Knecht coördineerde de playlist. Tony Joe White overleed in 2018 op 75-jarige leeftijd en de man schreef legendarische nummers. Pork Salad Annie, Rainy Night in Georgia, Steamy Windows en het volgende nummer werd gecoverd door Brooke Benton, Tina Turner, Elvis Presley en Tom Jones. Tony Joe White, Groovy Girl.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een hele bijzondere uitzending en eigenlijk wel om twee redenen. De eerste reden is dat ik als gasten heb Dawina Oosterhoff Muske. De weduwe van Harry Muske. En ik vind het heel bijzonder dat zij hier in de uitzending is. De tweede reden is omdat het deze weken precies 30 jaar geleden is, 6 oktober 1991, dat de eerste uitzending van Harry's Blues de lucht in gegaan is. Dat ik hier samen met Harry Muske achter de microfoon zat om zijn muziek te laten horen aan het publiek. De muziek waar hij een lansvuur wilde breken. De muziek die niet zo vaak gehoord worden en die hij altijd thuis uitzag en dan hier in de studio presenteerde. Welke herinnering heb jij door nog aan, Dawien, dat Harry het programma voorbereidde? Hoe was je daarmee bezig? Wat herinner je daarvan?
2: Ja, zeker. Harry die kreeg volgens mij, ik weet dus niet meer dat het 6 oktober was. Dat is zoveel in zijn leven gebeurd, dus maar jij herinnert me er nu aan. En dat is dan wel grappig, hè? 30 jaar geleden. Maar hij bereidde dat ze altijd zeer goed voor. En dan, hij kreeg altijd van iemand allemaal cd's thuis. En daar zocht hij en dat draaide hij. En ja, het ene nummer vond hij weer beter dan het andere nummer. En dan, ja, dat ging eigenlijk een hele dag zo door. En ja, dan had hij een aantal cd's mee. En dat werd dan 's avonds bij jullie gedraaid.
1: En dan kwam hij altijd keurig op tijd naar de studio toe. Dat weet ik nog precies. Ja. Soms haalde ik hem op. Maar hij kwam zelfs wel eens een keer met de auto, kan ik mij herinneren. Dan reed hij wat via de...
2: Oh, dan gaat hij de binnenwegen langs.
1: Precies.
2: Ja, zeker. Ja, ik was er natuurlijk niet altijd. Dus,
1: nee, want jij bracht hem ook nog wel geregeld.
2: Ik bracht hem altijd wel geregeld, ja. Want als ik het kon, dan deed ik dat. Maar als het niet wilde, hij wilde ook niet altijd iedereen maar vragen. Dus ja, dan moest hij toch wel even de binnenwegen door. En dan kwam hij wel weer in Assen terecht. En het was dan ook wel in de donkere tijden. Het was al donker, kon je niet goed zien.
1: Ja,
2: dus ja, dat deed hij wel. Maar dat deed hij wel vaker, hoor. Hij deed wel vaker stoute dingen.
1: Kwam hij met zijn tasje aan. Ik zie hem nog zo binnenkomen lopen. Zo'n zwart tasje had hij bij zich.
2: Ja.
1: Daar zaten de cd's in.
2: Aktetasje.
1: Aktetasje. Later had hij door de bril ook in. Die vergat hij nog wel eens een keer. En dan, moest hij weer zoeken van waar is de bril? Of verdomme, Dirk Tuzelot. Ja. Goed, het eerste stuk wat jij uit de keuze hebt, Dawina, dat is een stuk van De Dijk.
2: Ja.
1: Waarom dat?
2: Nou, Huub die kwam altijd heel vaak bij ons. Ja. Het was altijd wel een beetje de vaste periode, geloof ik. Wat ik mij kan herinneren, dat was altijd dat Harry altijd optrad in de Amer. Dan gingen we weg naar Curaçao. Ja. En dan kwam Huub. Later kwam hij bij ons in privé.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en dan waren de muzikanten natuurlijk op stap, hè, met de jongens en met de honden. En overal gingen ze gewoon heen en praten. En soms was ik daarbij. Dus het was altijd een heel leuke vakantietje voor Huub. Dus ik vond het eigenlijk wel wat leuk om dat nummer weer eens te horen.
1: Het waren denk ik ook wel een beetje Huub van der Lubbe en Harry soulmates, zeg maar.
2: Ja, zeker. Want volgens mij hebben ze ook nog ergens 35-jarig bestaan in Paradiso. Hebben ze ook nog met elkaar gespeeld. Dus dat was dit nummer dus. Maar dan had Barry Hay het...
1: In het Engels vertaald.
2: In het Engels vertaald.
1: Nobody's in Town.
2: Yes.
1: Ja.
2: En naar mijn weten komt er geloof ik ook nog weer wat nieuws van De Dijk uit. En dan staat dat nummer dan op.
1: Maar wij draaien eerst Niemand in de Stad, De Dijk.

0: prachtige, bijna poëtische muziek van De Dijk, Huub van der Lubbe, Niemand in de Stad, van de gelijknamige LP uit 1989. In 1991 kwam er een cd uit van Mark Koon. En die draaiden wij in 1993, toen Harry Musquet en ik voor de eerste keer naar Amerika toe gingen. Dowien, kun je dat nog herinneren, dat Harry naar Amerika toe moest, wilde?
1: Ja, zeker. Dat kan ik me nog wel herinneren. Hij was daar wel heel erg enthousiast over. Maar het waren wel lange weken, geloof ik, dat 3 weken was of zo.
0: Ja, meer, iets meer.
1: Iets meer, hè? Ja, dus ja, dat vond hij wel heel erg, dat hij zo lang van huis was. Want hij was toch wel home sweet home. En dan ging hij de honden missen en dan ging het gewoon het dagelijkse leven missen. En hij was ook wel een beetje, denk ik, af en toe wel moeilijk. Want als Harry iets niet zinde, dan kon hij nog wel eens een beetje raar reageren voor mensen. En dan sluit hij zich wat af en dan wil hij gewoon alleen zijn. Want dan wil hij mij even bellen of andere mensen. Ik weet niet wat hij deed. Maar in ieder geval, ik kreeg wel eens telefoon van hem. En dan vond hij dat best wel moeilijk. En hij kon zijn gang niet gaan. Maar ja, aan de andere kant, zo achteraf, dat hij dat allemaal wel beleefd heeft, vond hij het eigenlijk wel heel mooi. Want hij was ook eigenlijk wel van plan om dat met mij samen te doen. Maar hij wou eerst nog graag met een aantal vrienden dat doen. En dan was ik aan de beurt. Oh, dus hij had wel zoiets van, nou Dowien, wij gaan dat nog wel even een keer met elkaar doen.
0: Dat je dat samen ook een keer beleeft.
1: Juist.
0: Het grappige wat jij vertelt, hè, van dat hij zich, als het moeilijk werd, en dat hij zich terugtrok, dat klopt ook wel. Want ik kan me herinneren toen wij in Baton Rouge waren, samen met John Legrand, die was er ook bij. Nou, toen was hij ook niet zo heel goed te pas op een gegeven moment. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn kamer zitten. En wat doet hij dan op die kamer op dat moment? Gaat hij een liedje schreeuwen.
1: Ja.
0: De TV Blues. Ja. Even in Baton Rouge schreef.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat was ook Harry, hè?
1: Ja, dat was ook Harry. Oh ja, want ik bedoel, kijk, Harry, we gingen wel op vakantie. En dan, ja, dat is even een ander verhaal. Maar dan gingen we op vakantie. Maar dan had je nog die oude, ja, dat is allemaal nu veel moderner. Maar dan had je die oude kleine cassettebandjes. Ja. Van die hele kleine apparaatjes. En dan ging hij wel heel vaak, als het dan weer wat, dat hij dan wat in het hoofd had. Dat moest dan, het maakt ook niet uit of het 's nachts was. Dan ging hij ergens zitten en dan ging hij de tekst even zeggen. Van dat moet erbij, die tekst sowieso. En dan ging hij ook bijvoorbeeld de ritme deunen. Oh. Dus dan ging hij, meestal deed hij dat op de wc ergens. Van die vreemde plaatsen. Maar ja, dan hoorde ik alweer, oh, hij is alweer met zijn hoofd bezig. Ja, weet je wel. Want eigenlijk was Harry altijd met zijn hoofd bezig. Dus ja, dan ging er weer wat paar zinnen. Ja, zegt hij, maar dan ben ik morgen vroeg weer vergeten. Dat moet ik nu opschrijven en dat moet nu gerapporteerd worden. Dus en zo ging dat wel, ja.
0: Je hebt vaak bij de bron van liedjes, heb jij vaak bij je zitten?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb nu nog heel veel teksten, denk ik. Ik weet niet wat het allemaal precies zijn, maar ik heb wel heel veel krabbels en dingen heb ik nog wel. Maar ja.
0: Dat is nog de nalatenschap van Harry Musquet.
1: Ja, ja, zeker.
0: Mark Koon, Walking in Memphis. Ik kan me herinneren, 1993, de reizen naar Amerika. We hoorden het vaker op de autoradio. We gingen ook naar een mooie platenzaak in Austin, Waterloo. En daar kochten we de cd van Mark Koon met daarop Walking in Memphis.

0: Het verhaal over de Mississippi Delta van Mark Cohn. De bandmensen die kennen het in de uitvoering van Cher. Maar dit is het origineel. En degene die verstand van muziek heeft, zoals onder andere Dawina, die kiest dan uiteraard ook voor Mark Cohn. Muziek speelde in het leven van Harry Muskeen natuurlijk een hele belangrijke rol. We kennen hem allemaal als de zanger op het podium. Maar hoe was die zanger op het podium wat muziek betreft thuis? Als maatje, als echtgenoot, als...
1: Ja, nou ja, Harry was eigenlijk wel heel divers in muziek. Hij hield eigenlijk van allerlei stijlen. Klassiek werd er heel vaak gedraaid bij ons thuis, zoals Mozart. Het frivolen, het lichte. Ik bedoel, Bach en Beethoven hebben ook mooie stukken, maar dat hoorde ik heel enkel meestal. Maar hij was echt van Mozart. En die hebben we natuurlijk ook door heel Europa heen gereisd. Hè? Ik bedoel, we zijn heel Mozart afgereisd.
0: Ja, in Wenen, Praag.
1: Noem maar op. Ja. Allemaal. Dus dat is, dat vond hij dan geweldig. En thuis was er eigenlijk van alles wel wat werd er gedraaid. En...
0: Was je ook een jazzliefhebber?
1: Pardon?
0: Een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker. Dat was die ook. Hoe heet ze nou? Baker, waar stond er wel eens op?
0: Ja, Chet Baker.
1: Chet Baker. Ja. Dus nog wel een aantal andere gasten allemaal. Dus ja, dat werd ook wel gedraaid.
0: En Miles Davis waarschijnlijk ook.
1: Miles ook, ja.
0: Vandoor de keuze van jou voor Miles Davis?
1: Ja, zeker. Want dat vond ik ook wel een... Ik hou wel van de saxofoons en de blazers. En die Harry de laatste jaren ook bij de band had. Dus dat vond ik... Ik ben gewoon wel echt dat soort... Hoe noem je ze nog weer? Ja, trompetisten niet, maar het is een algemeen woord daarvoor. Maar dat is, dat vind ik altijd wel heel swingend.
0: Dan draaien we. Miles Davis, Time After Time.

0: Lekkere, relaxte muziek bijna van Miles Davis uit 1985 van de LP You're Under Arrest, Time After Time. Relaxte muziek, we zijn hier in Drenthe. Harry Musquet is in 1941 in Assen geboren, in Drenthe geboren. Davina, hoezeer was Harry in Drenthe eigenlijk, in jouw beleving?
1: Harry was wel een echte Drent. Hè? Die kreeg je niet makkelijk naar het westen of zo. Dus hij voelde hier zich thuis. Dus ja, het was gewoon... Ja, hij zat daar dagelijks in de natuur. Dus hij was gewoon... hij voelde zich ook Drent. Dus daar was ook niks mis mee. Dus hij maar wel met een vooruitstrevende blik. Dat het niet allemaal ouderwets moest blijven. En dat er wel wat meer... toekomstperspectief in het geheel was of moest komen. En ja, dat deed hij ook wel aan mee. Dus ja, hij voelde zich hier het beste gewoon in Drenteland.
0: Nou ben je een Groningse, Davina Oostraf, Groninger herkomst.
1: Yes.
0: Harry in Drent. Groningers wordt over het algemeen gezegd, die bent heel direct. Zegt het recht verdraap. Drent wordt vaak van gezegd van, die ben een beetje...
1: Poëtischer.
0: Rustiger, terughoudender.
1: Ze zeggen altijd, nou, we gaan het nog even bekijken. En dan bedoelen ze eigenlijk nee. En een Noorderling zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nee, ga ik niet mee in. En dat was het verschil soms wel.
0: Ja, ja.
1: Zo
0: ja, ja.
1: Van, nou ja, denk er even over na, weet je wel, wat je wil. En, maar voor mij hoeft het niet, weet je wel. Mm-hmm. Dus daar waren we wel altijd wel heel, gelijk klaar in eigenlijk.
0: Er wordt wel eens gezegd van, een Drent... is te orig om eerlijk te wezen... en de Groninger is te eerlijk om orig te wezen.
1: Ja, nou, dan heb je het goed gezegd. Heb je het goed gezegd, Almes. Ja.
0: Laten we eens naar een echte Drent toe gaan. Of een echte Drent, wat is een echte Drent? Laten we het er niet over hebben. Maar iemand die veel in de Drentse muziek doet... maar iemand die ook veel met de blues had. Daniel Loewens heb ik het over.
1: Ja, onze grote neef.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Dat was toch wel een wonderlijke combinatie, Harry en Daniel.
1: Ja, maar Daniel is natuurlijk ook heel jong begonnen... En die is Harry op het pad tegengekomen. En dat klikte natuurlijk gelijk, twee Drenten bij elkaar. Dus ja, Daniel kwam ook wel heel vaak bij ons. En dan hadden ze weer hele gesprekken. En dan gingen ze naar de nature. Gingen ze met de honden uit, ergens eten. En dan was het altijd aan het einde... Ja, Dovien bracht Daniel dan weer naar Erika. Nou, hele gesprekken over... teksten, taal, wat is nou taal, weet je wel? Dus taalverandering. En ja, die hadden gewoon altijd hele leuke items naar elkaar. En hij wou ook wel hebben dat het een beetje goed ging met Daniel. Dus ook de lessons die Harry natuurlijk had geleerd in zijn leven... die wilde die dan natuurlijk voor hem...
0: Okay.
1: Dat het allemaal wat beter liep voor hem. Ja, dus ja, Daniel is gewoon een dikke lieve schat. Dus ja, dat is altijd een gezellige fan. Dus ja, dat was altijd heel gezellig bij ons. En ook wel bij andere vrienden. Daar zijn we hem dan ook alweer tegengekomen. Dus dat is gewoon een lieverd.
0: Nou, een lekker stuk muziek van die lieverd. Ja. Op fietsen.

0: Het bekende Op fietsen van Daniel Lewis van de CD Niks is zoals het lek uit 1997. Je luistert naar Harry's Blues elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, ook in deze uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, maar wel een nummer wat door mijn gast Davina Oosterhoff-Musquet gekozen is, namelijk een nummer van Beth Hart. Davina, waarom dat nummer van Beth Hart?
1: Ja, ik had haar voor het eerst gezien bij het Hollands Blues Festival. Ik kende die vrouw niet, dus ik heb me er een beetje in verdiept. En die dame heeft ook heel veel meegemaakt. En ze zong daar als een rots. Ik vond het geweldig. Dus

0: ik dacht van, nou ja, ik vind eigenlijk wel dat er ook een vrouw bij moet zijn. Want dat zijn allemaal mannen. Dus ja, ik denk van, nou, zij moet gewoon gehoord worden. Want ik vond dat zo'n mooie stem wat ze heeft. En ook de gitaarpartij. Ja, dat vind ik. Ik ben wel een gitaarmens. Ik geniet ook altijd van Erwin. Mm-hmm. Dus ja, ik bedoel, dat is zo geweldig om te horen. Dus ja, ik denk van, nou, zij moeten zeker bij.
1: Geweldige combinatie Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd Rather Go Blind.

0: Ja, dit is niet zomaar een nummer, een track of een song of zo, maar dit is, eigenlijk is dit een beleving. Ja? Bad Heart, zo heurt zingen bij de gitaar van Joe Bonamassa erbij. I'd Rather Go Blind. Het griep terug op Old Werk, al 1967. Het origineel, dat is van Etta James. 1967, dat was ook de hoogtijperiode van QB and the Blizzards eigenlijk. De wortels van de muziek van Harry waren door in huis tekenen van, zeg maar. Welke inspiratie voor hem belangrijk was?
1: Ten eerste moet de songs moeten hem grijpen. Hè? Dat was voor hem de gevoelsmatigheid in songs. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. En daar kon hij dan wat mee. Mm-hmm. En wat voor genre het ook was, dat maakte hem niet zoveel uit. Maar de muziek moest hem pakken. Mm-hmm. En daar had hij ook wel een beetje op Curaçao. Want overal waar we kwamen natuurlijk, moesten we wel muziek draaien. En we hebben ook hele leuke avonden gehad in Griekenland. Want we hadden een hele leuke vriend daar. En die nam ons maar zo mee ergens in de boondocks. Waar echt de Griekse muziek. Nou, en eten was maar zo mooi om dat mee te maken natuurlijk. En dat hadden we ook op Curaçao. Want Curaçao was ook een hele goede band. En het was voor hem altijd luisteren naar anderen. Wat doet die met de muziek? En ja, Curaçaose muziek is toch een beetje andere muziek. Het is vrolijke muziek. Maar zij had een mooie rock'n'roll band. Maar wel een beetje met dat Latijnse ritme erin. Mm-hmm. En ze had een hele mooie stem. Dus dat was elke vrijdag verplicht om daar even heen te gaan.
0: Las Harry ook veel over muziek?
1: Jazeker, boeken. Boekenvol. Boekenvol, ja. En dan ging hij weer mondharmonica's kopen. Ja, daar deed hij nooit wat mee. Maar dan vond hij weer dat hij dat ook weer moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan had hij weer inspiratie. En dan moest er ook de muziekinstrument komen. Heel enkel dat hij ook wel eens op de gitaar thuis speelde.
0: Piano?
1: Ook wel de piano, maar ook wel de gitaar pakte die dan. En hij moest wel geïnspireerd worden door diegene.
0: En de foto's op de slaapkamer.
1: Ja, de foto's op de slaapkamer van de oude Blues Brothers. Ja, dat was natuurlijk een dingetje. Ja, die moesten er allemaal bij.
0: Daar kwam de inspiratie weer. Ja. Zoals dat voor Bad Heart kwam dat van Etta James.
1: Ja.
0: Van de LP Tell Mama uit 1967. Het origineel van I'll Rather Go Blind.

0: The Woman Power van Etta James uit 1967. Het origineel van I'd Rather Go Blind. Nou, we hebben nog één uitvoering te gaan. En dat is van de Engelse band Chicken Check. Dat is de band van Christine Perfect. Die later zangeres was bij Fleetwood Mac. Nou, Fleetwood Mac was ook zo'n band van waarvan alles en nog wat bij gebeurde. Omdat die altijd en eeuwig maar aan het toeren waren. Dat zat ik mee ook af te vragen van. Harry heeft natuurlijk ook heel veel optredens gedaan. Hoe bereidde hij zich op optredens voor? Hoe was hij voor een optreden?
1: Hij ging altijd wel een soort time-out voor zichzelf inplannen. Ochtends gewoon relaxed opstaan. Maar als dan tegen de tijd dat Erwin moest komen. Dan ging die had hij wel iets van anderhalf uur even plat liggen. Gewoon helemaal niks. En dan zorgde ik altijd wel, want Harry at nooit ergens volgens mij in theaters of ergens waar dan ook eten was, at hij gewoon niet. Dus ik zorgde altijd wel dat er een maaltijd was voor hem. En dan wachten op Erwin dat hij kwam. Nou, en dan gingen de Blues Brothers met z'n tweeën in de bluesmobiele en op pad. En dan was het natuurlijk wel. De laatste periodes was het natuurlijk omdat hij ook in theater speelde, moest hij wel eerder weg.
0: Ja.
1: Dus dan zaten ze natuurlijk in de file. En dat wouden ze dan een beetje voorkomen om vroegtijdig weg te gaan. Dus hij moest wel steeds eerder weg. Dus daar hielden ze toch wel rekening mee. Maar Erwin was ook wel eens wat te laat. En dan ging het in huis van, godverdomme, Erwin nog niet. En maar op die klok.
0: Ja, het horloge was heel belangrijk voor Harry.
1: Ja, die horloge, dat was wel een dingetje hoor. Ja. Want Harry deed alles wel op tijd. Ja. En ik niet. Dus dat was ook altijd een dispuut thuis. En dan zei hij, D-punt! Opschiet, zegt hij, weet je wel. Ja, dus dan moest ik weer mijn dingetje sneller doen. Dus het was een beetje altijd, dat was altijd wel een ding. Maar ja, goed, het was natuurlijk voor hem ook een soort waiting game. Hè? Ik bedoel, als je in het theater komt, moet al dat geluid moet opgezet worden. Het moet gesoundcheckt worden. Ja, en hij is zanger. Dus ja, hij moet maar wachten en wachten. En dat was, vond hij wel eens een keer natuurlijk niet altijd even amabel.
0: Vond hij optreden altijd leuk?
1: Hij vond het optreden de laatste jaren vond hij wel heel erg belangrijk. Ja, dat waren wel echt zijn ding. Maar hij had ook wel eens dat hij er niet zoveel zin in had. En dan ging het wel volgens mij heel veel instrumentaal. Dus dan kon hij zich een beetje zo daar in het weg lopen. En dan kon de jongens hun ding doen. En dat vond hij dan ook wel eens een keer lekker. Ja. Ja.
0: Hoort allemaal bij het On The Road wezen. En dat was de inleiding voor de laatste versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check.

0: De derde versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check. En als je dat dan vergelijkt met die vorige twee, dan is het toch eigenlijk wel een hele brave versie van die Engelse band. De eerste was van Bret Hart en Joe Bonamassa. Het origineel was de tweede van Etta James en Chicken Check. Het was natuurlijk de titel van dat in Engeland de blanke mensen dat die door de blues ontdekken. En dat die dat vertaalden door hun eigen muziek. Spencer Davis groep, de Yardbirds, Pretty Things, Rolling Stones enzovoort. We gaan toe zo langzamerhand naar het laatste nummer. Maar Davina Oosterhoff te gast hier. Heel fijn. Ik wilde helemaal over Curaçao hebben. Ja. Op een gegeven moment vertrok Harry naar Curaçao. Ja, niet Harry alleen hoor. Maar was Curaçao belangrijk voor hem?
1: Ja, zeker. In die laatste jaren was warmte en licht was voor hem heel erg belangrijk. En zeker omdat wij altijd natuurlijk in januari, februari maanden gingen. En dat was het hier dan donker om 5 uur. Dat was voor hem altijd wel een beetje een depressieve tijd. Dus hij kon daar best wel heel depressief van worden. Dus toen kregen wij het aanbod van een hele goede vriend. En omdat wij ook eigenlijk al wel een beetje in de planning hadden om toch een beetje meer licht op te zoeken en dan toch het Griekse cultuur op te zoeken, kwam Jan opeens met, waarom ga je niet naar hier? Kom je niet hierheen?
0: Jan Lagendijk,
1: ja? Ja, Jan Lagendijk. En van, het is hier altijd heerlijk licht, lekker warm. Why not? Dus dat hebben we natuurlijk eerst even wel overwogen. En dus toen op een gegeven moment, na een aantal jaren, toen zeiden we van, laten we doen, weet je wel. Dus hij vond dat hier gewoon niet meer prettig. Mm. En hij werd natuurlijk ook een beetje ouder. Dus dan kon hij ook zich weer opladen met de energie. En dat vond hij een hele prettige tijd. En dan was hij ook wel heel relaxed daar zo. Want ja, het was ook zo dat Jan in die periode is een heel drukke businessman. En die was in die periode veel op het eiland dan. Dus het was altijd heel erg gezellig. En omdat Harry toch vroeger die gezelligheid heeft gemist, dat vond hij zo belangrijk. Dus hij heeft daar altijd heel erg veel van genoten. Met vrienden Frans Afman, Anneke, Joyce en Jan en ik. En Riemen en Annie waren er dan altijd. Dus ja, Riemen en Annie. En ja, Riemen was natuurlijk ook heel belangrijk voor
0: Riemen van der Velde.
1: Ja.
0: Ja, bekend van Heerenveen.
1: Klopt. En die waren ook altijd in de januari-periode. Dus dat was altijd 's ochtends bellen, heren onderling. Sta je klaar, we gaan even consumptie ergens drinken. Dus de beide mannen waren altijd op pad.
0: Op pad, jij gaat ook weer op pad. Jij gaat weer terug naar Curaçao. Ik ben een hele periode hier geweest. Er was van alles te doen natuurlijk in Drenthe rondom Harry Musquet. Fijn dat je in de uitzending was. We besluiten met een heel mooi nummer. En ik zeg eerst nog even dat Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Davina Oosterhoff Musquet en Albert Haar. Techniek in hand van Jeroen Mulder. En we kunnen maar met één nummer besluiten eigenlijk, Davina.
1: Ja, dat is het nummer wat over mij gaat. Dat vind ik een heel mooi nummer.
0: More Than I Could Ask For.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Ted Taylor uit Louisiana zat nooit zonder platencontract, terwijl hij zelden hits scoorde. Dit nummer was eerder al eens opgenomen door Kip Anderson. Ted Taylor, Without a Woman.

Taylor, Without a Woman. Billy Young uit Georgia, dat was een protégé van Otis Redding. Hij stond dan ook onder contract bij Yotis Records. Dat was het platenlabel van Otis Redding. Hij scoorde met dit nummer een regionale hit in Georgia. En later verschenen er ook nog covers van Barbara Lynn en Wilson Pickett. Billy Young, You Left the Water Runnin'.

Billy Young, You Left the Water Running. Liedzanger Charles Smith van The Entertainers financierde deze single zelf. Ja, dus later zou hij overigens heel succesvol worden als soloartiest. En hij had zelfs een hele grote hit in Amerika als duet met het nummer My Great Loss. En dat duet dat zong hij samen met een ander ex-lid van The Entertainers, Jeff Cooper. Maar dit is hij nog met The Entertainers. I Tried to Tell You.

The Entertainers, I Tried to Tell You. Dan Penn is een van de beste songwriters aller tijden, maar de man was eigenlijk zanger. Hij schreef die nummers voor zichzelf. Maar andere artiesten scoorden er grote hits mee en Dan Penn had nooit een grote hit. Dit werd bijvoorbeeld een hit voor Conway Twitty en later nog eens een keer voor Harold Jenkins. Maar dit is het origineel van Dan Penn zelf. Is a Bluebird Blue?

Dan Penn is het Bluebird Blue. Jeannie Fortune, dat was een anonieme achtergrondzangeres uit Alabama. Ze was de vrouw van producer Marlon Green. En ze nam ook een serie platen op als Jeannie Green. Maar onder welke naam ze ook opnam, het was altijd zonder enig succes. Jeannie Fortune, Once More With Feelin'.

Jeannie Fortune, Once More With Feeling. Het was een grote hit voor James Carr, maar de favoriete soulzanger van Elvis Presley nam het nummer ook op. En vlak na deze opname overleed hij aan de gevolgen van een beroerte. Roy Hamilton, The Dark End of the Street.

0: Roy Hamilton, The Dark End of the Street. Almost Persuaded, dat was een hit voor countryzanger David Houston. Er verscheen even later een bluesversie van Etta James en Linda Carr veranderde de titel van het nummer en maakte er een soulnummer van. Linda Carr, Give In One More Try.
1: I recognize the pretty car he drove. The day I saw him coming up the road. He's that boy that broke my heart.

Linda Carr, Give Him One More Try. Tommy Rowe uit Georgia was een echte hitzanger. Dizzy, Sheila, Hooray for Hazel, Everybody, dat waren grote hits. Maar daarna verdween hij in het nostalgische circuit. En dit werd al geen hit meer. Tommy Rowe, Come On.

Tommy Rowe, Come On. Laura Lee, dat was eigenlijk de leadzangeres van The Meditations, maar ze wilden een soloplaatje maken en ze coverden een nummer waarmee Solomon Burke en Spencer Wiggins al een hit scoorden. Laura Lee, Uptight Good Man.

Laura Lee, Uptight Good Man. James en Bobby Purify uit Florida. Dat was een duo dat bestond uit James Purify en zijn neef Robert Lee Dickey. Ze leefden echt in de schaduw van Sam en Dave, maar dit was een top 5 hit in Amerika. James en Bobby Purify, So Many Reasons.

James and Bobby Purify, So Many Reasons. Brenda Lee had een mooie bijnaam, Little Miss Dynamite. En ze ging naar de American Studios in Memphis, waar Dusty Springfield, Elvis Presley en Dionne Warwick eigenlijk beroemd waren geworden. En dan nam ze een coveralbum op met nummers van Joe South, John Fogerty, de Bee Gees. En ze coverde deze grote hit van Aretha Franklin. Brenda Lee, Do Right Woman, Do Right Man.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Het album Still Believe van een gelegenheidsband met onder meer drummer Hans Lafaye, basgitarist Herman Deinem en gitarist Erwin Java van Cuby and the Blizzards in de gelederen is het album van de week. Het nummer werd geschreven door Harry Musquet en pianist Helmig van de Vecht en het wordt gezongen door Ralph de Jong. Still Believe, Sometimes.

Still Believe en het oude Cube in the Blizzards nummer Sometimes. Het nummer was een soort antwoord op de hit I'm Sorry voor Brenda Lee. Irma Thomas nam het op, evenals een begenadigde zangeres die geteisterd werd door een heroïneverslaving. Esther Phillips, Cheater Man.

Esther Phillips, Cheetah Man. Bobby Patterson uit Dallas schreef en produceerde in principe zijn eigen nummers. Maar voor dit nummer maakte hij een uitzondering, want de producer van dit nummer was Dale Hawkins, de componist en zanger van de wereldhit Suzy Q, een nummer dat zelfs door de Rolling Stones werd gecoverd. Bobby Patterson, Long Ago.

Bobby Patterson, Long Ago. Het nummer was geschreven voor Arthur Alexander, maar die had geen tijd en toen werd het maar opgenomen door Bill Brandon en later nog een keer door Joe Simon. In 1971 had Arthur Alexander wel tijd en nam hij het alsnog op, maar in datzelfde jaar werd het ook opgenomen door Percy Sledge, Rainbow Road.

Percy Sledge, Rainbow Road. Irma Thomas, de Soul Queen of New Orleans, nam in het jaar 2000 een album op in Memphis. My Heart's in Memphis. En dat was een van de beste albums uit haar rijke oeuvre. Irma Thomas, Zero Willpower.

Irma Thomas, Zero Willpower. U heeft geluisterd naar muziek voor volwassenen. Björn Brouwer deed de techniek en Henry Knecht coördineerde de playlist. Todd Rotty, dat is een country- en rockabilly-zanger die met zijn band de Tear Jones Troubadours waanzinnig populair was in het zuiden van Texas. Dit werd slechts een bescheiden hit in de country's charts. Ted Roddy, Tear Joint.

0: Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harris Blues, de eerste uitzending in 2022. Allemaal de beste wensen voor het komende jaar. Dat het maar een gezond jaar mag worden en volle muziek. Nou, dat zal vast en zeker wel lukken, want de gast die ik vandaag heb, die staat midden in die muziek. Dat is namelijk John Hofstegen van Café Hofstegen uit Grollo, waar heel veel muzikale activiteiten georganiseerd worden. Zijn keuze, die hoor je straks. En die begint met Another Day, Another Road.

0: Another Day, Another Road, Cuban Blizzard van de LP. Groet Nuut Grollo, 1967. En gast John Hofstegen. Hoe oud was jij toen in 1967?
1: Toen was ik 9 jaar, Albert.
0: 9 jaar?
1: 9 jaar, ja.
0: Kun je er nog wat van herinneren toen?
1: Ja, tuurlijk wel. We waren nog wel jong, ja. En toen kwam Harry, die kwam natuurlijk al die bij ons en zo. Ik kwam bij mijn ouders in het café. Ja, en toen van die kwam de ander natuurlijk. Dat mijn vader verzorgd heeft dat Harry dat boerderijtje kon huren. Nou ja, er was geen wasmachine, er was hier niks. Dus en, nou ja, mijn moeder zorgde ervoor dat Harry al die de was deed en zo. En dat de Sabs natuurlijk bij ons kwam te eten. Mm. Dus hij zat al die bij ons aan tafel te eten. Dus het was voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Dat hij gewoon al die binnenstapte.
0: En dat was de reden van waarom jij Another Day, Another Road als nummer u de keuze hebt?
1: Nou, die heb ik goed keuze. Want Harry die op een gegeven moment, toen Harry in 2011... Dat was het jaar wil dat er van alles gebeurd is. En toen zei Harry op een gegeven moment, toen was het een beetje klaar met reizen en alles en nou wat. Het was al wat ziekelijk. Hij zei, weet je wat we gaan doen, jongen? Ik ga niet meer op paard. Ik ga niet meer on the road. Ik ga gewoon nog 4 keer in het jaar gaan we straks. Als ik een beetje weer klaar ben, dan gaan we 4 keer in het jaar gaan we bij jullie in die grote zaal gaan we een optreden verzorgen. En dan laat het volk naar mij toe komen. In plaats van ik naar het volk toe gaan. Mm. Ja, het is er helaas niet van komen. En dat is wel een beetje jammer.
0: Maar gelukkig is er in Grollo het museum, het Cuby Museum, ja. Van wat normaal gesproken open is op dit moment uiteraard niet. En waar veel mensen komen en die ook vaker de combinatie in zoekt van bij jullie parkeren bij Café Hofstegen en dan door het museum toe lopen. En Grollo is natuurlijk wel door Harry Musquet en zeker ook door de LP Groet Nuut Grollo. Ja, is wel op de kort komen, hè?
1: Ja, absoluut, absoluut. Kijk, Harry was natuurlijk wel de grondlegger van de blues. Ook in Nederland en alles en nog wat. Kijk, toen dat in Grollo al begon natuurlijk. En er is van alles en nog wat gebeurd in die tijd. Kijk, en ze werden natuurlijk al bekender en bekender. En dat was natuurlijk een geweldige tijd. En wij groeiden er gewoon met op. Dus het werd van ons gewoon een normaalste zaak van de wereld wat er gebeurde. Dus ja...
0: En dat heeft zich ook al die deuren zet eigenlijk. Want Harry heeft niet eens zo heel lang in Grollo gewoond in haar geval. Van 64 tot 71. Maar hij bleef er wel altijd komen. Maar er zijn ook meer mensen in Grollo terecht te komen. Johan Derksen is er gewoon.
1: Ja, dat klopt. Want op een gegeven moment, Derksen kwam ook altijd in die tijd van misschien natuurlijk. Die kwam ook in het café. Als Harry er was, dan kwam Derksen ook vaak. Want Derksen kwam natuurlijk goed rollen. Die voetbalde door. En die was ook wel een beetje rebels natuurlijk. Net als die jongens waren met de muziek en zo. Dus dus van tien kwam het aan. Dus en zo. En op een gegeven moment, die jongens die Harry voetbalde natuurlijk ook bij Achilles. Dus als ze dan een keer in Grol weer voetbalden, dan kwam ze bij de Hila Gilles Club. Dan kwam het weer bij mijn ouders in het café natuurlijk. Ja, en zo. En in Ingen. En ze repeteerden nog vaak wel eens bij ons. En wij zijn er toen ook mee begonnen natuurlijk. Toen wij om een gegeven moment die feestzaal zijn. Toen hebben we ook ieder jaar ze laten optreden en zo. Mm. Kijk, en dat was natuurlijk. Ja, dat waren op een gegeven moment alle andere tijden hebben we er met meemaakt. Met Harry heeft in diverse formaties speelt natuurlijk. En één keer ging beter en de andere keer wat minder. Maar ja, goed, toen maar. Ben je altijd wel blijven volhouden. En hij zal die troon nog groot blijven komen.
0: Maar kun je je voorstellen hoe Grollo West zal wezen op dit moment, 2022, wanneer Harry door niet de West was?
1: Ja, dan had de blues natuurlijk niet op elkaar staan. Dat was de hele aaswest. En ik denk dat het wel anders West was. Kijk, later kwamen er ook wel andere figuren te wonen, zoals Egbert Strooier en zo. En weet je, Eva King, maar daar waren ook wel die wel de ding. Maar die bent er ook wel een beetje. Die komen door die bekendheid van Musquet en zo. Die werden nieuwsgierig naar Grollo toe en zo allemaal. Het was natuurlijk een leuk derby. Ach, en ze konden makkelijk aan hoezen komen. Dus ja, dat was allemaal wel 1 en 1 was 2 natuurlijk.
0: Ja, maar het had nooit die enorme uitstraling gehad natuurlijk die het Noah heeft door aanwezigheid van Harry.
1: Nee, helemaal niet. Dat denk ik niet, hoor. Nee,
0: zal A.G. Plug, zal die er woont hebben als Harry in 64 niet in Grollo West was?
1: Ik denk het niet. Ik denk het niet, want die is natuurlijk... hoe is het je plug te komen? Nou ja, goed, er kwam een boerderij. Er was een boerderij natuurlijk, die was aangeschaafd door iemand. En die, die zag een huurder. Er moet er iemand in wonen. En E.J. Plug kwam toen een beetje in Grollo en die trad wat op. En die zegt, woonruimte, die wilde er eigenlijk wel weg. Goed, Kaartwijk en zo, dit soort dingen. Dus ja, en dan hebben we hem in verband bracht met die boerderij. En met degene waar die boerderij van was. Nou goed, en zij kunnen het huren. En tot op de dag van vandaag woont ze er nog. Ja. En met veel plezier. En ze heeft daar ook. En ze hebben ze zelf hartstikke leuk ingeburgerd. Ze hebben zelf nog een liedje over Grollo geschreven en zo allemaal dus.
0: Nou, de mama's hebben nog gelusten over het liedje over Grollo. Van de CD Barefoot in 2018. Toen woonden ze inderdaad al in Grollo, denk ik. Want ze woont er een jaar of veren, denk ik.
1: Ja.
0: Ongeveer,
1: ja.
0: Van de CD Barefoot, het nummer Blues Village.

0: A.G. Plug over haar woonplaats Grollo, oftewel de Blues Village van de CD Barefoot. Alexandra Plug, zoiets eigenlijk. En ze woont nog steeds in Grollo. Net als John Hofstegen, die hier te gast is in deze eerste uitzending van Harry's Blues in 2022. Ja, en één nummer, daar kun je natuurlijk niet om hen als John Hofstegen te gast hebt. Één nummer van QB in the Blizzard, Just for Fun. Want ja, dat komt bekende personen in voor, John.
1: Ja, dat komt hele bekende personen in voor, Albert. Kijk, er komt een allerhande legendarische figuur in voor, natuurlijk. Harry heeft het geschreven, natuurlijk. Voor, ja, er waren, kijk, aan de stamtafel werd nog eens wat verhalen verteld. Over kinderen en wat onechte kinderen. En, nou ja, goed, toen we van hier kwamen aan. En het kwam zo in de spraakvak te pas. En die alle mensen die aan de stamtafel zijn, er zaten allerhande plumage aan die tafel natuurlijk. En die vertelden al die verhalen wel. En toen heeft Meskee door een liedje overgeschreven. Kijk, en er kwamen allerhande mensen in voor die, nou, ik zal de naam niet noemen. Nee, maar ik ook leuk voor. Mijn vader kwam er ook voor in voor natuurlijk. Yeah. Hij is nu Harry, ja, dan...
0: Die owns his fine old in.
1: Ja, fine old in, dus dat vind ik ook wel hartstikke mooi natuurlijk. Want eerst had hij dat niet in de gaten met me kon, maar later dan gooi je dat dus een beetje filter daar. Dan denk je bij jezelf, dan word je wat older. Dan denk je, oh ja, daar komen we ervoor. En dat was best wel, ja... Zit een hele hoop leuke dingen in.
0: De borreltafel praat uit Grollo, ja. Oftewel. Just for fun, Cube in the Blizzards.

0: Ja, mooie tekst. Als je goed naar luistert, dan is dat zeer de muid weer. Just for Fun, Cuban Blizzards uit 1966 van de LP Desolation. Harry's Blues, de Lustrinoor. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En de aanleiding is de keuze van John Hofstede zelf, namelijk een nummer van Cat Riggins. Blues is my business. Nou, blues is ook een beetje business in Grollo. En zeker van John Hofstede.
1: Zeker.
0: Toch? Want dat is een beetje begonnen, denk ik, met het bosbeeld van Harry wat er gekomen is.
1: Ja, er kwam iemand naar Grollo en dat was Gerard van Klaven. Gerard die zat ook, die zat overal een beetje in. En die kwam met het idee om een bosbeeld bij Oesting over het café neer te zetten op het pleintje van Harry. Nou ja, Harry Lubberin begon natuurlijk helemaal niet warm voor, want die had. Nou, hij zei, wat moet ik met een borstbeeld, dit en dat, en ik leef nog en zo, en dan moet er nog een borstbeeld komen. Maar Gerard kreeg hem toch zo ver heen, dat een keer met naar die kunstenaar ging, naar die kunstenaar, om eens dat te gaan bekijken. En wat voor idee die vrouw erover had, zo met Gerard. En zo is het standbeeld dat er komt te staan. Want Harry werd er ook enthousiast over. In het begin vond het me niks. Maar toen die klaar was, en hoe verder ze het vorderde, hoe mooier ze het begon te vinden. Dus ja, dat was wel heel apart.
0: Dat had hij natuurlijk ook nooit voorzien, van dat zeg maar zo'n bedevaartplek zullen worden, hè?
1: Nee, joh, helemaal niet, Albert. Als je dat nou nog ziet, als de mensen elke dag stopt er auto's, elke dag dan maken ze er foto's van. Dit is onvoorstelbaar. Ik heb wel eens gezegd, toen dat beeld erin zat, had een emmer bij zetten met een deksel erop. Als je moet er allemaal een eurotje voor geven, hou nooit meer werk nu. Voor het kijken naar het beeldje.
0: Zo'n gigantisch volle volk.
1: Ja, onvoorstelbaar. Ja. En fietsen en wandelaars. En, nee, het is, ja. Zelfs de Pokémon, lui die naar Pokémon zoekt, die zit er zelfs bovenop. Dus het is een beeldje die ontzettend veel aantrekkingskracht heeft.
0: Nou ja, een geluk natuurlijk, van dat het schuinting over jullie café geplaatst is.
1: Ja.
0: Gerard van Klaveren heeft dat bewuste gedaan, volgens mij. Want die heeft gezegd van, John, hol er een beetje een oogje op.
1: Ja, dat zei Gerard. Gerard zegt, en hij moet ook zo naar dat café in kijken, zeggen, dat je kan zien zitten aan de bar. Ik zeg, nou, zo is het ook. Ik zeg, als ik naar boeten kijk, dan kijk ik hem ook recht in de ogen. Ik zeg, dat is wel hartstikke mooi.
0: We praten straks nog even verder over zeg maar de blues als business. De eerste aanleiding, dat was het nummer wat jij uitzag van Cat Riggins.
1: Ja.
0: Die kende jij, ja, Cat Riggins?
1: Ja, die heb ik in 2015 ontmoet bij Blue Sea op Curaçao. Mijn vrouw en ik waren op Curaçao. En daar was de Blue Sea, daar hadden ze alle andere bandjes. En daar speelde Cat ook met haar band. Nou, en dat was dat meisje had zo'n gigantisch goede stem. En ja, dat was zo'n leuk artiek, zo'n leuke act daar midden op de straat. Dus Simone, mijn vrouw, die heeft er heel lang een beetje bij zitten kijken. En ik ben wat rondtrekken, maar andere bandjes kan bekijken en zo allemaal. En toen kwam ik later terug en zeg, John, als weet maar, moet dit snel een keer zien, zou ik nog nu in Grollo kregen.
0: Maar was dat in de tijd dat in Grollo als Holland International Blues Festival, dat toch al was of nog niet?
1: Nee, dat was er nog niet. Want wij waren eigenlijk, wij bent door.